Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Het kabinet moet in actie komen om de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren te verbeteren. Dat vindt belangenorganisatie COC. De oproep komt na een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren een stuk minder positief zijn over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Het COC noemt dat een schrikbarende ontwikkeling. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Berlijn zijn gewonnen door het uiterst linkse Die Linke. Het is de beste uitslag ooit voor de partij. Ze kregen bijna 26% van de stemmen. Het CDU van bondskanselier Merz werd tweede, gevolgd door het rechtsradicale AfD. En de verkiezingen in de andere Duitse deelstaat, Mecklenburg-Vorpommern, eindigen in een pijnlijk verlies voor de CDU. De partij heeft de kiesdrempel van 5% niet gehaald en heeft daar dus geen zetel in het deelstaatparlement. Uit de voorlopige uitslag blijkt verder dat de rechtsradicale AfD de grootste partij is geworden, met bijna 40% van de stemmen. En in het Amerikaanse Texas hebben demonstranten zich verzameld op de plek waar een agent van de immigratiedienst ICE een man neerschoot. Hij raakte zwaar gewond. De lokale politie was niet betrokken en de burgemeester zegt dat hij boos, maar niet verbaasd is over de schietpartij. Bij de demonstratie is uiteindelijk ingegrepen. Het is flink afgekoeld omdat het helemaal opgeklaard is en er weinig wind staat. Het is 8 tot 12 graden. Morgen wordt zonnig met een temperatuur rond de 20 graden en weinig wind.
0: GPR Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: WPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn afspraken gemaakt tussen de politie, veiligheidsregio's en justitieminister Van Wil over het strenger naleven van de neutraliteit van de politie. Dat zegt de Telegraaf. In de politiegedragscode staat dat zij geen politieke voorkeur of religie mogen tonen. Maar volgens de krant is de vraag of dat wel gehandhaafd wordt. De voorlopige uitslagen van de Duitse deelstaatverkiezingen zijn binnen. In Berlijn won de uiterst linkse partij met een recorduitslag, bijna 26% van de stemmen. In Mecklenburg-Vorpommern is de rechtsradicale AfD met bijna 40% van de stemmen de grootste. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, die partij haalde de kiesdrempel daar niet. Jongeren zijn een stuk minder positief over homoseksualiteit vergeleken met 4 jaar geleden. Dat is een schrikbarende ontwikkeling, zegt belangenorganisatie COC, die de regering vraagt in actie te komen om de acceptatie onder jongeren te verbeteren. Ook sociale mediabedrijven moeten volgens het COC hun verantwoordelijkheid nemen. En er is nog veel onduidelijk over een dodelijke schietpartij gisteravond in het Limburgse Roermond. Midden in een woonwijk klonken schoten en overleed een man. Er is verder niets bekend over het slachtoffer. De buurt is ruim afgezet door de politie voor onderzoek en er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. Het is flink afgekoeld naar 8 tot 12 graden. Lokaal komt wat nevel of een mistbank voor en er staat vrijwel geen wind. Overdag veel zon en in de middag rond de 20 graden.
0: GPR Sport.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. GPR.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar praten over AI. De landen willen informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's en elkaar waarschuwen bij incidenten. Dat zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Deze week staat er een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega op de planning. Nederland gaat opnieuw experimenteren met de pulsvisserij, ondanks een Europees verbod. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens in de Telegraaf. Bij pulsvisserij worden vissen met kleine stroomschokjes opgeschrikt van de bodem. En dat is volgens onderzoek een stuk duurzamer. Erkens hoopt andere landen te overtuigen van de techniek. De toekomst van de Duitse bondskanselier Merz wordt steeds onzekerder. In de deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern waren Die Linke en de AfD de grote winnaars. Grote verliezer was het CDU van Merz. Die partij had nog nooit zo'n slecht resultaat behaald. De vraag is nu, blijft Merz bondskanselier of stapt hij op? En 16 grote banken sturen een dringende waarschuwingsbrief naar de Europese Commissie. Volgens de banken is er jaarlijks bijna 1,5 biljoen euro nodig voor onder meer defensie en klimaat, dat schrijft de Telegraaf. Dat geld moet grotendeels vanuit de banken komen en om dat mogelijk te maken eisen ze simpelere regels en systemen. Hier en daar komt wat nevel of een mistbank voor. Omdat er weinig wind staat is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag veel zon en een temperatuur rond de 20 graden.
0: GPR.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Bij Omroep Ongehoord Nederland is het omstreden woord omvolking het afgelopen jaar vaker gebruikt dan ooit. Volgens onderzoek van Pointer gebeurde het in bijna de helft van de uitzendingen, ruim 80 keer. Het woord verwijst volgens de terrorismebestrijding naar een extreemrechtse complottheorie over immigratie. De Omroep ontkent dat. De Amerikaanse regering heeft sancties voorbereid tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Aanleiding is vooral het internationale arrestatiebevel voor de Israëlische premier Netanyahu. Tot nu toe legde het Witte Huis al maatregelen op tegen een aantal rechters en aanklagers, maar er werd niet eerder actie genomen tegen het hof zelf. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD de verkiezingen gewonnen in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. En een drama voor het CDU van bondskanselier Merz, want die haalde daar niet eens de kiesdrempel. En ook in Berlijn leed het CDU een gevoelige nederlaag. Daar won die linke. Merz noemt de uitslag desastreus, maar wil blijven als bondskanselier. Bij een schietpartij midden in een woonwijk in het Limburgse Roermond is gisteravond een man omgekomen. Buurtbewoners hoorden meerdere schoten. Hulpdiensten konden niks meer voor de man doen. De buurt werd ruim afgezet voor onderzoek en de politie is op zoek naar de dader. Er is nog niemand opgepakt. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen, we hebben zometeen een overzicht van de Eredivisie. Het was buitengewoon spannend en er is grote schade geleden.

0: kan natuurlijk helemaal geen kwaad om de maandagochtend te beginnen met een liedje over de liefde. Want we hebben natuurlijk de liefde voor de sport. Goedemorgen, het is maandag. Het is GPR Sportradio waar je naar luistert. Het is 21 september vandaag. Cas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: We gaan er weer tegenaan de komende 4 uur. We gaan het hebben over het sportweekend natuurlijk. En dat zat, dat zat redelijk vol.
1: Zeker, zeker. Genoeg om over te praten in ieder geval.
0: Er waren in elk geval een aantal klassico's. Laten we daar eens mee beginnen. Real Madrid heeft bijvoorbeeld een pijnlijke nederlaag geleden in de stadsderby tegen Atletico. Ploeg van de Mourinho ging met 2-1 onderuit. Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd. Dat door dit verlies. De aansluiting met de koploper FC Barcelona verder kwijtraakt. De achterstand is inmiddels al stevig opgelopen. En de afloop was Mourinho ziedend over de arbitrage. Ook niet voor het eerst hoor, in zijn carrière. Hij hield een opmerkelijke persconferentie. Hij had namelijk foto's van de momenten waarop de scheidsrechter een fout had gemaakt.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Ja.
0: Dat heb je echt nog nooit gezien. Nee, wat dat betreft is hij, ondanks dat hij natuurlijk ook op leeftijd begint te raken, is hij toch nog steeds heel erg progressief. Heel
1: top,
0: erg
1: topfit.
0: Vooruitstrevend. Echt
1: ja,
0: heel
1: zeker.
0: Erg
1: leuk. Ja. Nou, en dan hebben we nog FC Porto. Dat is natuurlijk ook een beladen wedstrijd tegen aartsrivaal SL Benfica. Die hebben gewonnen met 3-1. In een intense editie van de O-Classico trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind. En die wedstrijd die kantelde nadat Benfica met een man minder kwam te staan na een domme rode kaart. En Porto die wist van het numerieke voordeel te profiteren en de belangrijke overwinning in de Portugese competitie veilig te stellen. En oud-Feyenoorder Wang die maakte de 3-1, wat uiteindelijk dus ook de uitslag werd. En met deze overwinning heeft Farioli er een record bij. Hij is de eerste trainer die in 2 seizoenen op rij bij Porto de eerste 7 wedstrijden heeft gewonnen. Een goede start dus.
0: Het is de trainer die bij Ajax moest vertrekken. Hij hoefde niet te vertrekken. Hij ging zelf. Hij ging zelf weg.
1: Ja.
0: Hij heeft het wel naar zijn zin daar in Portugal. Er was nog een klassieker. Ja, het was echt wel een klassiek weekend wat dat betreft. Paris Saint-Germain heeft de altijd beladen wedstrijd gewonnen tegen Olympique Marseille. Oh, dat is een geweldige wedstrijd altijd. 113e editie was dit van Le Classique. Het was Ferran Torres die opnieuw een belangrijke rol speelde voor de club uit Parijs. De wedstrijd kwam pas in de tweede helft echt op gang. Er was een bijrol voor Mika Gods, de oud-Ajaxiet en Belg, die nu rode duivel is geworden. Hij had echt een bijrol in deze wedstrijd. Dankzij de overwinning verstevigt Paris Saint-Germain zijn positie in de top van de Franse Ligue 1 ten koste van de aartsrivaal. En dan nog het weer. Vandaag krijgen we ook klassiek. Een prima en vooral droge maandag. Het is zonnig en vanmiddag blijft het droog. Geregeld ook wel een zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot, let op, lekker hoor, voor september. 21 graden in het zuidoosten. Een matige noordwestenwind kan aan de kust wat steviger zijn. En vanavond neemt de bewolking in het noorden toe. Maar ook dan blijft het droog. Een frisse start met rond de 20 graden. Best aardig.
2: GPR Sportradio. You don't

0: Heaven en live hier op GPR Sportradio. Goedemorgen. Wat lekker dat je luistert. We proberen je een beetje bij te praten over datgene wat er het afgelopen weekend gebeurd is. En natuurlijk in de wetenschap dat je dan ook een beetje voorbereid op het werk terechtkomt. Als jij nou moet kiezen, Cas, naar een man van het weekend zou moeten kiezen. Wie zou jij dan kiezen?
1: Oeh, dat vind ik wel lastig.
0: Ja?
1: Mag ik hier zo meteen op terugkomen?
0: Ja, nou ja, dat mag. Maar ik ga zelf nu mijn man noemen. En uiteindelijk daar ook iets over zeggen. Dat is Ronald Koeman junior. Ik vond het echt heel bijzonder. Hij speelde gewoon bij Telstar.
1: Ja, prachtig.
0: En hij speelde ook heel goed. En Henk Brugge, de coach van Telstar, zei ook voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN... dat voetbal zijn uitlaatklep was.
2: Ja, maar hij heeft in het voetbal heeft hij wel zijn uitlaatklep weten te vinden deze week. En hij wilde koste wat kost spelen.
0: En dat verbaasde me dat hij speelde. Dat was het eerste waar ik naar keek eigenlijk, of hij in de opstelling stond. En dat stond hij. En ondanks het recente overlijden van zijn moeder, Martina, was hij er toch bij. Geen enkele twijfel. En dan speelde hij echt een geweldige wedstrijd. AZ had het trouwens perfect gedaan. Hè? Ik weet niet of je het hebt gezien, maar die hebben een heel eerbetoon gedaan. Er was een minuut lang applaus. Er was een foto van Martina Koeman op het
1: De wedstrijd lag ook stil.
0: Scorebord. En AZ stopte met voetballen, inderdaad. Dus dat was heel mooi. Ja, daarom was hij voor mij de man van het weekend. Omdat hij ook nog eens waanzinnig presteerde. En dit zei Henk Brugge na afloop van de wedstrijd.
2: Ja, een en al respect. Ik denk dat hij zelfs ook nog de man van de wedstrijd is aan onze kant. Pak nog een paar goede ballen. Maar met name de... Ja, als je onder deze omstandigheden zo op het veld kan staan.
3: Dat is toch heel bijzonder, hè?
2: Nou, dat is echt bewonderenswaardig. En ook nog een heel emotionele minuut. Want wat ik echt fantastisch vond, ook van het AZ-publiek. Dat AZ er ook voor koos om te stoppen met voetballen. En echt daar even aandacht aan te schenken. Ja, als je dan in die omstandigheden toch je ding blijft doen en in de focus te blijven. Super knap, maar ook begrijpelijk als dat niet zo was geweest.
0: Ja, heel bizar, hè, dit.
1: Ja, heel bijzonder.
0: Ja, ik vond het heel bijzonder. En bijzonder dat hij speelde, bijzonder dat hij zo presteerde. En dat hij onder deze omstandigheden dit allemaal voor elkaar bokst. Ja, hulde. Het hoeft niet, hè. Laat dat duidelijk zijn. Maar hij wil het zelf. Het hoeft niet. Er zijn helemaal geen verwachtingen op het moment dat je getroffen wordt door het overlijden van je moeder op net 60, net iets in de 60 volgens mij. Heel bijzonder. Zometeen verder een overzicht van de Eredivisie uiteraard. Dan pakken we even de top 4 erbij. Want er zijn natuurlijk toch wel wat dingetjes gebeurd, zeg maar. Hier op GPR Sportradio. Het is maandagochtend, 21 september. Terwijl juist jij in die auto wil, moet je er van binnen uit.

0: Billy Ocean, get out of my dreams, get into my car. Nou, je zit waarschijnlijk in de auto. Je bent lekker op weg naar het werk. Weer een nieuwe werkdag, nieuwe werkweek wacht ook. Nou ja, wij zorgen nogmaals dat je beslagen ten ijs komt als het straks ergens over gaat. Hè, dat je dan in elk geval op de hoogte bent van de dingen die, die spelen. Zullen we nog even kijken naar, naar de Eredivisie? Dat kan nog net, denk ik. Even kijken naar ja, toch AZ, hè, dat zakelijk de punten pakte. AZ speelde goed en won met 1-0 van Telstar. Je hoorde net al dat Ronald Koeman junior dus één keer werd verslagen. Dat had ook zomaar 2-0 kunnen zijn, want uiteindelijk werd er nog een doelpunt afgekeurd vanwege buitenspel van Max Meerdink. Maar goed, mooi dus AZ. En AZ staat dus gewoon bovenaan, hè, na 7 speelronden. En dat, nou ja, dat vindt Leroy Echtold, de coach, natuurlijk geweldig. Maar hij heeft wel een kanttekening.
1: Ja, maar hij heeft in de voetbal heeft hij wel zijn...
0: Wacht even, dit is niet helemaal de juiste. Even wennen nog. Zo, daar komt hij.
1: Ja, maar hij...
0: Nee, dat is hem niet. Daar is iets misgegaan. Gaan we zo meteen over. Gaan we zo meteen even naar luisteren. Jammer dit. Dan eventjes naar Peter Bos. Dat is de coach van PSV. En die reageerde natuurlijk toch op een 3-2 nederlaag. Die geleden werd. De eerste nederlaag van het seizoen werd geleden bij FC Twente. Peter Bos zei er dit over.
2: Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten. En gekund. Maar het gebeurt niet. Nou ja, je komt vrij snel met 1-0 achter. Je verliest je spits. Toen hadden we het even moeilijk in het begin. Maar daarna vond ik dat wij de wedstrijd volledig naar ons toe trokken. En dat we op 2-1 kwamen. Via geweldige goals. En in de tweede helft, ik geloof dat Paul Wanner ook de eerste kans gelijk naar rust kreeg. En we wilden op zoek gaan naar die derde. Daar zijn we lang naar op zoek gegaan. En dat was ook mogelijk geweest. Natuurlijk hebben zij ook heus een paar kansen gehad. Maar die hebben wij ook nog gehad om die derde te maken. En dan zou je de wedstrijd denk ik wel beslist hebben. Maar goed, het werd op een gegeven moment gelijk. En dan verlies je hem zelfs ook nog.
0: Ja, en wat een goal was dat. Dat was een solo vanaf eigen helft. En hij ging er uiteindelijk in. Was geweldig. Er was natuurlijk één man die ontzettend blij was. De man van de 2-2. Dat was Wout Weghorst.
3: Ja, ook geweldig. Zeker natuurlijk op het einde hoe je hem binnenhaalt. Ik denk dat we eigenlijk de gele wedstrijd in de wedstrijd hebben gezeten. De wedstrijd van hebben gemaakt die we wilden. Met bij momenten hoogdruk. En ze echt om echt erop te klappen, zeg maar. En bij momenten echt in een laag blok om op de omschakeling te spelen. Met de snelheid voorop. Ik denk dat we op beide manieren gevaarlijk zijn geweest. Ik denk dat we eigenlijk 5 minuten... in de eerste helft eigenlijk minder bij de les zijn. En daar op die manier zeg maar twee tegen.

0: doelpunt te krijgen. Maar verder denk ik dat we echt wel, en ook zeker weer in de tweede helft, ook gewoon de betere ploeg zijn volgens mij. En ik denk uiteindelijk ook een verdiende overwinning.
1: Mooi hè, hoe dat kan keren. Hè? Iedereen was in eerste instantie bij FC Twente tegen de komst van Wout Weghorst. Hè? Was ja. Ajax-ziet en weet ik het allemaal. En nu tegenwoordig is dat gelukkig helemaal gekeerd. En maakt hij ook zijn doelpunten voor.
2: Doelpunten helpen altijd. Hè?
1: Doelpunten helpen altijd. Dat is een soort, het beste medicijn voor een

0: GPR Sportradio.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
5: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard.

0: je het zo af? Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: De Beter Pick-a-Bully's.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
4: Echt lekker.
3: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
9: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
7: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
4: GPR, Sportradio.
5: Sportradio.
4: Nieuws, headlines.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren negatiever gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit nieuw onderzoek. Een belangenorganisatie COC maakt zich grote zorgen en vraagt het kabinet direct in actie te komen. De politie moet neutraler zijn en dat betekent dat agenten niet meer mee mogen doen aan Ramadan-vieringen of andere religieuze feesten. Volgens de Telegraaf gaat justitieminister Van Weel daar afspraken over maken. De Sociaal-Economische Raad komt met een plan om toeslagen, zoals de zorgtoeslag, grotendeels af te schaffen, schrijft NRC. Die zouden vervangen kunnen worden door bijvoorbeeld een lagere zorgpremie.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan al een paar files op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk-Oost en Knopend Rotterpolderplein, 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Door de scheuren in het asfalt aan de Zuurhofbrug staat op de A15 Rotterdam richting Europoort 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is bij Rotterdam-Overschie door een ongeluk maar 1 rijstrook open. 3 kilometer file vanaf Schiedam-Noord, meer dan een kwartier vertraging.
4: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
8: Er was geen Nederlandse medaille, althans geen gouden medaille bij het tijdrijden tijdens het WK in Montreal. Kijken zo meteen bijvoorbeeld even naar de dames en horen Demi Vollering.

0: dat applaus, daar doe je het voor als je tenminste sportief bent. Dit is GPR Sportradio en wij zijn sportief. Goedemorgen, dit is het ochtendprogramma. We zijn er tot 10 uur om je bij te praten natuurlijk over dat mooie sportweekend dat we achter de rug hebben. Maar, we praten natuurlijk ook met mensen. Onder meer hebben we straks, en dat is nog een stukje verderop, maar stel dat je nog de tijd hebt om heel lang te luisteren. We hebben straks Lex Schoenmaker aan de telefoon. Lex Schoenmaker is een voetballer, en daar zijn niet zo heel veel van, die een standbeeld heeft gekregen bij zijn eigen club, ADO Den Haag. Dat allemaal straks. Eerst even Memphis Depay. Die heeft met zijn club Corinthians geen sportieve revanche kunnen nemen na een cruciaal gemiste strafschop in een eerdere wedstrijd. Dat was nog in de Copa Libertadores. Stond de aanvaller opnieuw in de basis tegen Fluminense. En Depay kon geen stempel op de wedstrijd drukken. Wie wel een stempel kon drukken was Hulk. Ken je die nog?
1: Ja, het is echt een bizar. Ja, zijn naam eer eigenlijk.
0: Ja, hij speelde bij Porto en is later naar Rusland gegaan. Je spreekt het eigenlijk uit als Hulki, maar dat doen we maar niet, want dan weet je niet meer over wie het gaat. Hij is inmiddels 40 jaar en hij eiste de hoofdrol voor zich op met 2 goals, waardoor de ploeg van Depay opnieuw een teleurstellend resultaat moest verwerken in de competitie in Brazilië.
1: En dan even naar Italië. Atalanta-trainer Maurizio Sarri, die was net zoals Mourinho eigenlijk, waar we het net over hadden, niet te spreken over de arbitrages tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Juventus. Het werd daar 2-0 voor Juve. En hij vond dat zijn ploeg in Turijn een strafschop had moeten krijgen, maar de videoscheidsrechter die greep niet in. En volgens de gefrustreerde Sarri kan de VAR dan net zo goed worden afgeschaft. De nederlaag die betekent een teleurstellende avond voor de ploeg uit Bergamo, die met lege handen huiswaarts keert na de confrontatie met de Italiaanse topclub. En ja, dat is toch wel een beetje een verhaal van het weekend, denk ik.
0: De VAR en de coaches die de arbitrage bekijken.
1: Ja, hij had geen foto's uitgeprint. Nee. Maar,
0: nee, maar dat komt omdat hij na afloop van de wedstrijd iets anders moet gaan doen, Sarri. Je weet wat hij direct...
1: Even een peukje roken, denk ik.
0: Peukje roken, precies. Hij heeft ook niet voor niets altijd zo'n...
1: Hij eet er altijd één op, toch?
0: Zo'n potloodstukje in zijn mond, waardoor het lijkt alsof hij aan het roken is. Maar ik heb daar ook wel beelden van gezien van Sarri, dat er een rondootje is. En dat hij tijdens de training ook gewoon een sigaretje opsteekt.
1: Ja, ik denk dat hij niet zonder kan.
0: Nee, dat is lastig. Die steekt de ene met de andere aan, denk ik. Dan nog even wielrenner Remco Evenepoel. Die heeft op indrukwekkende wijze zijn wereldtitel op de tijdrit geprolongeerd. Hij was in het Canadese Montreal een klasse apart en veroverde deze titel voor de 4e keer op rij. Hij is de eerste die dit ooit presteert. Italiaan Filippo Ganna eindigde als 2e voor toch weer de Sloveen Pogačar, dat moet ik zeggen. Die dan toch weer redelijk hersteld is, blijkbaar.
1: Ja.
0: Ook wel weer snel gegaan. Maar goed, Daan Hole reed een verdienstelijke race en eindigde op de 9e plaats in het eindklassement van dit kampioenschap. Ook deze mensen komen straks natuurlijk nog verderop in dit programma wel aan het woord. Alleen, we gaan zo even kijken bij de vrouwen. Daar zullen we nog niks over verraden. Maar dat er geen goud is, dat had je wel een beetje kunnen... Hè?
1: Helaas.
0: Een beetje kunnen raden, maar goed, dat... Zometeen hoor je Demi Vollering hier op GPR Sportradio.

0: Collins. GPS Sport Radio. Demi Vollering, daar gaan we het over hebben. Niet in de buurt gekomen van de medailles op het WK. In Montreal wordt dat verreden. Het wereldkampioenschap tijdrijden was gisteren. Ja, vooraf werd Demi Vollering toch wel gezien als een van de kanshebbers. Maar ze eindigde op de 8e plaats. Haar landgenoot Lieke Nooyen, onze landgenoot ook, kwam niet verder dan plek 12. Dus ja, dat is toch een beetje teleurstellend. Wie won er uiteindelijk, Cas?
1: Marlen Reuser.
0: Ja, dat is ook degene die goed was in de Tour Féminin, de Franse.
1: Zeker, ja. Hij is een hele goede renner.
0: Vrouwen Tour de France, ja, zeker. Het Zwitserse. Nou goed, even luisteren naar een reactie van Demi Vollering natuurlijk op die toch volgens mij teleurstellende 8e plaats.
2: Ik denk dat ik hartstikke goede tijdrit dreef. Tenminste, zoals mijn pacingplan was, heb ik het ongeveer gedaan. Dus ja, ik dacht dat ik echt super goed op weg was. En toen in één keer hoorde ik Marlen kom dadelijk voorbij. En toen dacht ik, oeh, oké. Marlen die vliegt. Dus ja, super mooi. Dat is gewoon zo'n tijdritkampioen. Dus ja, super knap dat ze het hier weer doet.
0: Ja, en dat is Demi Vollering. Ze vertelde dit allemaal bij de NOS. Het grappige is dat Demi Vollering natuurlijk wel als kandidaat werd gezien voor de wereldtitel. Nou ja, toch wil ze dat wel even relativeren.
2: Ben ik ook niet per se een echte tijdrijdster. Hè? Ik reed een super goede tijdrit op de Tour. Er zat ook een klim in. Ja, dit is gewoon echt een tijdrit met lange stukken rechtdoor beuken en veel bochten. De bochten ging niet zo heel lekker door vandaag. En ja, soms heb je van die dagen dat je gewoon een beetje houterig door die bochten komt. En ja, dan is dat zo. Dan bouw je daar misschien een beetje van. Maar voor de rest kon ik mijn power goed kwijt. En ja, ik zat echt lekker in. Ik kon gewoon goed doorademen en ik had het idee dat ik goed in balans was, zeg maar. Dat ik goed ritme vond. Dus ja, zoals ik zei, ik denk dat de rest gewoon beter is op dit onderdeel.
0: Nou, dat is heel reëel. Ik vind het ook altijd lekker als ik goed kan doorademen. Heb jij ook, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker als ik op de fiets zit.
0: Ja, nou, ik vind het in het hele leven wel lekker. Kortom, Demi.
2: Uiteindelijk had ik op veel meer gehoopt, hè. Maar mijn eigen performance ben ik op zich best tevreden, denk ik. Natuurlijk, op het moment dat Marlen me inhaalde, toen raakte ik even uit de focus. Maar ja, dan ben ik eerlijk gezegd ook een kampioen. En op het moment dat Marlen dan me inhaalt, dan weet ik ook van ja, dat wordt waarschijnlijk al geen podium. Dus dan laat ik even mijn kop hangen. En dan daarna denk ik wel weer van, nou ja, laten we er gewoon maar even nog uithalen wat erin zit. Maar ja, als je dan weet dat je al eigenlijk niet meer voor de plakken meedoet, dan ja.
0: Nou ja, Zoetermeer komt ze vandaan, Demi Vollering. Het is zeer realistisch, het verhaal wat ze vertelde na het wereldkampioenschap, het tijdrijden in Montreal, waar ze dus als 8e eindigde en Lieke Nooyen niet verder kwam dan een 12e positie. Ook bij de mannen zijn we natuurlijk niet in de prijzen gevallen. Daar horen we straks nog wat meer over. En we hebben ook de bondscoach nog, en dat is Laurens ten Dam. Ook die laat zometeen zijn licht nog even schijnen. Hier op GPR Sport Radio. Yes.

0: is weer maandagmorgen. Dit is GPR Sportradio. Altijd de leukste ochtend misschien wel van de week, omdat er zo ontzettend veel is om op terug te kijken. Maar we kunnen ook vooruitkijken naar iets wat om 4:30 vanmiddag gaat gebeuren. Dan vraag je je natuurlijk af, wat gebeurt er dan vanmiddag om 4:30? Nou, dan komt hij weer online. Een nieuwe F1 aan tafel, de podcast van GPR Sportradio. Wordt straks opgenomen op de Harbour Club in Vinkeveen. En dan gaat het over Formule 1 vooral natuurlijk. Jeroen Blekemolen zit aan tafel. Hij is coureur, columnist en analist. Bas Schothorst is er. Voormalige coureur en F1-analist bij GPR Sportradio. En dat vind ik leuk dat je jezelf zo noemt. De meest controversiële Formule 1-analist van Nederland. Dat is Ronald Molendijk. Ook hij is aan tafel geschoven. En Bas van Veenendaal leidt het gesprek. En Bas is niet alleen goed geïnformeerd, maar is ook uitgerust met een leuke prijs. Volle tank brandstof eventueel voor je personenauto. Moet je wel meedoen in Raad het Autogeluid. En er is natuurlijk nog veel meer. Kan je alleen maar vertellen, dat is de route naar de podcast voor vandaag. Je moet naar gprsportradio.nl. Dat is hem. Je favoriete podcast-app. En als videocast is die er ook via de kijk-app. Ja, toch?
1: Zeker.
0: Ja, heb je dat wel eens gedaan, kijk-app?
1: Nou, ik moet zelf zeggen, ik kijk het gewoon via gprsportradio.nl. Maar,
0: ja. Nou goed, je kunt het dus op 3 manieren binnenslepen. En het is zeker de moeite waard, ook vandaag weer, om het lekker binnen te slepen. Dit is GPR Sportradio op de maandagochtend. Zometeen nog even kijken of er iets te vertellen is over de Eredivisie. Ja, altijd zou je zeggen. Lekker dat je er bent op deze maandagochtend. Het is zonnig overigens.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. Even terugkijken ook op het Eredivisie weekend bij de Nederlandse vrouwen. Ook drie wedstrijden in die competitie met een, toch wel een dikke nederlaag voor de landskampioen. PSV ging onderuit in eigen huis notabene tegen FC Twente. Het werd 0-4. Utrecht verloor ook thuis met 3-0 van Feyenoord. En Ajax haalde dan wel weer uit thuis. Deed dat tegen AZ met 5-1. Gisteren waren er twee wedstrijden in de vijfde speelronde in de vrouwen-eredivisie. PEC Zwolle tegen de Graafschap werd 2-3. En ADO Den Haag van Jacques Polak speelde met 2-2 gelijk tegen Heerenveen. Even terug naar PSV FC Twente. Toch best een verrassende uitslag. En ja, PSV is een beetje de weg kwijt. Terwijl FC Twente eigenlijk best lekker in zijn of haar vel zit. Jamie Ravensbergen vertelt daarover.
1: Ook wel, maar je wilt elke wedstrijd winnen. En ik denk vooral dat het lekker is weer dat je met een grote uitslag wint en weer die nul hebt gehouden. Dus daar ben ik alleen maar trots op.
0: Ja, trots en blij. Dat zijn emoties die je graag hebt natuurlijk. Bij PSV zit het net even wat anders. PSV verliest met 4-0. Is de regerend landskampioen. De vraag aan de aanvoerster, Janice Kaiman, is dan ook. Wat is er aan de hand?
2: Ja, het is moeilijk natuurlijk. Ik denk dat iedereen een beter resultaat wilt en dat we heel ontgoocheld zijn. Maar gelukkig hebben we woensdag een nieuwe wedstrijd en dus moeten we de knop heel snel omdraaien. Ja, ik denk dat we gewoon een beetje zoekende zijn. En dat gebeurt soms in het voetbal. En ja, soms kun je ineens die D-klik hebben. Daar zijn we nu naar op zoek, denk ik.
0: Ja, PSV is een beetje op zoek. Nog even kijken naar de stand. Daar ben ik ook even naar op zoek. En jij ook natuurlijk. Nou, dit is de stand. FC Twente is de koploper. Hij heeft 15 punten. Dat zijn er 3 meer dan Ajax. AZ staat op een derde plek met ook 12 punten. En koploper PSV, en dat is toch best verrassend, na de speelronde slechts 7 punten veroverd. Dus dan kun je wel zeggen dat je een beetje zoekende bent. Tot zover de vrouwen-eredivisie, de mannen-eredivisie en het wielrennen. Het komt straks ook weer aan bod. Na 7 uur.
3: GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Afgelopen jaren zijn Nederlandse jongeren negatiever gaan kijken naar homoseksualiteit. Meer dan de helft heeft er moeite mee. Lange organisatie COC trekt aan de bel. Het kabinet, scholen en ouders moeten direct in actie komen, zeggen ze. En ook vinden ze dat social media bedrijven meer verantwoordelijkheid moeten nemen. Politieagenten moeten neutraal zijn en daarom mogen ze niet meer in uniform meedoen met Ramadanvieringen of andere religieuze feesten. Justitieminister Van Wil gaat er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Discussie leidde van het voorjaar weer op, nadat de politie Midden-Nederland een iftar had georganiseerd. Dat is een Ramadanmaaltijd. Een schietpartij midden in een woonwijk in Roermond gisteravond en daarbij is één dode gevallen. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben. Er is nog niemand aangehouden. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om de toeslagen bijna helemaal af te kunnen schaffen, meldt NRC. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zorgtoeslag helemaal kan verdwijnen. Om dat te compenseren krijgt iedereen een lagere zorgpremie. Het definitieve plan komt dit najaar. En op zijn vroegst kan alles dan vanaf 2030 op de schop. Lokaal kan wat nevel of een mistbank voorkomen. Er staat weinig wind en daarom is het flink afgekoeld naar een graad of 10. Vandaag zien we de zon geregeld met een temperatuur rond de 20 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door ongelukken staat het verkeer op enkele wegen al stil. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Velzen 5 kilometer file. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A15 Gorinchem-Rotterdam is ook weer vrij. Bij Hendrik-Ido-Ambacht nog een kwartier vertraging. A15 Rotterdam-Europoort. Daar is de rijbaan nog helemaal dicht door onderzoek naar de scheuren in de weg. Tussen knooppunt Rozenburg en de Zuurhofbrug meer dan een half uur vertraging, 12 kilometer file. Verkeer gaat via de vluchtstrook langs. Geeft ook file op de N218 Spijkenisse-Oost-Voorne tussen Brielen en de N15. Een half uur vertraging in 5 kilometer file. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat 7 kilometer file tussen Wezep en afrit Elspeet. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is ook daar weer vrij.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ja, vind 1 van de 4 flesjes met het moe geluid en win €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
20: Moelenmilk, the moo you can't resist.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
24: De top 4 van de Eredivisie heeft nogal wisselvallig gepresteerd. Er waren mooie en grote overwinningen. Maar PSV leed ook de eerste nederlaag. De reacties hoor je zometeen hier. En we kijken naar het wielrennen.

0: Still Got the Blues. Oh, ja, was ineens klaar. Gary Moore, goedemorgen. Ja, we zijn ook zo druk, hè, Cas. Het is echt ongelooflijk.
1: Het is niet te geloven.
0: Wat er allemaal gebeurd is het afgelopen weekend. En we proberen je natuurlijk toch zo compleet mogelijk te informeren. Daarom zijn wij hier ook op maandagochtend. Het is, laten we kijken, 21 september vandaag. Ja, de tijd vliegt. En voor je het weet gaat het alweer over kerstlampjes. En met wie je de eerste en tweede kerstdag gaat doorbrengen. Gelukkig is dat nog heel ver weg. Wij praten hier even bij over het weekend. Het was een mooi weekend. Als we het hebben over het voetbal, was het een beetje een klassiek weekend. En wat bedoelen we nou met een klassiek weekend? Nou, dat er gewoon allemaal klassiekers werden gespeeld het afgelopen weekend. En derbies natuurlijk. En Real Madrid heeft daar een hele slecht gevoel aan overgehouden. Namelijk een pijnlijke nederlaag geleden in de stadsderby tegen Atletico. José Mourinho zag zijn ploeg met 2-1 onderuit gaan. Stelde wel Denzel Dumfries op. Die speelde ook de hele wedstrijd. Maar de aansluiting met koploper FC Barcelona is weg. Achterstand is inmiddels al vroeg opgelopen in het seizoen. En na afloop ging natuurlijk alle aandacht uit op de persconferentie naar de Mourinho. Hij was boos. Nee, hij was niet boos. Hij was ziedend over de arbitrage. Ziedend. Hij spuugde bijna vuur. En hij hield een hele opmerkelijke persconferentie. Nog nooit gezien, maar hij had foto's gemaakt van de momenten waar de scheidsrechter een fout had gemaakt.
1: Het blijft een hele bijzondere man.
0: Ja, zeker. Maar hij krijgt dus ook zijn eigen mediaafdeling, dus blijkbaar zover dat ze dat voor hem gaan doen, hè?
1: Waar heeft hij die printer gevonden ook zo snel?
0: Ja, nee, dat heeft die mediaafdeling gedaan. Ja, screenshots, ik wil het zien. Nou ja, en zo probeerde hij toch een beetje zijn gelijk te halen. Ja, die punten zal hij echt er nooit meer terugkrijgen, denk ik.
1: FC Porto, die heeft de beladen thuiswedstrijd tegen ACVL SL Benfica gewonnen. En ook daar was het wat met de arbitrage. De wedstrijd die kantelde namelijk nadat Benfica met een man minder kwam te staan na een domme rode kaart. En Porto die wist daarvan te profiteren. En oud Feyenoorder Wang die maakte de 3-1, wat uiteindelijk de einduitslag werd. En met deze overwinning heeft Farioli er een record bij. Hij is de eerste trainer die in 2 seizoenen op rij bij Porto de eerste 7 wedstrijden wint.
0: Oké, dat is niet gering.
1: Nee, dat is een hele goede start dus.
0: 7 wedstrijden op rij winnen, ja, dan ben je toch wel een beetje
1: 2 jaar op rij.
0: Ja, dan ben je gevierd bij de socio's ook natuurlijk, hè? Bij de supporters. Laat dat duidelijk zijn. Dan nog een klassieker en die was in Frankrijk, Paris Saint-Germain. Beladen wedstrijd tegen Olympique Marseille. Dat is ook een geweldig duel. Die staat ook altijd rood omcirkeld op de agenda's in Frankrijk. Het was alweer de 113e editie van Le Classique. En Ferran Torres mocht zich de grote man van het duel noemen voor de Parijzenaars. De wedstrijd kwam pas in de tweede helft echt op gang. Belgische speler Mika Gods, oud Ajaxiet ook, had een bijrol trouwens in deze confrontatie. En dankzij de overwinning verstevigt Paris Saint-Germain zijn positie in de top van de Franse Ligue 1 en doet dat dus ten koste van Olympique Marseille. Verder krijgen we vandaag een prima en vooral droge maandag. Het is zonnig, er is namelijk ruimte voor de zon. En ook vanmiddag blijft het gewoon droog, temperatuur 17 graden... en in het noordoosten 21 graden.
2: GPR Sportradio.

0: Tiziano Ferro. Dat we die niet vergeten.
1: Hè? Zeker, nee, er is genoeg over te vertellen.
0: Daarom, dus daar moeten we nog wel even op terugkomen. Dat moet ik niet hebben. Wacht even, ik loop helemaal op de muziek vooruit, zeg. Ik moet deze hebben.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, we gaan even over de Eredivisie hebben. We beginnen met de eerste twee wedstrijden. Want we proberen toch een beetje ruim terug te keren. Dus het gaat over de top 4. Flinke verschillen aan de top van de Eredivisie. Feyenoord haalde vernietigend uit. AZ pakte zakelijk de punten. En PSV en Ajax liepen averij op. Beginnen bij Feyenoord. Rotterdammers hadden vorige week al met 7-0 gewonnen bij PEC Zwolle. En ook FC Utrecht kreeg er dit weekend flink van langs. Feyenoord stond binnen 9 minuten al met 2-0 voor. Hadji Moussa scoorde 2 keer. Nacho Ferri en Diarra waren trefzeker. En Luciano Valente benutte ook nog een penalty. Heb je gekeken naar Feyenoord of niet?
1: Ik heb alleen de samenvatting gezien.
0: Oké, okay, nou ja, dan heb je genoeg gezien. Die linksback van FC Utrecht. Die was niet echt van de korte hoek afdekken, ja, hè, zeg maar.
1: Nee, die heeft denk ik een verkeerde instructie gehad aan het begin.
0: Nou, die liep steeds naar achteren. En op een gegeven moment dekte hij een stuk af waar nog 3 verdedigers stonden. Maar die korte hoek werd helemaal opengelaten.
1: En dat je dan ook dan die eerste keer niet denkt, laat ik het de volgende keer even anders doen.
0: Dat is van die dingetjes. Daar gaan we het straks nog wel even over hebben met Correa. Nu even naar de winnaar, want de winner takes it all tenslotte. Giovanni van Bronckhorst over wat hij als compliment gaf aan zijn spelers na afloop van deze wedstrijd.
3: Nou, compliment natuurlijk wel weer hoe wij de wedstrijd starten. Ik denk dat je ziet de manier waarop we starten, ja, dan kan je de wedstrijd al heel vroeg beslissen. Natuurlijk met die vroege goals, maar ook zeker de manier waarop we spelen, dat je het team eigenlijk geen kans geeft om in de wedstrijd te komen. Nou, dat was tegen Zwolle vorige week ook het geval en vandaag ook. En, dus daar heb ik ze wel complimenten voor gegeven. En zeker ook dat we na de rust ook gewoon het tempo bleven houden. We bleven op zoek naar de goals. Ik denk dat dat een kwaliteit moet worden van ons. En dat is ook wat ik zag ook in de tweede helft. Ja.
0: En dat leverde Feyenoord dus weer 3 punten op. En dan gaat het toch ineens heel anders dan je had verwacht toen Feyenoord zei, we kunnen niks doen op de transfermarkt. We praten daar verderop in deze show over met Feyenoord-watcher van ESPN, Sinclair Bisschop. Dan naar PSV. De middag voor Feyenoord verliep uitstekend. Die van PSV toch iets anders. Eindhoven leek op bezoek bij FC Twente nog aan de goede kant van de score te zitten. Want na een achterstand draaide Guus Stil met 2 goals. De wedstrijd om, het werd 1-2. Maar in de slotfase ging het alsnog mis. Wout Weghorst maakte gelijk. En Daouda Weidman bezorgde Twente vervolgens de 3-2. Geweldige solo. PSV dus zonder punten terug naar Eindhoven. En dat doet pijn bij Peter Bos.
4: Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten. En gekund. Dat gebeurt niet. Nou ja, je komt vrij snel met 1-0 achter. Je verliest je spits. Toen hadden we het even moeilijk in het begin. Maar daarna vond ik dat wij de wedstrijd volledig naar ons toe trokken. En dat we op 2-1 kwamen. Via geweldige goals. En in de tweede helft, ik geloof dat Paul Wanner ook de eerste kans gelijk naar rust krijgt. En we wilden op zoek gaan naar die derde. En daar zijn we lang naar op zoek gegaan. En dat was ook mogelijk geweest. Natuurlijk hebben zij ook heus een paar kansen gehad. Maar die hebben wij ook nog gehad om die derde te maken. En dan zou je de wedstrijd denk ik wel beslist hebben. Maar goed, het werd op een gegeven moment gelijk. En dan verlies je hem zelfs ook nog.
0: Ja, als en indien telt niet, hè, in dit geval. 2 doelpunten van Guus Stil, die overigens natuurlijk nieuws was, hè, omdat hij afviel bij het Nederlands elftal. Vervolgens het vervelend vond dat hij niet gebeld is. Hij kan het nu gewoon persoonlijk vragen vandaag aan Xavi. Want hij is alsnog opgeroepen vanwege een blessure onder meer van Donnyan Malen. En Kluivert is ook geblesseerd. Dus Til mocht zich toch gaan melden bij
1: het Nederlands elftal.
0: En Meerdink uiteraard ook. Ja, Max Meerdink mag er ook naartoe. Nou ja, die heeft wat dat betreft ook nog wel wat te vertellen, toch? Dat is een man met een goede vorm op dit moment.
1: Zeker, ja.
0: Komen we straks ook nog wel over te spreken. Eerst even PSV afmaken, want waar een verliezer is, is natuurlijk ook een winnaar. En dat is voor Peter Bos, zijn collega, John van der Brom. En die had een goed plan, zegt hij, tegen PSV.
5: Ja, vind ik. Ik vind dat we... Kijk, weet je, vooraf moet je tegen PSV, dan moet je sowieso de strijd aangaan. Je moet het hun ook moeilijk maken. Zij worden veel te weinig getest natuurlijk daarin in de competitie. En dan heb je kans om in ieder geval een wedstrijd ervan te maken. En dat is ook wel een beetje de boodschap die wij aan die jongens hebben meegegeven. Maak er een wedstrijd van en laat het zo lang mogelijk een wedstrijd blijven. Want dan krijg je ook de kans en mogelijkheden. En dat weten we. We hebben het goed geanalyseerd, bestudeerd. We hadden een mooi plan met die jongens gemaakt. En ja, als je dan uiteindelijk wint en een aantal van die dingen komen ook nog uit, dan is dat extra genieten. Maar ik heb zo enorm genoten vanaf het begin tot het eind in de sfeer in het stadion. Dit is waar FC Twente voor staat. We hebben nu 4 thuiswedstrijden gehad en die hebben we alle 4 gewonnen. En dat is wat we willen, waar we voor moeten gaan. En op dat moment, of op dit moment, zitten we daar gewoon super lekker erin.
0: Ja, John van der Brom zei dit bij de NOS. Wel grappig, ik hoorde de commentator daar zeggen. Volgens mij was Jeroen Elshoff. Die zei, dit is een wedstrijd waarvan je hoopt dat die nooit afgefloten wordt. Ik denk dat ze bij Twente blij waren dat het klaar was. En dat ze die 3 punten binnen hadden. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen, wat fijn dat je met ons deze maandag wil beginnen. Maakt ons zelfs een beetje trots.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handig.

0: Alle Costa Mollica pizza's en pizza bites 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
9: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
14: Aquaparken voor tickets €200, please.
13: Zei hij nou €200?
15: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
13: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
16: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
20: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. LHBTI-organisatie COC waarschuwt dat jongeren steeds negatiever tegenover homoseksualiteit staan. En dat terwijl we jonge mensen juist hard nodig hebben voor een vrij land waar iedereen zichzelf kan zijn, zeggen ze. Toeslagen, zoals het kindgebonden budget, gaan misschien verdwijnen, schrijft NRC. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om zoveel mogelijk toeslagen te schrappen en mensen op een andere manier te compenseren. Bij een schietpartij in de woonwijk in Roermond is een man doodgeschoten. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Politie weet wie het slachtoffer is, maar zegt daar niks over.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen voor in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Nieuwebrug en de Meer een 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Gorkum en Sliedrecht-West in 6 kilometer file. De scheuren in het asfalt bij de Zuurhofbrug op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgen ook vanochtend voor veel vertraging, namelijk een half uur tussen Rozenburg en de brug, 10 kilometer file. A32 Meppel richting Leeuwarden door werkzaamheden, 20 minuten vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen, 8 kilometer file. Op de N50 Zwolle en Emmeloord een kwartier vertraging bij Kampen.
19: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
21: Ja, ik ben het. Ik zit bij je op de achterbank. Ik rij een stukje met je mee tijdens deze filevolle maandag. En dat is een stukje gezellig ook, zeg. We hebben zometeen de Eredivisie. We praten nog over de nederlaag van Ajax en de overwinning van AZ.

0: muzikale ode aan Smokey Robinson, hoorde je hier op GPR Sportradio. Goedemorgen, 7:50. Niet onbelangrijk om af en toe eens te vertellen hoe laat het is, in zo'n ochtend natuurlijk. Je hebt tenslotte allerlei verplichtingen en een vast ritme, denk ik, in de ochtend om op je werk terecht te komen. Dat hebben wij ook, Cas, tenslotte.
1: He? Ja, je doet dit. Het zal toch moeten.
0: Het zal toch uiteindelijk een keer moeten. Wij hebben net de Eredivisie geprobeerd om een rijtje te zetten. Althans, daar zijn we lekker onderweg mee. Feyenoord heeft gewonnen met 5-0 van FC Utrecht. En PSV, FC Twente, andersom dan weliswaar. FC Twente won in eigen huis met 3-2 van PSV. En PSV leed daardoor de eigen nederlaag. En ook Ajax, om daar maar even mee verder te gaan, liet punten liggen. In eigen huis tegen Excelsior kwamen de Amsterdammers via Julian Brandt nog wel op voorsprong. Maar daarna draaiden de Rotterdammers de wedstrijd helemaal om. Met Lennart Hartjes en Ayman Sliti. Ze maakten er 1-2 van. Het was Tolu uiteindelijk die voor de gelijkmaker zorgde. Net nadat hij in het veld kwam. Maar bij die 2-2 bleef het. En dat leverde natuurlijk een positieve reactie op van Excelsior-trainer Ruben Den Uyl.
2: Toch heel mooi. Ja, krachtsverschil was vandaag natuurlijk behoorlijk. Als je ziet welke spelers Ajax heeft, welke ze kunnen brengen. Poh, dan moet het ook een beetje meezitten. Maar we hebben gevochten als leeuwen en daar kunnen we ongelooflijk trots op zijn. Als je dit Ajax ziet en Tolu, dat is bijna een fraude voor de competitie. Iemand die zo berensterk en lang is. Ja, dat is een cheatcoach. Ja, dat je iemand. Nee, maar dat is niet normaal. Weet je, al ben je. Dan krijg je een 10 als rapportcijfer in dekken voor de goal. Dan nog komt deze man boven je uit en kan die binnenknikken. Ja, en zij hebben een aantal zulke ontzettend goede spelers. Ook voor de Eredivisie. Ja, dat is ongekend. Dus het is echt een ontzettend knappe prestatie van ons. Als het gaat om dat je tot de laatste minuut ervoor blijft vechten. Voor elke bal. Je blijft werpen. En dan heb je ook het geluk nodig dat er een bal niet ingaat. Maar dat dwing je soms ook wel eens links en rechts zelf af.
0: Ja, er waren natuurlijk heel veel kansen voor Ajax om die wedstrijd uiteindelijk te winnen. Paal, lat en doelman Van Gassel stond succes voor de Amsterdammers in de weg. Tot frustratie van aanvoerder Davy Klaassen natuurlijk.
3: De emotie is dat je teleurgesteld bent. En vooral omdat je eigenlijk gewoon een goede wedstrijd speelt. Alleen niet genoeg goals maakt en twee kansen weggeeft die er allebei in gaan. Maar ja, elke goal die we tegenkrijgen en elke kans die je tegenkrijgt is eigenlijk één te veel. En daar wil je naartoe dat je helemaal de verdedigend en aanvallend de perfecte wedstrijd speelt. Daar wil je naartoe. Alleen moet ook niet normaal gesproken win je zo'n wedstrijd met 5-1. Als het normaal gaat. Maar vandaag helaas niet. En we zijn heel teleurgesteld.
0: Ja, nog niet zo dominant als dat ze zouden willen, Ajax. Maar wel op de weg die ze natuurlijk hebben ingeslagen. En dat is de goede weg blijkbaar. Want als je ziet hoeveel kansen er worden gecreëerd, dat is ook bij Ajax wel eens anders geweest de afgelopen jaren. Maar goed, ploeg die uiteindelijk na 7 speelronden en voorafgaand aan de eerste internationale break bovenaan staat, is AZ. AZ won met 1-0. Telstar werd verslagen in een wedstrijd waarin de score wellicht wat hoger had kunnen uitvallen. Maar Ronald Koeman junior, notabene hij in de week na het overlijden van zijn moeder, was de absolute held in Alkmaar. Komen we straks nog wel even op terug. Maar naar de coach, Leroy Echtold. Want die zegt, ja, we zijn wel koploper. En dat is natuurlijk zo. Maar je moet ook je gedragen naar je positie.
4: Wat ik vind dat we, als je naar 7 wedstrijden kijkt, dan heb je het verdiend. Want anders in 7 wedstrijden kan je niet iets niet goed doen. Alleen ik vind dat hoe we vandaag hebben gespeeld, spelen we nog niet zeg maar als de koploper. Ik vind dat we veel meer bewust kunnen zijn van hoe goed we kunnen voetballen. En op het laatst werd het toch weer een beetje billen knijpen. Maar over het algemeen ben ik natuurlijk wel gewoon trots op ze. Als jij bovenin staat en je speelt en je wil daarin meedoen, dan zal je toch ook zo moeten spelen. En niet op bepaalde momenten dan misschien dat er een klein beetje angst in komt. En dan word je voorzichtig. We trainen er keihard voor en we kunnen ook goed voetballen. We zijn wel heel jong, maar die stap moeten ze vind ik wel maken.
0: Ja, AZ is de koploper. Feyenoord heeft met 12 punten in de 2 competitiewedstrijden nadrukkelijk van zich laten horen. En PSV en Ajax hebben dus punten laten liggen. We zetten zometeen de hele zaak nog wel even op een rijtje. Maar AZ is in elk geval de koploper, terwijl het vizier even afgaat van de Eredivisie. En het vizier natuurlijk volledig op het Nederlands.

0: BNR Sportradio, goedemorgen. Maandagochtend, we praten hier lekker bij over het afgelopen sportweekend. En zoals ik altijd al zeg, je komt lekker beslagen ten ijs als er straks in de koffiecorner ineens wordt gezegd: heb je dat nog gezien van Demi Vollering? Dan zeg je: nee, gezien heb ik niks. Maar ik heb het wel gehoord op GPR Sportradio dat zij niet in de buurt is gekomen van de medailles. En dat natuurlijk wel een beetje teleurstellend is. Ze werd vooraf gezien als toch wel een van de kanshebsters. Maar dat heeft ze niet helemaal waar kunnen maken. Ze eindigde op de 8e plaats. En Lieke Nooyen, onze andere landgenote, kwam niet verder dan plek 12. Ja, wat vindt Demi Vollering als kanshebber daar uiteindelijk zelf van?
1: Ik denk dat ik hartstikke goede tijd redreef. Tenminste, zoals mijn pacingplan was, heb ik het ongeveer gedaan. Dus ja, ik dacht dat ik echt super goed op weg was. En toen in één keer hoorde ik: Marlon, kom dadelijk voorbij. En toen dacht ik: oeh, oké. Marlon die vliegt. Dus ja, super mooi. Dat is gewoon zo'n tijdritkampioen. Dus ja, super knap dat ze het hier weer doet.
0: Ja, mooi. Demi Vollering. Marlon is Marlon Reuza, hè?
2: Ja, Reuzen.
0: Reuzen, de uiteindelijke winnares van het van de koers. Van de tijdrit. Zij kreeg het goud en de regenboogtrui uitgereikt natuurlijk. We hebben ook een bondscoach. Dat is Laurens ten Dam. Hij coacht de vrouwen, ja, 8 en 12.
3: Of ja, 8 en 12. We hadden op meer gehoopt en verwacht. En de uitslag valt tegen.
0: Dat valt zeker tegen. Het slotwoord is dan voor Demi Vollering.
1: Uiteindelijk had ik op veel meer gehoopt. Hè, maar mijn eigen performance ben ik op zich best tevreden, denk ik. Natuurlijk, op het moment dat Marlon me inhaalde, toen raakte ik even uit de focus. Maar ja, dan ben ik eerlijk gezegd ook een kampioen. En op het moment dat Marlon dan me inhaalt, dan weet ik ook van ja, dat wordt waarschijnlijk al geen podium. Dus dan laat ik even mijn kop hangen. En dan daarna denk ik wel weer van, oh ja, laten we er gewoon maar even nog uithalen wat erin zit. Maar ja, als je dan weet dat je al eigenlijk niet meer voor de plakken meedoet, dan ja.
0: Ja, dan weet je dat. Ja, dat was Demi Vollering. En zij vertelde dat net als Laurens ten Dam trouwens. Voor de microfoon van de NOS.
4: GPR Sportradio.

0: Reds. Goedemorgen. Dit is GPS Sportradio. Op maandagochtend zetten we even het laatste nieuws op een rijtje. Maar niet voordat we jullie een vraag hebben gesteld. Want er is weer een weekend voorbij. Het is zaterdag en zondag geweest. En er zijn weer tal van mensen die zich hebben omgekleed voor topprestaties. En ja, daar zijn medailles uitgekomen of niet. Er is een lach geweest, er is een traan geweest. En dan blijft er uiteindelijk over de vraag.
1: Wie is voor jou de sportman of vrouw van dit weekend?
0: Precies. En dat willen we gewoon graag weten. En daar is helemaal niks mis mee.
1: En dat kan heel makkelijk.
0: Ja, toch?
1: Dat kan heel makkelijk via onze app, de GPR Sportradio app. Er staat rechtsbovenin staat een mooie groene WhatsApp-knop. En dan kan je via daar even reageren. En dat kan natuurlijk ook via onze website. Dat is gprsportradio.nl.
0: En geef even je naam op. En leuk. Dan kunnen we even kletsen. Misschien zit je de nummer erbij. Ja, je nummer zit erbij bij een app. Dan kunnen we je misschien even terugbellen. Altijd leuk om straks even te kletsen. Dat was een Madrileense derby dit weekend. Het zou je niet ontgaan zijn. Een wedstrijd tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Ja, dat is altijd verhit, maar hij was nu extra verhit. Want al in de rust was er een massaal opstootje in de spelerstunnel. En het zal je niet verbazen dat Antonio Rüdiger daarbij betrokken was. Dat is toch altijd een beetje een druktemaker in de selectie van Real Madrid. En een man die we toch kennen als bij, en ook van Sporting, als heel rustig, Morten Hjulmand, die stond tegenover de voormalig Duitse international. Nou, en twee stafleden kregen ook nog een rode kaart voor hun aandeel in dit opstootje. En Real Madrid verloor die wedstrijd uiteindelijk met 2-1. Waardoor de achterstand op Barcelona inmiddels al vroeg in het seizoen is opgelopen. En dan hadden we nog José Mourinho. José Mourinho zou José Mourinho niet zijn als hij de aandacht niet naar zich toe zou trekken. Hij was ziedend over de arbitrage. Hij hield een hele opmerkelijke persconferentie. Hij had foto's namelijk van de momenten waarop de scheidsrechter een fout had gemaakt. Dat kom je echt nooit ergens tegen.
1: Hij is ook wel een kanshebber, denk ik, voor sportman van
0: het weekend. Nou ja, in elk geval kritikaster op de arbitrage van het weekend. Maar dan weet je precies hoe die zit. Ik bedoel, ik heb niks van gezien van die persconferentie, maar ik weet precies hoe die kijkt, hoe die doet en hoe die met die foto's naar voren komt. Er is in elk geval genoeg om over na te praten bij de Madrileense pers.
1: Echt weer als vanouds. En net zoals Lionel Messi en Luis Suarez, die allebei hebben gescoord voor Inter Miami. Desondanks was dit niet voldoende voor de overwinning in de thuiswedstrijd tegen San Diego FC. De wedstrijd die eindigde in een 2-2 gelijkspel, waar Suarez en Messi dus allebei de goals voor Inter Miami maakten. En Inter Miami, de MLS-winnaar van 2025, die zet eigenlijk de mindere vorm voort. De club wist van de laatste 9 competitiewedstrijden slechts 1 keer te winnen. En door dit puntenverlies blijft de ploeg op de 3e plaats in de competitie staan.
0: Ja, ze hebben een nieuwe coach, hè? Mascherano is gestopt. En die nieuwe coach heeft er nog niet echt de wind onder. Lijkt me ook lastig, hoor, om te spelen met zo ontzettend veel verdetten. En die ook allemaal nog op een rijtje te krijgen. Maar toch, Casemiro speelt er ook tegenwoordig.
1: Ja, zie die maar eens te motiveren, hè? Voor zo'n toch mindere competitie. Als je kijkt wat ze allemaal hebben bereikt.
0: Nou ja, en dat allemaal in korte tijd, hè? Want deze ploeg bestaat nog niet zo lang.
1: Ja.
0: David Beckham is de eigenaar ervan natuurlijk. Bondscoach Xavi Hernandez die heeft Guus Til en Max Meerdink opgeroepen voor Oranje alsnog. Als vervanger voor Donnie Malen en Justin Kluivert. Die hebben zich beide met een blessure moeten afmelden. De spelers van PSV en AZ komen dus maandag naar Zeist voor de aankomende wedstrijden in de Nations League. En voor Meerdink is dit weer een nieuwe kans. Til is terugkeerder in de nationale ploeg. Was ook onderdeel van Oranje tijdens het WK tenslotte. Wie er niet bij is, is Valente, de speler van Feyenoord. Ja, en die is eerlijk over zijn emotie daarover.
2: Ja, zeker. Wel echt teleurgesteld. Dus moeilijke week. Tegelijkertijd vandaag mijn voeten laten spreken. Zo kan ik mezelf laten zien. Natuurlijk heb je ook voor jezelf veel vragen van waar ligt het aan, wat moet ik beter doen? Want ik heb ruimte voor verbetering, laat dat duidelijk zijn. Maar ik heb het gevoel dat ik me prima heb laten zien de afgelopen periode. En blijkbaar niet goed genoeg. Genoeg momenten in mijn carrière gehad dat ik dubbel zo hard moet werken voor een plekje. En dat ga ik nu weer doen.
0: Peter Bos zei natuurlijk ook dat hij het vervelend vond dat Guus Til niet gebeld was. En dat geldt voor deze Valente ook. Hij heeft geen uitleg gekregen en dat verbaasde me een beetje.
1: Ja, dat snap ik wel. Ik vind het eigenlijk zelf ook best wel gek. Zeker als je kijkt naar dat het de voorbereiding is op het EK natuurlijk. Dat je denkt, over 2 jaar is hij toch wel echt ver misschien. En dan kan hij echt wel een plek hebben.
0: Nou ja, omdat je erbij zat. Dat je dan even zegt, deze keer even niet. En let even daar en daarop. Maar goed, het is een nieuwe manier van werken. Zo kan het ook, natuurlijk. Goedemorgen.
3: GPR Sportradio.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Queerbelangenorganisatie COC wil dat het kabinet wat doet aan de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Want het onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat die de afgelopen 4 jaar is gedaald. Zo zou het kabinet kunnen zorgen dat homoacceptatie een verplicht onderwerp wordt op de lerarenopleiding, zeggen ze. De politie moet zich veel neutraler opstellen, vindt minister Van Wil. En daarom wil hij dat agenten in uniform niet meer meedoen aan de Ramadan en andere religieuze feesten. Van Wil wil er afspraken over maken, schrijft de Telegraaf. Politie moet nu al neutraal zijn, maar in de praktijk wordt die regel niet altijd nageleefd. Het kan zijn dat we over een paar jaar bijna geen toeslagen meer hebben. De Sociaal-Economische Raad werkt aan een plan om die zo goed als af te schaffen, meldt NRC. Daar komt wel een andere vorm van inkomensondersteuning voor terug. De Tweede Kamer wil al langer van toeslagen af. In 2019 namen ze er al een motie voor aan. Bij een schietpartij in een woonwijk in Roermond is een dode gevallen. De politie weet wie het is, maar zegt er verder niks over. Omwonenden zeggen meerdere schoten gehoord te hebben. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan vanochtend in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld een file tussen Rosmalen-West en Waardenburg van 11 kilometer, een kwartier vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht, een kwartier vertraging tussen Gouda en Woerden in 8 kilometer file. De file die het meest opvalt is die door werkzaamheden op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen 9 kilometer file. Er is een maand lang maar één rijstrook open en de vertraging is nu meer dan een half uur. En 50 Zwolle richting Emmeloord tussen Knoop het Hattemerbroek en Kampen 8 kilometer file, kwartier vertraging.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.

0: peper op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hey koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders ga je mis.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
18: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
19: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
18: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
20: GPR Sportradio.
21: Sportradio.
11: Ronald van der Geer.
20: Ja, goedemorgen. Zometeen eventjes het allerlaatste sportnieuws. Maar vooral even terugblikken op Montreal gisteren. Het WK-tijdrijden met, niet echt Nederlands succes. Hoe dat zit, hoor je straks van onze specialist.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We praten hierbij over het sportweekend. Zorg dat je beslagen ten ijs komt. En dat dit ontbijtje ook de ideale ondergrond is natuurlijk. Voor een dag doorbrengen en kunnen praten over sporten. En we hebben genoeg om over te praten. We bellen straks met Sander Kleikers. Hij is onze wielerspecialist. En dan gaan we het hebben over Montreal gisteren. Maar natuurlijk ook over Montreal deze week. Hè. Wat staat er tijdens het WK allemaal op het programma? En we hebben de wegwedstrijden natuurlijk. Gisteren werd er tijd gereden. En dat was voor Oranje niet zo succesvol. Maar ze zeggen vaak slechte generalen, goede uitvoering. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Voetballer Memphis Depay heeft met zijn club Corinthians geen sportieve revanche kunnen nemen. Hij mist natuurlijk een penalty in een eerdere wedstrijd in de Copa Libertadores. Stond nu opnieuw in de basis tegen Fluminense. En Depay kon geen stempel drukken op de wedstrijd. Wie dat wel deed, is iemand die een stukje ouder is dan Memphis Depay. Namelijk inmiddels 40 en we kennen hem in Europa allemaal natuurlijk. Hulky, oftewel Hulk. Hij eiste de hoofdrol voor zich op met 2 goals. Waardoor de ploeg van Depay opnieuw een teleurstellend resultaat moest verwerken in de Braziliaanse competitie. Is na dat hele contractverhaal nog niet echt lekker 100% geworden, hè?
1: Nee, dat ziet er nog niet. Ja, nou ja, we hopen natuurlijk altijd dat het weer goed komt.
0: Maar
1: ja,
0: hij zit ook niet bij Oranje nu.
1: Nog niet helemaal.
0: Nee.
1: Dan een andere wedstrijd. FC Porto, die heeft de beladen thuiswedstrijd tegen aartsrivaal SL Benfica gewonnen. In een toch wel intense editie van de O Clasico trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind. En die wedstrijd die kantelde eigenlijk nadat Benfica met een man minder kwam te staan na een toch wel domme rode kaart. En Porto die wist ervan te profiteren. En oud-Feyenoorder Wang die maakte de 3-1, waardoor Porto uiteindelijk daarmee ook won met 3-1. En met deze overwinning heeft Farioli er toch weer een recordje bij. Hij is de eerste trainer die in 2 seizoenen op rij bij Porto in de eerste 7 wedstrijden heeft gewonnen. Dus dat is echt een man van goede starten, zullen we maar zeggen.
0: Je kan met de opgeheven hoofd en met de borst vooruit door het centrum van Porto lopen.
1: Ja, slechter kan het, of beter kan het niet eigenlijk.
0: Nee, dat kan niet weten. Je kunt jezelf niet overtreffen. 113 keer werd hij, of voor de 113e keer werd hij gespeeld. Le Classique, dan weet je het, gaat tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille. Ferran Torres was de held en dat betekent ook dat er dus een overwinning was voor de ploeg uit Parijs. 1-2 werd het en dankzij de overwinning verstevigt Paris Saint-Germain zijn positie in de top van de Franse Ligue 1. Ten koste dus van de aartsrivaal. Mika Gods deed ook mee, de oud-Ajax-speler. En tegenwoordig weer Belgisch international. Maar had slechts een bijrol in de wedstrijd. Waarin Ferran Torres, de oudspeler van Barcelona, dus de absolute held was. Hey, een prima en vooral droge maandag vandaag. Het is flink zonnig. Vanmiddag blijft het ook droog. Een geregeld zonnige periode. Temperatuur tussen de 17 en 21 graden. En vanavond noordwestenwind aan de kust wat steviger. Bewolking is er wel, maar het blijft droog.
2: GPR Sportradio.

0: Ilse de Lange en Kane en High Places. Dag Sander, goedemorgen. Nee, dat lukt niet. Wij gaan eventjes keihard werken aan de verbinding die wij moeten maken met Sander Kleikers. Want dat blijkt niet te lukken. Met hem willen we het graag hebben over het wielrennen natuurlijk gisteren. Maar daar moeten we dan zometeen eventjes op terugkomen. Even kijken of we wat anders kunnen vertellen. Ja, bijvoorbeeld darter Gian van Veen. Is het Gian of Gian?
1: Gian.
0: Gian, hè? Ja, die is er gisteravond niet in geslaagd om de finale te bereiken van de World Series of Darts. Finals in Amsterdam. Hij verloor in de halve eindstrijd, dat is allemaal in AFAS Live natuurlijk, van de Engelsman Ross Smith. En de partij eindigde in een 11-8 nederlaag voor Van Veen, die toch als vijfde geplaatst was. En Smith wist het toernooi later op de avond te winnen. Waardoor er dit jaar geen Nederlandse winnaar was bij het evenement in de hoofdstad. En dat is natuurlijk zonde. Straks proberen we Sander alsnog aan de lijn te krijgen. Maar dan vertellen we zelf maar even dat wielrenner Mathieu van der Poel gisteren op spectaculaire wijze de vijfde etappe in de ronde van Luxemburg heeft gewonnen. Hij reed bijna de hele rit solo aan de leiding. En dat was 177 kilometer lang. Is dat een ideale voorbereiding op een wedstrijd om het wereldkampioenschap? Dat is de grote vraag natuurlijk. Hij heeft wel de dagzegen voor zich opgeëist. En na afloop gaf hij zelf ook aan dat hij verbaasd was over zijn prestatie. En eigenlijk niet precies wist wat hem bezielde om zo vroeg in de aanval te gaan. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, hij is per ongeluk in de aanval gegaan. Hij is er zelf van geschrokken. Als jij nog een man of vrouw van dit weekend wil nomineren bij ons, dan kan dat zeker.
1: Dat kan gewoon via de GPR Sportradio app. Wij hebben aan de rechterzijde een mooie groene WhatsApp-knop. En dan kan je daar gewoon op klikken. En dan kan je ons even een bericht sturen. Kan je even zeggen wie jouw sportman is. En dat kan natuurlijk ook via de website gprsportradio.nl. En er zijn al een aantal mensen die dat hebben gedaan. We hebben bijvoorbeeld Daan, die zegt Brian Brobby, een hat-trick tegen City. Dat is toch wel heel knap. En dat is de spits bij de Interlands voor Nederland.
0: Kijk.
1: Nou, dat is een. Wordt gezien wel als een, met het uitvallen van Malen.
0: Wordt gezien als een beest, hè, in Engeland.
1: Ja, bizar.
0: Met zijn hat-trickje. Een beest.
1: Drie keer op de goede plek. Dus
0: ja,
1: is,
0: zeker.
1: Dan hebben we nog Benny, die zegt Mathieu van der Poel. Wat een fenomenale overwinning. Nou, dat zei jij net ook al. Ja, dat is zo. Benny, en we hebben Jeroen uit Rotterdam, die zegt: voor mij is dat Zagre. Van FC Utrecht natuurlijk.
0: Oh.
1: Want die liet Hadj Moussa elke keer binnen doorlopen.
0: Dat is die linksback.
1: Ja.
0: Ja. Die zouden we ook kunnen nomineren. Voor mij is het Ronald Koeman junior trouwens. Zometeen komen we daar nog wel eventjes op terug. Dit is GPS Sportradio. Goedemorgen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
6: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
7: Yes!
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
7: Yes!
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
4: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van voordeel.
21: Aldi.
4: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
24: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Nederlandse jongeren zijn negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Vooral jongens moeten er niks van hebben. Homobelangenclub COC is geschrokken en wil dat het kabinet daar iets aan gaat doen. Politieagenten mogen, als ze in functie zijn, niet meer meedoen aan religieuze feesten zoals de Ramadan. Dat was al de afspraak, maar justitieminister Van Weel zegt in de Telegraaf dat hij meer neutraliteit wil bij de politie. De Sociaal-Economische Raad is bezig met een plan om het toeslagenstelsel af te schaffen, meldt NRC. Daar staat tegenover dat bijvoorbeeld de zorgpremie omlaag kan. Het zou gaan om de grootste belastingherziening in tientallen jaren.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk 24 kilometer langzaam rijdend verkeer. 25 minuten vertraging. 20 minuten extra op de A27 Breda Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 9 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 richting Rotterdam. Bij vanaf Bergen op Zoom. Tussen Knoopend Hellegatsplein en Barendrecht 11 kilometer file. En een half uur vertraging. En wel 3 kwartier is de vertraging vanochtend op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Steenwijk Noord en Heerenveen staat 10 kilometer file door werkzaamheden. Er is maar 1 rijstrook open richting Heerenveen en dat duurt tot 19 oktober. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, 10 minuten vertraging bij Wijchen. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Ja, goedemorgen. Daar zijn we op deze dag. Je voelt bijna niet dat je in de file staat. Zo lekker is het. Autorijden en GPR Sportradio luisteren. Het gaat zometeen over het wielrennen. Het WK tijdrijden van gisteren.

0: Maandag 21 september, dit is GPR Sportradio. Op deze maandagochtend. We geven je een stukje bagage mee voor de rest van de dag. Dan ben je lekker geïnformeerd over het sporten. En kun je over meepraten. Dat heb je dan mooi aan ons te danken natuurlijk. We gaan het hebben over het WK tijdrijden. Sowieso het WK wielrennen in het Ferre Montrion natuurlijk. Maar gisteren het tijdrijden. En dan kijken we toch een beetje reikhalzend uit naar zo'n wedstrijd. Niet zozeer bij de mannen, maar wel bij de vrouwen. Want hoe gaat het dan met Demi Vollering? Dat is de grote vraag. Sander Kleikers, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Ja, Sander is onze commentator van Eurosport als het gaat om het wielrennen. En onze expert, Demi Vollering, achtste. Wat zegt dat eigenlijk, die achtste plek van haar?
1: Nou, het is toch niet echt overtuigend, hè? Zelf gaf ze na afloop aan dat ze toch een goed gevoel had tijdens die tijdrit. Net als Nieke Nooijen overigens, haar landgenote, die 12e werd. Maar toch allebei op ruime achterstand van de winnares Marlen Reusser. Vollering die zelfs in die tijdrit werd gedubbeld door Reusser, ingehaald werd. Hè. Reusser startte anderhalf minuut na Vollering en knalde toch over haar heen aan het einde van die tijdrit. En dat is toch geen lekker gevoel uiteindelijk. Hè. Het is weliswaar echt een vlakke tijdrit geweest. Niet helemaal voor Vollering goed weggelegd. Hè. Die heeft er toch graag wat klimmetjes in als ze een hoge ogen wil gooien bij een tijdrit. Maar deze achterstand... En deze plek is toch eigenlijk niet heel lekker. En ja, laten we ervan uitgaan. En ook al hopen dat dat ook geen voorbode is voor de wegwedstrijd van komende zaterdag. Want eigenlijk kun je het moeilijk met elkaar vergelijken. Zaterdag heel veel hoogtemeters. En gisteren nagenoeg vlak. En dat is toch echt niet voor een powerhouse als Marlen Reusser.
0: En ze zei, Demi Vollering gisteren, dat hebben we net ook even laten horen. Van ja, ik ben ook niet een tijdrijder puur sang. Hebben we dat een beetje van haar gemaakt? Of is dat een beetje het relativeren van haar prestatie van gisteren?
1: Nou, ik denk wat zij ook echt wel bedoelt is... dit is echt een vlakke tijdrit. En dat zijn echt die krachtrensters die dat heel goed aankunnen. En zodra een tijdrit ook wat meer hoogtemeters heeft... zelfs een klimtijdrit is... ja, dan kun je het wel aan Vollering overlaten. En dan kan ze het ook wel winnen. Maar daarvoor was het gisteren gewoon eigenlijk... Eén, te technisch. Hè. 59 bochten in dat circuit. Soms ook hele moeilijke bochten. Dan moet je ook heel snel weer op stoom komen. En ja, nagenoeg vlak 200 hoogtemeters slechts. Ja, dat zijn dan echt tijdritten weggelegd voor de pure tijdrijders. Die ook super aerodynamisch kunnen zitten. En ook een hele grote molen, zoals het dan in wielerterm heet, kunnen ronddraaien. En dat is voor Demi Vollering toch net wat moeilijker dan juist voor zo'n krachtsrenner als Reusser.
0: Wat heeft haar prioriteit eigenlijk? Komt zij voor de wegwedstrijd en doet ze het tijdrijden erbij? Of is het andersom?
1: Voor Demi Vollering is het eigenlijk echt de prioriteit wegrijden.
0: Ja.
1: De wegwedstrijd van komende zaterdag is... Nou, ik zou niet zeggen op haar lijf geschreven... maar wel een hele fijne wegwedstrijd voor haar. Kijk, vorig jaar in Kigali, in Rwanda... was echt ook eentje voor de klimmers. En komende week is het toch ook eentje voor de klimsters... toch wel 2500 hoogtemeters. Dus dan is zo'n WK-tijdrijden voor Vollering... ook een hele mooie om er echt goed in te komen. En een beetje ritme te krijgen. Dan moet het niet in je hoofd gaan spoken dat je wordt ingehaald, hè, door Marlen Reusser.
0: Nee.
1: Dan moet je dat maar even vergeten. Maar toch een goed gevoel gaan krijgen. En ze heeft nog de komende dagen om nog die laatste puntjes op de i te zetten... voor die wedstrijd van zaterdag. Waarvan ze, denk ik wel favoriet is.
2: En dan toch even naar Mathieu van der Poel. Een solo van 175 kilometer. Dat is sinds 2003 niet meer gezien. Wat zijn zijn kansen op het WK?
0: Even die eerst die solo. Want jij zegt ook al, wauw.
2: Ja, niet normaal.
1: Ja, nee, dat
0: deed hij in de Ronde van Luxemburg. Hè? Even voor alle duidelijkheid, Sander.
1: Ronde van Luxemburg, 177 kilometer is die etappe. En het was best een lastige rit ook wel. Waar ze een aantal keren ook hetzelfde rondje moesten rijden met daar een klimmetje in. En Van der Poel dacht meteen bij het eerste klimmetje... nou, weet je wel, ik ga gewoon eens even tempo versnellen. En die gaat er vandoor. Na 2 kilometer hebben we het over. En het hele peloton heeft hem gewoon nooit meer teruggezien. En dat komt zo zelden voor. Dat je gewoon een hele etappe op kop rijdt. Ik zou bijna zeggen een training deluxe...
0: Nou.
1: Voor Mathieu van der Poel. Dus het heeft ook echt heel bewust gedaan om zichzelf even zwaar te testen. Ook omdat hij weet dat volgende week, komende zondag dus, de wegwedstrijd ook gewoon een hele lange, zware uitputtingsslag is. Ja, dan kun je zo'n diepe training wel gebruiken. Maar hij is onmiskenbaar goed. Dat mogen duidelijk zijn na die solo van gisteren. Ook afgelopen week in de eerste rit reed hij al heel erg sterk. Reed hij op kop, werd hij teruggepakt, won hij alsnog de sprint. Dus hij heeft alles wel echt goed getraind. Klimmen, explosief zijn en duur. Maar goed, de concurrentie is wel groot hoor, zondag. Die wedstrijd ligt helemaal open hè, sinds Pogacar niet meedoet. Want Evenepoel, gisteren wereldkampioen bij de mannentijdrijden. Supergoed in vorm. Paul Sijksas werd derde op het wereldkampioenschap. Supergoed in vorm, liet hij ook al zien bij de Grand Prix en Montreal vorige week. Wout van Aert gaat heel erg sterk rijden, want in de Vuelta was hij top. En dan heb je nog eens Del Toro die het heel goed doet. Dus ik denk we hebben 4-5 hele grote kanshebbers. En dat maakt de wedstrijd van zondag extra speciaal. Dus Van der Poel absoluut grote kanshebber. Maar het is echt een heel erg zwaar parcours. De vraag is niet net te zwaar voor hem, niet net te veel hoogtemeters. En we gaan het komende zondag meemaken. De voorbode, het voorteken van gisteren van Luxemburg was wel in orde, denk ik.
0: Ja, nou daar kunnen we een stempeltje op zetten. Hey, even naar Montreal. Morgen mixed relay, hè? Maar daar doen geen Nederlanders aan mee. Hebben we die niet?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel een specialisme. Ik moet eerlijk zeggen, die mixed relay is ook niet echt helemaal goed rondgekomen. Hè? Daar zijn we jaren geleden mee begonnen in het wielrennen. En dat dacht iedereen, nou, dat wordt een heel mooi spektakel. En Nederland heeft daar in het beginjaren ook nog best wel een succes mee geboekt. Maar daarna is het toch in alle ernst een veel minder groot specialisme geworden. Waar heel veel renners en rensters toch liever laten passeren om uit te rusten. En ook wel een eigen trainingsopbouw te doen op weg naar het weekend van zaterdag en zondag. Dus voor sommige landen is dat een pre. Maar ik denk wel voor de echte grote renners en rensters is juist het weekend het allerbelangrijkste. Dan sla je zo'n extra onderdeel over.
0: GPR Sportradio over het wielrennen. Dan bellen wij met Sander Kleikers. Hij is commentator van Eurosport.
3: GPR Sportradio.

0: net achter de rug en toch weer dat fijne gevoel van het weekend in je oren, in your eyes.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, niet zozeer omdat er vandaag nou een startopstelling te vertellen is. Hoewel, startopstelling is er wel van de nieuwe F1 aan tafel. En dat is onze podcast, zoals je weet. En ik wil je er toch even op attenderen dat vandaag om 16:30 er weer een kakelverse online komt. Gemaakt in de Harbour Club Vinkeveen. Daar staat altijd onze tafel. Die wordt gedekt, keurig neergezet. En vervolgens schuiven daar mensen aan. Dat zijn vandaag Jeroen Blekemolen. Hij is coureur, columnist en analist van de Formule 1. Bas Schothorst is er, voormalig Formule 1-coureur en ook analist bij GPR Sportradio. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk. Zou die het zelf leuk vinden als we dat steeds zo zeggen? Denk het wel. Het is toch een soort geuzennaam. Bas van Veenendaal is de presentator en je maakt bij hem ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. In Raad het Autogeluid en meer. Waar vind je hem? Nou, eigenlijk overal waar hij hoort te staan, deze podcast. Vanaf 16:30 dus online via gprsportradio.nl. Je kunt hem binnentrekken via je favoriete podcast-app of eventueel als videocast en dat is dan via de Kijk-app. Zometeen hebben we tijd. Ja, we hebben nog tijd om wat laatste sportnieuws op een rijtje te zetten en het misschien ook even te hebben over de man of vrouw van het weekend. Want als jij nou denkt, dit is mijn held of heldin van dit weekend, dan willen wij dat graag van jou weten.
2: Stuur dat even in via gprsportradio.nl. Hebben we een mooie groene knop aan de rechterzijde. Kan je gewoon op klikken en dan kan je ons even een appje sturen. En ja, wellicht, als je dat leuk zou vinden, zouden we je zelfs kunnen bellen.
0: Ja.
2: En dat kan natuurlijk ook via de app, de GPR Sportradio app. Staat de groene knop ook gewoon aan dezelfde kant, aan de rechterkant. En dan kan je daarop klikken en dan zien we je reacties graag tegemoet.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Goedemorgen, VPR Sportradio. We hebben allemaal ons held of heldin van het afgelopen weekend natuurlijk. En we hebben jullie gevraagd, stuur even in wie jullie held of heldin van dit weekend is. En dat hebben jullie naar hartelust gedaan. En daar zijn we blij mee.
1: Zeker, zeker. We hebben bijvoorbeeld Bram, die zegt Remco. Dat gaat over Evenepoel natuurlijk.
0: Ja.
1: 4 wereldtitels op rij. Misschien moeten ze hem gewoon een andere uitdaging geven. Ja. Ja, dat valt wel iets voor te zeggen.
0: Ja, maar dan geldt dat wel met meer dingen. Want mensen die heel succesvol zijn, die moeten we dan een andere uitdaging geven.
1: Dat is ook zo.
0: Vind ik een beetje lastig. Maar dank voor het sturen natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn, ja.
1: En dan hebben we Lotte, die zegt Marleen Reusser. Jarig, dat is natuurlijk zo. Of was gisteren jarig. En wereldkampioen. Ik krijg op mijn verjaardag meestal een cadeaubom.
0: Oké, zij kregen een gouden medaille.
1: Ja, het verschil mag er wezen, Lotte.
0: Hoe zeggen ze dat altijd? Geef goud als je van elkaar houdt, toch?
1: Nou, cadeaubon kan je ook heel veel mooie dingen mee.
0: Zeker.
1: Gelukkig.
0: Zeker.
1: En Daan die zegt, ik kies ook voor Ronald Koeman junior. Echt kippenvel.
0: Ja, dat is hij zegt ook omdat ik ook voor Ronald Koeman junior heb gekozen. Dat was weliswaar in het vorige uur, maar daar blijf ik natuurlijk bij die keuze. Henk Brugge, hij is zelf niet aan het woord geweest, Koeman junior. Maar hij is natuurlijk de doelman van Telstar. Henk Brugge is zijn trainer en die zei voorafgaand aan de wedstrijd van gisteren tegen AZ. Hij heeft eigenlijk maar één training gemist en hij wilde per se spelen. Hè, ondanks dat zijn moeder dus is overleden. Martina, eerder deze week heeft hij een beetje zijn uitlaatklep in het voetbal gevonden. Nou ja, toen kwam natuurlijk de wedstrijd tegen AZ waarin hij uitstekend presteerde. Waarin overigens, en dat heeft AZ perfect gedaan, spelers droegen rouwbanden, allebei de elftallen. Maar er werd gestopt. Hè, gedurende de wedstrijd kwam op het scorebord kwam een foto van Martina en het publiek klapte een minuut lang ter nagedachtenis aan de moeder dus van de keeper van Telstar. Ja, na afloop van de wedstrijd kwam zijn trainer Henk Brugge ook weer voor de microfoon van de NOS. Ja, en vertelde toen het volgende over Koeman junior.
2: Ja, een en al respect. Ik denk dat hij zelfs ook nog de man van de wedstrijd is aan onze kant. Pak nog een paar goede ballen. Maar met name ja, als je onder deze omstandigheden zo op het veld kan staan.
3: Dat is toch heel bijzonder, hè?
2: Nou, dat is echt bewonderenswaardig. En ook nog een heel emotionele minuut. Wat ik echt fantastisch vond, ook van het AZ-publiek. Dat AZ er ook voor koos om te stoppen met voetballen. En echt daar even aandacht aan te schenken. Ja, als je dan in die omstandigheden toch je ding blijft doen en in de focus te blijven. Super knap, maar ook begrijpelijk als dat niet zo was geweest.
0: Ja, want dat is ook zo natuurlijk. Als hij had gezegd, joh, ik wil niet spelen vanwege het overlijden van mijn moeder, is daar alle begrip voor natuurlijk.
1: Nou, wat ik zo mooi vond, is dat hij aan het begin natuurlijk van het applaus wat toen volgde na die minuut stilte, is dat hij 10 seconden lang meeklapte.
0: Ja.
1: En dat hij toen uiteindelijk in tranen toch kwam en dat hij daar gewoon mee moest stoppen om even zichzelf
0: te herpakken eigenlijk een beetje.
1: Ja, dat vond ik toch wel een heel mooi moment.
0: Vond ik ook, dat was het zeker. Nou, je kunt ons ook nog even laten weten of jij wel in de omstandigheid was geweest om te sporten. Of dat je had gezegd, nee, dat is echt het minste wat in mijn hoofd zou zijn opgekomen. Dat kan je reageren, of je reactie kun je sturen via
1: de GPR Sportradio app. Aan de rechterzijde staat een mooie groene knop, zeggen we altijd. En daar kan je gewoon op klikken. En dat is ook bij onze site zo, de GPR Sportradio.nl.
0: Doen, hè.
4: GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Jongeren zijn de afgelopen jaren een stuk slechter gaan denken over homoseksualiteit. Vooral bij jongens is het hard gegaan. Nog maar 1 op de 5 staat positief tegenover homo's. In het onderzoek zijn ook andere zaken bekeken. Zo blijkt dat jongeren school minder vaak als een fijne plek zien. Agenten mogen, als ze hun uniform aan hebben, niet meedoen aan religieuze feesten, zoals een iftar. Die regel was er al, maar werd volgens justitieminister Van Weel niet genoeg nageleefd, zegt hij in de Telegraaf. Er komen dus nieuwe, strengere afspraken. In kleine kringen op het bureau zijn er nog wel mogelijkheden. Het kabinet krijgt het advies van de Sociaal-Economische Raad voor een enorme belastingherziening, schrijft NRC. Zo zouden de toeslagen zo goed als verdwijnen. Die worden dan vervangen door een lagere zorgpremie en een hoger belastingtarief voor mensen met een midden- en hoger inkomen. Plannen kunnen op zijn vroegst in 2030 ingaan. In Roermond was gisteravond een schietpartij en daarbij is een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De schietpartij was in een woonwijk en daarom hoopt de politie dat iemand iets heeft gezien. Over de identiteit van het slachtoffer is niks bekendgemaakt. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog, temperatuur ligt rond de 19 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam is er nog veel vertraging tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum. 19 kilometer file. De vertraging is bijna 3 kwartier. Het komt ook door de afsluiting van de brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Op de A27 Breda richting Gorkum. 8 kilometer file tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 25 minuten vertraging. Op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Nog steeds meer dan een half uur vertraging tussen Wolvenga en Heerenveen. 9 kilometer file door werkzaamheden is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
11: Lidl, Lidl deals.
12: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
16: gigaveel...
3: gratis producten tijdens de giga-gratisweken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
17: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
22: De Beter Pick-a-Bellies.
23: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
21: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
24: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
0: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Ja, en die zegt goedemorgen. Laatste uur van de ochtend. Dan gaan we naar Rick van Veldhuizen. We hebben straks Sinclair Bisschop aan de lijn. Hij is Feyenoord-watcher van ESPN. Wat is er toch aan de hand met Feyenoord nadat ze niks deden bij Trans?

0: regen, storm of wind. Je overleeft het allemaal en je beleeft het met een glimlach als je luistert naar GPR Sportradio. En dat doe je. En dat is een juiste keuze. Want je komt straks beslagen ten ijs als het ineens op het werk, of misschien wel op een verjaardag of een lekker koffieminuutje, ineens gaat over de sport. Dan kun je meepraten bijvoorbeeld over de Madrileense derby tussen Atletico Madrid en Real Madrid. De verhitte strijd geweest. Al in de rust ontstond er een massaal opstootje in de spelerstunnel. Antonio Rudiger, ijsspeler van Real Madrid, en Morten Hjulmand van Atletico stonden daar even tegenover elkaar. En die stonden daar niet tegenover elkaar om te kletsen, maar echt met de voorhoofden tegen elkaar. Twee stafleden kregen een rode kaart daar voor hun aandeel in dat opstootje. Real Madrid verloor de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 van Atletico, waardoor de achterstand op Barcelona inmiddels al vroeg in het seizoen is opgelopen. En na afloop, daar kun je je iets bij voorstellen, was de trainer van Real, José Mourinho, ziedend over de arbitrage. En hij had een hele opmerkelijke persconferentie. Hij had weer iets nieuws. Ja, man is zeer vernieuwend. Hij had foto's gemaakt van de momenten waarop de scheidsrechter een fout had gemaakt. En die toonde die even aan de media.
1: Even van. Uitgeprint op papier en gewoon even laten zien. Ja.
0: Even laten zien. Kijk, dit zijn de fouten, jongens. Ik verzin het niet zelf. Maar ik heb wel even, hij heeft zijn mediaafdeling daarvoor natuurlijk even gebruikt. Maar wel opvallend dat hij dat gedaan heeft. De wedstrijd werd uiteindelijk dus gewonnen door Atletico. En Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd.
1: En dan in de Amerikaanse voetbalcompetitie, de MLS, hebben Lionel Messi en Luis Suarez gescoord voor Inter Miami. En desondanks was dit niet voldoende voor de overwinning in de thuiswedstrijd tegen San Diego FC. De wedstrijd die eindigde in een 2-2 gelijkspel met Messi en Suarez, die dus allebei de goals voor Inter Miami scoorden. En Inter Miami was natuurlijk de MLS-winnaar van 2025. En die hebben echt geen goede vorm in dit seizoen. De club wist van de laatste 9 competitiewedstrijden slechts 1 keer te winnen. En door het puntenverlies blijft de ploeg op de 3e plaats in de competitie staan.
0: Dat zou het Spaanse woord voor crisis zijn. Want Miami is natuurlijk helemaal Spaanstalig.
1: Ja, ik heb een paar maanden Spaans gestudeerd, maar dit ben ik even vergeten. Nou,
0: ik denk dat het niet ver afwijkt. Ik denk dat het een soort crisis is. Maar Serrano is weggegaan, hè? Die coach. Argentijnse coach natuurlijk. En sindsdien heeft zijn opvolger het nog niet helemaal voor de bakker. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. Kwaliteit genoeg aan boord. Alleen je moet het allemaal wel een beetje managen natuurlijk. Dan over manager gesproken. Bondscoach Xavi Hernandez moest ook managen. Hij kreeg afzeggingen van Daniel Malen en Justin Kluivert. Beide zijn geblesseerd. Komen er dus niet aan in Zeist voor de komende interlandperiode. Direct schakelen bracht uiteindelijk Guus Til en Max Meerdink in beeld. En die zijn nu opgeroepen voor het Nederlands elftal. Opvallend, want Guus Til was in eerste instantie afgevallen. En was er eigenlijk nogal verbaasd over dat hij daar niks over had gehoord. Zij kunnen dus met Oranje mee naar de Nations League.

0: Nickelback en Photograph. En dat zeg ik omdat de meeste ploegen na de transferperiode een nieuwe elftalfoto moeten maken. Je maakt altijd twee elftalfoto's. De eerste is voor alle clubbladen en voor de VI-gids. En de tweede die dan wordt gemaakt is na de transferperiode. Maar dat was bij Feyenoord helemaal niet nodig. Want er kwam eigenlijk in die tweede transferperiode helemaal niemand meer.
1: Zeker aan het einde niet, nee.
0: Nee, en dat was natuurlijk... Ja, de paniek was groot in Rotterdam-Zuid. Want ja, er komt niemand. Gelukkig wisten ze Hadji Moussa nog aan boord te houden. Maar ja, Feyenoord, ik las het overal. Feyenoord neemt toch al nu afscheid van het kampioenschap. Sinclair Bisschop, Feyenoord-watcher van ESPN. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Niets blijkt minder waar.
2: Op dit moment niet, nee. En voor Feyenoord is te hopen dat ze dat inderdaad gaan volhouden. Maar goed, wat er ook gezegd werd, een beetje door Peter Bos met een knipoog van: wij hebben wel het zwaarste programma gehad, de trainer van PSV. En Feyenoord heeft misschien wel een heel licht programma gehad. Hè? Dan zal Feyenoord zich inderdaad ook nog voor het hoofd slaan dat ze nog zelfs punten hebben laten liggen tegen twee ploegen in de eigen Kuip die ze zelf hadden moeten winnen. Zeker tegen ADO, wat verder eigenlijk nauwelijks potten breekt in deze competitie. Tegen Go Ahead gelijk gespeeld. En in die andere wedstrijd heeft Feyenoord wel gewonnen. Maar buiten NEC uit, dat dit jaar toch een jasje heeft uitgedaan, was het wel een programma waar Feyenoord de punten ook had moeten halen. Alleen jij doet waarschijnlijk wel op het spel van Feyenoord. Ja, en daar verbazen ze denk ik wel iedereen mee.
0: Nou ja, ik doe inderdaad op het spel van Feyenoord. Maar ik doe niet alleen het spel, maar ook gewoon... Het feit dat ze scoorden en dat ze hoge uitslagen uiteindelijk boeken natuurlijk. En dat is nieuw, want ja, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. En dat had niemand verwacht na die transferperiode. Dus wat dat betreft is toch Van Bronckhorst en zijn team erin geslaagd om met de beschikbare middelen, je moet roeien met de riemen die je hebt, een mooie elftal te creëren. En zo ziet het er ook uit, toch?
2: Absoluut. En ik denk dat we heel veel credits ook mogen richting de technische staf van Feyenoord. Natuurlijk met Van Bronckhorst als trainer die het goed doet. Maar op de achtergrond weten we natuurlijk ook dat Sipke Hulshof altijd de rechterhand natuurlijk van Slot geweest. Al eerder bij Feyenoord gewerkt. Hij staat er bekend om dat hij het voetbal erin kan brengen. Dat heeft hij in de eerdere periode bij Feyenoord toen met Slot gedaan. En nu is hij ook heel erg belangrijk daar op de achtergrond. Dus dat het voetbal beter zou worden ten opzichte van vorig jaar onder Van Persie. Ja, daar had ik ook wel heel veel vertrouwen in. En dat spelers dan weer beter worden en meer waard worden. Maar dat heel veel spelers dit niveau laten zien. Er waren natuurlijk wel wat vraagtekens, hè, zo eerlijk moet je zijn. En sommige vraagtekens pakken nu goed uit. En soms wordt de puzzel ook ineens gelegd. Uh-huh. Per toeval komt bijvoorbeeld Valente nu aan de linkerkant te spelen. Nadat het echt wel een beetje zoekende was op dat middenveld. En dat zag je juist in die wedstrijden waar puntverlies werd geleden. Hè, dat er op een gegeven moment Targeline in het veld, niet Targeline in het veld. Uh-huh. Dan misschien CGL wat hoger spelen. Ja, er is nu een duidelijke hiërarchie. Sommige spelers blijken ineens ook beter te zijn dan pak een beet een paar weken geleden. Nee,
0: ja.
2: Ferry.
0: Ja, heel eerlijk, Sinclair, moeten we heel eerlijk in zijn. Ik heb jou geappt een tijdje geleden, die breekt zijn eigen benen dadelijk.
2: En daar leek het ook op, hè, in de voorbereiding.
0: Nou, dat leek helemaal nergens op. Ik denk, waar hebben ze die vandaan? Maar dat is nu ineens toch gewoon een goalketter.
2: Ja. En ook bij hem moet je ook wel weer zeggen, hè, even afwachten. Want vorige week dan een hat-trick tegen Pek Zwolle. Nu maakt hij een goede goal. Alleen hij moet het wel een heel lang seizoen volhouden. Zeker omdat die spoeling dun is. Hè. Ook gisteren was Shaquille van Persie geblesseerd. Ja, dan moet er op een gegeven moment al, op het moment dat hij eruit moet, nadat hij een paar keer hard was aangepakt, moet Diarra, die eigenlijk al een beetje afgeschreven is in de Kuip, wat betreft op de linksbuitenpositie. Natuurlijk wel een jongen waar nog wel rek in zit. Maar op dit moment zeker nog geen basisspeler. Die moet dan in de spits gaan spelen. En dan is wel de vraag bij Feyenoord, alles moet wel heel blijven. Dan kan Feyenoord denk ik heel ver komen. Maar als er straks heel erg geschoven moet gaan worden, en dan kan het wel eens gaan opbreken. En je moet ook eerlijk zijn, dat heeft Van Bronckhorst ook de laatste weken aangegeven. Na deze interlandbreek, ja, dan krijgen we echt een moordend schema. En dan moeten wij ook gaan rouleren. Dan kunnen wij met ons schema met echte 3 wedstrijden in 8 dagen iedere keer Champions League erbij, wat dan zware tegenstanders naar de Kuip brengt. Dan moeten wij ook gaan rouleren. En dan is natuurlijk wel de vraag hoe Feyenoord zich dan houdt. Alleen hoe Feyenoord nu speelt. En met deze 11 gaat het in de Kuip, denk ik, inderdaad ook heel veel tegenstanders opjagen. En hoeft Feyenoord inderdaad in de competitie niet heel veel wedstrijden te verliezen. Maar goed, er moet ook niet al te veel gebeuren. En die keeper is nog niet al te veel getest.
0: Nee.
2: Heeft natuurlijk ook nog niet een onuitwisbare indruk achtergelaten.
0: Nee.
2: Ja, en dan zijn er ook wel spelers die vorig jaar toch ook wel blessureleed kenden. Hè? Neem een Javaro Reed. Hoe houdt hij zich dit jaar? is het dan de verwachting dat hij gelijk alles gaat spelen nu? En anders, ja, met Mats Del is dat wel al een stukje minder. En zo zijn er wel wat plekken waar Feyenoord dun bezet is. Dat moet niet wegvallen, anders krijgt Feyenoord misschien wel een beetje een probleem.
1: Ja, en wij hadden het hier net over. We gaan even naar de interlandperiode natuurlijk. Zegiel, die is wel geselecteerd, maar Valente niet. Verbaas je dat?
2: Ja en nee. Kijk, Zegiel die deed goed, verdient zijn basisplaats. En ja, Valente heeft natuurlijk heel veel concurrentie op dat middenveld. Mm. Er is wel wat geluk dat er wel wat middenvelders natuurlijk er niet bij zijn. Waardoor die kans voor hem wel groter was geweest om erbij te zitten. Ja, dan was er wel de keuze waarschijnlijk gemaakt door Xavi tussen Taylor en Valente. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie vanaf mijn stoel hier niet hoe Taylor zich aandient. En waarschijnlijk heeft de bondscoach wel wat gezien dat Taylor het goed doet bij Lazio Roma. Nu is er natuurlijk wel gisteren met Kluivert iemand afgevallen. En dan zeggen ook wel veel mensen, ja, waarom dan wel Til en geen Valente? Maar goed, die begrijp ik wel. Aangezien ook Malen is afgevallen en die spitspositie heel dun is. En we ook weten dat Guus Til in de spits eventueel kan fungeren. Dus als je daar dan Til voor kan halen, die dan eventueel ook in de spits zou kunnen, maar ook de positie van Ruben van Justin Kluivert kan invullen. Dan begrijp ik wel dat het daarvoor Til is gekozen. Misschien komt er alsnog een plek vrij als er in middenval afvalt. En anders moet hij in de wachtkamer. En dat is ook geen schande voor hem, want zijn tijd in Nederland zelf toch gaat denk ik echt wel komen als hij zich zo laat zien. Want gisteren zat de bondscoacher, die zag hem ook spelen. En ik denk ook dat zijn pech is dat hij nu dus op een positie neer wordt gezet bij Feyenoord, waar hij dus ook excelleert. Ja. Die in het Nederlands elftal zeg maar niet echt vakant is, hè, met de linksbuitenpositie, waar Gakpo eerste keuze is, waar Ruben van Bommel daarvoor is opgeroepen, eventueel Noah Lang daar nog kan spelen. Dus ja, dat is dan misschien ook zijn pech.
0: Dankjewel, Sinclair Bisschop. Hij is de Feyenoord-watcher voor ESPN.
2: Geen dank.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Gaan met die banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
19: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
2: Nieuws, headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Vrouwen komen er maar bekaaid vanaf op de televisie. Het commissariaat voor de media heeft uitgezocht dat maar 4 op de 10 mensen op tv een vrouw is. En dat is al jaren zo. LHBTI-belangenclub COC wil dat kabinet, scholen en ouders meer doen voor de acceptatie van homo's. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in meerdere loodsen bij een boerderij, meldt Omroep Brabant. Wat er precies in die loodsen in brand staat is niet duidelijk, maar er komt veel rook bij vrij.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files nemen af. De meeste vertraging komt voor op de A16 Breda richting Rotterdam. Een half uur tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file. A17 aansluitend richting Dordrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Op de A27 Breda Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 9 kilometer langzaam rijden. Door werkzaamheden nog een kwartier vertraging op de A32 Meppel-Leeuwarden tussen Wolvega en Heerenveen. 8 kilometer file. Er is maar één rijstrook open tot 18 oktober.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Ronald van der Geer.
6: Ja, in de eindsprint. En wat voor eindsprint? We hebben zometeen Lex Schoenmaker aan de telefoon. Van hem is een stambeeld onthuld bij het stadion van ADO Den Haag. Voormalig sexy Lexie vertelt straks over zijn gevoelens.

0: Oh, wat een heerlijk ritme voor de maandagochtend. Licky Lee en I Follow Rivers. Het gebeurt niet vaak in het leven. Maar hier op GPR Sportradio gaan we eventjes een opsomming maken van spelers die een standbeeld hebben voor een club. Dat zijn bij Sander Bosker bij FC Twente. Ik weet natuurlijk Abel Lenstra bij Heerenveen. Koemerlijn bij Feyenoord. PSV weet ik zo snel niet. En hoe heet hij? De spits natuurlijk van FC Twente. Een Koevo, die staat ook daar op een standbeeld. Maar we hebben bij ADO Den Haag hadden we Aad Mansveld. Maar we hebben nu ook een standbeeld van Lex Schoenmaker. En dat was, en nee, dat is meer dan verdiend. Het leuke is, Lex Schoenmaker is icoon van ADO, maar ook nog steeds de Europese topscorer van Feyenoord. Ja, dat zou je ook niet verwachten. Ik denk, ik noem het toch even Lex. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, leuk dat we elkaar weer spreken. En ja, dit is natuurlijk wel iets geweldigs. Je vergeet PSV, dat was Willy van der Kuilen.
0: Uiteraard, Lex, uiteraard.
1: Bij leven had hij ook een standbeeld gekregen. En dat heeft hij nog meegemaakt. Dus dat vind ik wel, ja, even te vernoemen.
0: Ja, nou ja, zeker. En van jou was er al een tribune. Het leek daarmee klaar, hè? Een lounge, een tribune. Maar dat standbeeld moest er nog wel komen, hè? Wanneer is het initiatief daarvoor eigenlijk gestart, Lex?
1: Nou, het is ongeveer, ik denk iets meer dan een jaar geleden, heeft een supporter de draad opgepakt en die zei tegen mij van, joh, we willen ook graag voor jou dat er een standbeeld komt. Ik zei, nou, dat is hartstikke lief en aardig. En nou ja, uiteindelijk is het een jaar later, staat het er. En heel veel mensen hebben daaraan bijgedragen. En ja, dat is natuurlijk wel iets om toch wel een klein beetje trots op te zijn.
0: Ja, als je dat klein beetje weglaat, dan mag het ook heel veel trots zijn. Was het emotioneel, Lex, toen het doek wegging? Want ik zag je, ik kon je net niet in beeld zien.
1: Nee, dat viel wel mee, hoor. Want ik bedoel, ik heb het natuurlijk al een jaar mogen aanschouwen. Steeds de vorderingen en zo. En op laatst ben ik wel geweest in Kuik bij de mensen die het gemaakt hebben. En ja, dat was het toch wel leuk. En maar dan zie je het in het echt, hoe het helemaal staat. Ja, dan is het wel iets waarvan je denkt van zo, nou, hebben ze toch mooi gedaan.
0: En nou staan jullie daar, Aad en Lex, rond ja. Het stadion van ADO Den Haag, toch de iconen. En grotere iconen dan jullie twee zijn er niet, hè?
1: Dat weet je niet. Ik bedoel, voor ons werd er ook gevoetbald en na ons wordt er ook gevoetbald.
0: Zeker.
1: Dus er zullen altijd wel mensen iconisch worden. Of misschien al zijn, dat weet ik niet. Maar kijk, het is wel heel, heel erg mooi dat er uit de jaren 70, 80 twee mensen daar staan die heel veel betekend hebben voor ADO.
0: Ja, en daarbij, jij hebt een jaar geleden pas je clubkostuum definitief aan de kapstok gehangen. Dus je bent er al die tijd ook bij geweest, hè?
1: Ja, ik ben er nog al die tijd bij geweest. Ja, na mijn trainerscarrière en voetbalcarrière ben ik nog bijna 24 jaar in dienst geweest. En op zich was het wel jammer. Maar goed, joh, aan alles komt een eind. En ook aan dat kwam een eind. Dus ik tilde niet zo zwaar meer aan. Ik vond het wel vervelend, maar het zijn heel andere tijden nu. Andere mensen bij de club. Er is niks meer wat je aan vroeger doet denken. En dat vind ik dan wel een klein beetje jammer. Je ziet te weinig mensen van het verleden van ADO.
0: Jij hebt daar heel lang rondgelopen. Je hebt daar hoogte- en dieptepunten beleefd. Je bent samen met Rinus Israël, maar Rinus werd ziek, ben je gepromoveerd, hè, met ADO. Hebt fantastische dingen meegemaakt. Het grappige is, jij en Aad Mansveld, hè, jullie staan naast elkaar. Ik moet bij jullie allebei toch altijd, en dat hebben heel veel mensen, denken aan die wedstrijd tegen West Ham United. Hè. Dat blijft toch een eenzaam hoogtepunt voor ADO'ers. Vertel eens iets meer over die wedstrijd nog.
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, Aad en ik. Ik was dit jaar teruggekocht van Feyenoord. En Boskov wilde heel graag zeg maar, toch een goede speler erbij hebben. Nou ja, dat werd ik dan. Ik werd teruggekocht. En ja, die wedstrijd die stond op zich. West Ham was gewoon een topclub met Trevor Brooking, Billy Bonds. En ja, dat was voor ons een stimulans. We hadden natuurlijk nooit verwacht dat we in de rust met 4-0 voor zouden staan. En ja, legendarische opmerking van Henk Verleeuwen was van... ja, dat komt omdat ik iedere dag een broodje pindakaas eet. Maar kijk, ja, 4-0 tegen West Ham. Dat was gewoon top van de Engelse Premier League.
0: Yeah.
1: En ADO was eigenlijk ja, voor hun een soort café-elftal veredeld. Dus nou ja, uiteindelijk werd het 4-2 en uit werd het dan 3-1. Ja, het is heel erg jammer. Op basis van uitdoelpunten werden we uitgeschakeld voor de halve finale. En ja, het feit is dat ik uit en thuis allebei een doelpunt maakte. En Aad maakte er dan twee, wat betreft, of zelfs drie. Volgens mij.
0: FC Den Haag.
1: Ja, FC Den Haag. Ja, toen was het FC Den Haag. Ja. Dus wij hebben beide bij ADO gespeeld. Beide bij FC Den Haag. En later nog FC Den Haag ADO. Dus ja. Het blijft altijd aan ons verbonden, die wedstrijd. En natuurlijk was het legendarisch, die opgooibal van Kluckner.
0: Ja,
1: ja, dat denk ik, joh. Ja, de scheidsrechter die keek. En ja, ik zag het. En hij zegt, joh, spelen. En uiteindelijk was het een mislukte 1-2 met Van Leeuwen dat ik de vierde goal maakte. Maar ja, het was wel legendarisch. En het zal altijd aan ons verbonden blijven.
0: Wat is de mooiste reactie, Lex, die je hebt gekregen toen het standbeeld werd onthuld? Of is dat moeilijk om te zeggen?
1: Ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Want de mensen dus die daar echt hun best voor gedaan hebben... ja, die hebben er ook heel veel aan gedaan. En ja, er waren er wel een paar dus die ook er niet bij konden zijn. En dat was wel jammer. Kijk, het blijft toch heel mooi als Dick Advocaat en Wim van Hanegem... en Marie Stijn en Tommy Beugels eigenlijk, dat die toch... de moed hebben verzameld om te komen kijken naar iets wat hun ook meegemaakt hebben dan als ADO.
0: Ja, dat is ook mooi. Maar goed, dat zijn mensen die jou een warm hart toedragen. En dat doen er veel bij ADO. En dat doe ik ook, Lex, dat weet je. En ik,
1: nou, dat doe ik weer hetzelfde bij jou, hoor. Want ik vind het altijd leuk als je om je stem te horen. En ik vond het wel jammer dat je bij ADO weggegaan bent. Maar goed, dat terzijde. Ja, ik ben in ieder geval blij dat je weer terug bent en dat we weer van je kunnen genieten.
0: We gaan elkaar zeker nog eens bellen, Lex. Dank je wel en gefeliciteerd met je standbeeld. Meer dan verdiend, dankjewel, vind ik. Dank je wel, ja, zover.
1: Dank je wel, Ronald.
0: Groetjes, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: GPR Sport Radio. Zometeen nog even het laatste nieuws op een rijtje. Dat was Lex Schoenmaker, oud-speler, trainer van ADO Den Haag. Die dus sinds vorige week een standbeeld heeft bij het stadion. En straks nog even terugkomend op wie jullie hebben gekozen als man en vrouw van het weekend. Allemaal hier op GPR Sportradio.

0: In de afronding op GPR Sportradio, tenminste in de afronding als het gaat om deze ochtend natuurlijk. Want Riek van Veldhuizen is inmiddels binnen en al koffie gaan halen hier bij het koffieapparaat. Dus die komt er zo meteen aan na 10 uur. Kunnen wij je nog mooi even vertellen dat in het komend weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Maar met een afwijkend tijdschema. De race op het stratencircuit van Baku zal namelijk niet op de gebruikelijke zondag, maar op zaterdag worden verreden. Reden voor deze aanpassing is een nationale herdenkingsdag in het land. En dat betekent dat de kwalificatie dus al op vrijdag zal plaatsvinden. Het zal dus ook een aangepast programmering hier betekenen op GPR Sportradio. Hou onze socials ook in de gaten. En we zullen het er hier op de radio natuurlijk ook over hebben. Maar een vervolgd programma voor de komende race in elk geval.
1: En dan Atalanta-trainer Maurizio Sarri. Die was net zoals Mourinho, waar we het net natuurlijk over hadden, niet te spreken over de arbitrage tijdens de verloren uitwedstrijd tegen Juventus. De oefenmeester die vond dat zijn ploeg in Turijn een strafschop had moeten krijgen. Maar de VAR, de videoscheidsrechter, die greep niet in. En volgens een gefrustreerde Sarri kon de VAR dan net zo goed worden afgeschaft.
0: Oh ja.
1: Ja, dus dat is meteen wel het uiterste.
0: Heeft de man ook gelijk in, ja.
1: Ja, het is natuurlijk een teleurstellende avond gebleken voor de ploeg uit Bergamo. Die met lege handen huiswaarts keert na de confrontatie met de Italiaanse topclub. Het werd daar uiteindelijk 2-0 voor Juventus.
0: Dan tot slot, eventjes de man en vrouw van het weekend. Zijn er nog mensen die ons
1: zeker
0: hebben bereikt?
1: Zeker, genoeg.
0: Nou,
1: ik zal er eventjes een paar uitlichten. We hebben Niels die zegt, Mathieu van der Poel, die rijdt alsof 175 kilometer alleen maar een warming-up is. Ja, dat
0: is ook zo.
1: Dat is ook zo, ja.
0: Naar aanleiding van zijn 177, 175 kilometer aan kop. Hè,
1: in dat is eigenlijk een beetje wat Sander net ook tegen ons zei, inderdaad. Een soort van training.
0: Ja, veredelde training in de Ronde van Luxemburg.
1: En Iris, die komt denk ik uit Alkmaar, die zegt Max Meerdink, AZ weer winnen en dan ook nog eens de enige goal maken. Prima weekend.
0: En toegevoegd worden aan de selectie van Oranje.
1: Ja, dat is ook heerlijk natuurlijk. Ook zo, ja. En Michael, die zegt Buendia, die goal tegen Spurs was er echt eentje voor de compilatie. Ik weet niet of jij die hebt gezien.
0: Nee, die heb ik niet gezien. Daar hebben we het ook helemaal niet over gehad eigenlijk.
1: Dat is er echt eentje om terug te kijken.
0: Ja?
1: Net even gekeken, die is echt heel mooi. Okay, ja, nou, prachtig.
0: Dan gaan we daarmee aan de slag. Dank voor deze ochtend. Wij zijn er morgenochtend weer om 6:00.
1: Zeker.
0: Zullen we doen? Ja, wel gezellig, toch? Doen we gewoon. Veel plezier met Riek van Veldhuizen. Hij is er direct na het nieuws van 10 uur hier op GPR Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Het schiet maar niet op met vrouwen op tv, heeft het commissariaat voor de media uitgezocht. Van alle mensen op televisie zijn vrouwen in de minderheid. En dat is al jaren zo. Net als mensen met een beperking, die komen bijna nooit op tv. Voor het onderzoek zijn honderden tv-programma's bekeken. In het Brabantse Overloon is een grote brand uitgebroken in de loods van een champignonkwekerij, meldt Omroep Brabant. Op het terrein staan 2 loodsen en in 1 van die loodsen brak de brand uit en in de andere loods wonen mensen. Ze staan buiten naar de brand te kijken. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Homo-belangenclub COC roept kabinet, scholen en ouders op meer te doen voor de acceptatie van homo's. COC is geschrokken van een onderzoek waaruit blijkt dat jongeren minder positief over homo's denken dan een paar jaar geleden. Vooral jongens moeten er weinig van hebben. 4 op de 5 hebben problemen met de gay scene. Tienduizenden fabrieksmedewerkers voeren vandaag actie in Duitsland. Ze willen dat hun banen blijven. Onder meer werknemers van grote autofabrikanten zoals Volkswagen en Audi doen mee. Het gaat al een tijdje niet goed met de Duitse auto-industrie. Actievoerders vinden dat de regering daarvoor verantwoordelijk is. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt de zon daar vaak doorheen. Blijft overal droog.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem-Duitse grens. 2 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. Meer dan 20 minuten vertraging door de controles. En er staat nog een file op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolfga en Heerenveen 6 kilometer door werkzaamheden. Is tot 18 oktober maar 1 rijstrook open.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
3: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: voor €229.
1: Swish Fund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
6: Yes!
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
12: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf. Met een V.
12: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: GPR Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
17: Hey, goedemorgen. Het is maandagochtend. Koffie en Classics. Gert-Jan hier, standing in voor Rick van Veldhuizen. Vandaag een belangrijke dag voor het Nederlandse voetbal. Wat gaat er vandaag gebeuren? Hoor je zometeen na The Rapster.

GPR Sportradio met Robbie Williams en Angels. Het is maandagochtend, goedemorgen. Standing in voor Rick van Veldhuizen. Ik ben Gert-Jan. Dit is Koffie en Classics met hier natuurlijk alles over jouw favoriete sporten. Ja, het is een belangrijke dag voor het Nederlands elftal. Want dus voor hun zal het een beetje voelen alsof ze na de grote schoolvakantie, de zomervakantie, weer naar school moeten. En er staat in één keer een nieuwe meester voor de klas. Want vandaag komen ze voor het eerst bijeen onder leiding van de nieuwe trainer, de nieuwe bondscoach, Xavi Hernandez, die de Hollandse school weer moet gaan terugbrengen. Het tiki-taka-voetbal, dat moet weer op het veld te zien zijn. Ja, en ze gaan een drukke periode tegemoet, want de komende tijd zijn er 4 wedstrijden die op het programma staan. 4 interlands. Onder andere tegen Duitsland op 24 september. Dan op 27 september tegen Servië. 1 oktober tegen Griekenland. En dan 4 oktober nog een keer tegen Servië. Kortom, ze moeten echt aan de bak om zich volledig voor te bereiden op de Nations League, die er dus bijna aan gaat komen. Alles over jouw favoriete sporten hoor je hier bij GPR Sportradio. Met nu Cool and the Gang. Dit is Fresh.

En fresh. Het is maandagochtend. Een Eredivisie weekend, een vriendenloterij Eredivisie weekend zit er weer op. En een weekend met een nieuwe koploper. PSV is de bovenste plek kwijt en dat gebeurde in Enschede. In de Grolsvesten kwamen Twente eerst op voorsprong via Younes Taha. Maar PSV die sloeg terug. Guus Til maakte er binnen 3 minuten 2. En de landskampioen leek op koers tot de slotfase. Wout Weghorst maakte gelijk. En daarna was het Weidman die met een prachtige solo de 3-2 binnenschoot. Ja, het stadion ontplofte echt. En voor PSV dus de eerste nederlaag van het seizoen. Een extra zuur. Spits Ricardo Pepi viel na 10 minuten geblesseerd uit. AZ die profiteert daar dan weer van. Want die ploeg die won met 1-0 van Telstar. En die staat nu bovenaan in de vriendenloterij Eredivisie. Ja, en Feyenoord, dat blijft maar scoren, joh. In de Kuip ging SC Utrecht met maar liefst 5-0 onderuit. Opnieuw een ruime zege dus voor Feyenoord. En daarmee klimmen de Rotterdammers naar de tweede plek. En PSV die zakt dus gelijk naar 0 onderuit. Opnieuw een ruime zege dus voor Feyenoord. En

GPR Sportradio met Eurythmics. Koffie en de classics. Gert-Jan hier standing in voor Rick van Veldhuizen. Ja, komend weekend gaat de Formule 1 weer verder met de grote prijs van Azerbeidzjan. Baku, stratencircuit. Ja, dat is weer een circuit wat, waarbij de betonnen muren, de keiharde muren, heel dichtbij komen. Dus ja, ik denk dat er wel een paar rode vlaggen weer gaan vallen dit weekend. De beste voorbereiding op dit Formule 1 weekend is natuurlijk onze podcast Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. Deze week onder leiding van Bas van Veenendaal. Bij hem aan tafel zitten onder andere Jeroen Blekemolen, coureur, columnist en Formule 1-analyst. Bas Schotters, voormalige coureur en Formule 1-analyst hier bij GPR Sportradio. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, niemand minder dan Ronald Molendijk. Ja, vanmiddag wordt hij opgenomen. Vanmiddag 16:30 staat hij al online in je favoriete podcast-app. Ja, en naast natuurlijk het feit dat je helemaal voorbereid bent op de grote prijs van Azerbeidzjan komend weekend, maak je ook nog eens kans op een te gekke prijs. Namelijk een volle tank brandstof voor je auto als je meespeelt met de Raad het Autogeluid. Dus als jij een auto voorbij hoort komen en je denkt gelijk, hey, dat is die en die, nou, dan is dit appeltje eitje voor jou. Vanmiddag dus 16:30, nieuwe aflevering Formule 1 aan tafel in je favoriete podcast app. Dit is GPR Sportradio. Wow.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
3: Ik heb hier de biefstuk Bali.
4: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
2: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
14: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
15: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
16: Yes!
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
18: Wintersport, vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
19: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
20: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
21: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code ROOD...
0: Gaat lukken!
1: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
24: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
25: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
26: deals. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
27: GPR Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
28: Hey, goedemorgen. Vandaag komt het Nederlands elftal bijeen in Zeist. En er zijn wat geblesseerden. En ja, wie gaan die dan weer vervangen? Het antwoord krijg je zo meteen. Eerst Snow Patrol en Call Out in the Dark.

Cold Out in the Dark. Het is maandagochtend, nieuwe werkweek is begonnen. Ja, en een nieuw seizoen is eigenlijk ook begonnen voor het Nederlands elftal. Die komt vandaag bijeen in Zeist om te trainen voor de Nations League. Want ja, 4 wedstrijden die op het programma staan. De eerste is 24 september tegen Duitsland. En ja, er zijn wat geblesseerden. Namelijk Malen en Kluivert. Die kunnen helaas niet meespelen. Zij worden vervangen door Guus Stil en Max Meerdink. Dus ja, die komen vandaag dus ook richting Zeist om onder de nieuwe bondscoach Hernandez te gaan oefenen, te gaan trainen voor de interlandperiode, voor de Nations League. Kim Wild en Never Trust a Stranger, nu bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Kim Wilde, Never Trust a Stranger. Het is maandagochtend, koffie en classics. Het had gisteravond een hele mooie, spectaculaire avond kunnen worden voor darter Gian van Veen. Ja, dat viel toch een beetje tegen. Ja, geen finale voor Van Veen bij de World Series of Darts in Amsterdam. In een bomvolle AFAS Live verloor hij gisteravond in de halve finale van de Engelsman Ross Smith met 11-8. Echt lekker zat Van Veen er nooit echt in, hoor. Hij stond geen moment voor. Smith die liep langzaam maar zeker weg. Bij 8-4 kwam Van Veen nog even een beetje terug, maar ja, echt dichterbij dan dat kwam hij niet. In de andere halve finale won Gerwin Price van zijn landgenoot Johnny Clayton. Nou, Price en Smith die stonden dus een paar uur later tegenover elkaar in de finale. En daarin was het opnieuw Ross Smith die de show stal. Hij won met 11-5 en pakte zo de titel. Voor Smith was het zijn tweede grote tv-toernooi na het Europees kampioenschap in 2022. Ja, een kleine troost voor Van Veen dus wel. Hij was wel de beste Nederlander van het toernooi. Maar de jacht dus op een grote tv-titel gaat dit seizoen voor hem dus lekker door. Dit is GPR Sportradio.

Coldplay en Higher Power. Ja, het leek wel of er gisteren een soort Higher Power was bij Mathieu van der Poel. Heb je het gezien gisteren, man? Niet normaal. Wat een vertoning, joh. Hij won gisteren de slotetappe van de Ronde van Luxemburg. En hoe? Vrijwel direct na de start ging hij er vandoor. En hij heeft het peloton daarna niet meer teruggezien. Nee, het is echt niet normaal. Een solo van zo'n 175 kilometer. 4 uur lang alleen op kop. En dat ook nog eens in de stromende regen op een heuvelachtig parcours. Ja, het peloton ging nog wel in de achtervolging en kwam in het slot tot op 1,5 minuut, maar verder zijn ze gewoon niet gekomen. Ja, volgens het wereldwijde web, hè, daar heb ik dit gelezen, was het de langste winnende solo van deze eeuw. Niet normaal. Ja, en het mooiste was, het was ook helemaal niet de bedoeling. Nee, van de Poel zei na afloop dat hij gewoon zijn eigen tempo reed. En ineens alleen zat. Ja, en toen is hij maar doorgegaan. Ja, het is mooi, toch? Dan ben je wel echt een hele grote baas. Mathieu van der Poel dus met een monsterzege dus bij de Ronde van Luxemburg. Dit is GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink moet binnen 6 maanden... de situatie van kinderen in de noodopvang verbeteren, zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Er is vaak te weinig speelruimte, rust en privacy, en dat kan slecht zijn voor de ontwikkeling van asielkinderen. Maar ook is een groot risico dat ze geconfronteerd worden met fysiek en seksueel geweld. Er zijn te weinig vrouwen op televisie en dat is al jaren zo. Dat heeft het Commissariaat voor de Media uitgezocht. 4 op de 10 mensen op tv is een vrouw. En als je kijkt naar deskundigen op televisie is het nog minder dan dat. Vrouwen komen vaker dan mannen in beeld als bijvoorbeeld voorbijganger of slachtoffer. Woonminister Elena Boekholt heeft grote plannen om meer huizen uit de grond te stampen, maar de Belangenclub van Verhuurders heeft twijfels. En dat ligt dan niet aan minister Boekholt, maar aan het ministerie van Financiën. Particuliere verhuurders hebben last van hoge belastingen, waardoor ze geen trek hebben om te investeren in huizen. Volgens een voorlopige uitslag heeft de Russische regeringspartij Verenigd Rusland de verkiezingen gewonnen. Met bijna alle stemmen geteld komt de partij van president Poetin op zo'n 58% uit. Dat is geen verrassing. Kremlin heeft kritiek op de oorlog verboden. De partijen die dat wel hadden, mochten niet meedoen aan de verkiezingen. Het is vandaag nagenoeg overal droog met een afwisseling van zon en wolken. En daarbij wordt het 18 tot 21 graden. Morgen is er meer bewolking en mogelijk valt lokaal wat motregen.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak hem.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
14: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
17: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
16: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
17: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
16: En als je voor jezelf werkt?
17: Ook gewoon één factuur per maand.
16: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
18: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
24: Ja, standing in voor Rick van Veldhuizen. Goedemorgen, maandagochtend. Het is 11 uur geweest. Het Vriendenloterij Eredivisie Weekend zit er weer op. Even een terugblik. Een nieuwe koploper. Hoor je zo meteen meer over.

0: GPR Sportradio met Dr. Elben en Sing Halleluja. Ja, dat zongen ze waarschijnlijk in Alkmaar. Want AZ staat inmiddels op nummer 1 in de Vriendenloterij Eredivisie. Ze zijn de nieuwe koploper na afgelopen weekend. En dat heeft te maken met PSV, die zijn eerste nederlaag heeft geleden tegen FC Twente. Je hoort een teleurgestelde Peter Bos.
1: Je wil graag wedstrijden winnen. En dat had vandaag gemoeten. En gekund. Maar het gebeurt niet. Nou ja, je komt vrij snel met 1-0 achter. Je verliest je spits. Toen hadden we het even moeilijk in het begin. Maar daarna vond ik dat wij de wedstrijd volledig naar ons toe trokken. En dat we op 2-1 kwamen. Via geweldige goals. En in de tweede helft, ik geloof dat Paul Wanner ook de eerste kans gelijk naar rust krijgt. En we wilden op zoek gaan naar die derde. Daar zijn we lang naar op zoek gegaan. En dat was ook mogelijk geweest. Natuurlijk hebben zij ook heus een paar kansen gehad. Maar die hebben wij ook nog gehad om die derde te maken. En dan zou je de wedstrijd denk ik wel beslist hebben. Maar goed, het werd op een gegeven moment gelijk. En dan verlies je hem zelfs ook nog.
0: Ja, die heeft hem even flink zitten. Hè? Die voelt wel dat het maandagochtend is. En dat betekent ook dat ze dus niet als koploper de rustperiode ingaan. De interlandperiode ingaan. AZ die profiteert daar dan weer van. Want die ploeg die won met 1-0 van Telstar en staat nu dus bovenaan. En Feyenoord, ja, dat blijft maar scoren. Hè. In de Kuip gingen FC Utrecht met maar liefst 5-0 onderuit. Opnieuw een ruime zege dus. En daarmee klimmen de Rotterdammers naar de tweede plek in de Eredivisie. En PSV zakt dus naar 3. Ja, de competitie ligt dus nu even stil. Feyenoord en AZ die gaan met een flinke lach erin. PSV dus met een flinke kater. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Santaren. Hold on, het is maandagochtend. Ja, het had gisteravond een mooie avond kunnen worden in Amsterdam voor darter Gian van Veen. Maar het viel toch een beetje tegen. Ik heb het over de World Series of Darts in Amsterdam in een bomvolle Avas Live. Hij stond in de halve finale en daar speelde hij tegen Engelsman Ross Smith. Maar die heeft hij echt klashard verloren met 11-8. Echt lekker zat van Veen er nooit echt in. Hij stond geen moment voor. En Smith die liep langzaam maar zeker uit. Bij 8-4 kwam Van Veen nog heel eventjes terug. Maar ja, echt dichterbij is hij nooit echt gekomen, hoor. In de andere halve finale won Gerwin Price van zijn landgenoot Johnny Clayton. En Price en Smith die stonden dus uiteindelijk een paar uur later in de finale tegenover elkaar. En ja, daarin was het eigenlijk opnieuw Ross Smith die de show stal. Hij won met 11-5 en pakte zo de titel. En voor Smith was het zijn tweede grote tv-toernooi. Dus gelijk heeft hij die gepakt na het Europese kampioenschap in 2022. Ja, wel een kleine troost voor Van Veen, want hij was wel de beste Nederlander. Ja, daar krijg je dan weer geen prijs voor. Maar een schrale troost dan in ieder geval. Hè. In ieder geval, de jacht op een grote tv-titel gaat voor hem dit seizoen gewoon door.

Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Elke maandag en vrijdag praten we je uitgebreid bij over de wereld van de Formule 1. Hoe staat Max Verstappen ervoor? Wat staat er allemaal op de planning? Nou, komend weekend gaat het gebeuren. Het is raceweek. Komend weekend de grote prijs van Azerbeidzjan. Stratencircuit in Baku. En vandaag gaan we daar eens even uitgebreid op voorbeschouwen in onze podcast Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1 podcast van Nederland. Vanmiddag wordt die opgenomen. En vanmiddag 4:30 staat hij al online. En vandaag is dat onder leiding van Bas van Veenendaal. Bij hem aan tafel Jeroen Blekemolen, coureur, columnist en Formule 1-analyst. Bas Gothorst ook, voormalig coureur en Formule 1-analyst bij GPR Sportradio. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. Niemand minder dan Ronald Molendijk. Ja, vanmiddag dus 4:30 een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. En er valt ook nog eens wat te winnen. Ja, dat is ook altijd lekker, hè? Als je meespeelt met Raad het Autogeluid, maak je kans op een volle tank brandstof. En ik moet zeggen, de inkoop van deze prijs wordt met de week duurder. Ik weet niet of je de benzineprijzen gezien hebt recent. Het is niet te doen. Dus ik zou zeggen, pak die prijs, want dat scheelt je heel veel geld. Dit is GPR Sportradio.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
20: Ah. Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
20: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Gert-Jan van Acooi.
3: Hey, goedemorgen. Het is maandagochtend 11:30 geweest. 4 keer op rij de beste van de wereld. Wie, wat, hoe, waar, wanneer hoor je zo meteen. Eerst Bruno Mars en 24 Karat Magic.

GPR Sportradio, maandagochtend. Ik kan me nog herinneren dat er iemand in de kroeg die wilde dit liedje aanvragen bij de DJ. En dat is echt een waar gebeurd verhaal. Je gaat zo meteen denken, oh, dit is nep. Nee, dit is waar gebeurd verhaal. En alleen, ze wist even niet meer hoe dit liedje heette. Dus ze zei, ja, dat is het liedje van Bruno Mars. En dat gaat over 24 wortelen. 24 wortelen? Heb jij het nou over? Oh, 24 carats. Ja, nee, oké. Jij bent af. Jij doet niet meer mee. Dan even door naar sportnieuws. Want Remco Evenepoel, die blijft de baas in het tijdrijden. De Belg die werd gisteren in Montreal voor de 4e keer op rij wereldkampioen. En ja, dat heeft nog nooit iemand gedaan, hè? 4 titels op rij, fantastisch. Van spanning was eigenlijk niet echt sprake. Evenepoel die was bij elke tussenpunt de snelste en liep steeds verder uit. De Italiaan Filippo Ganna die werd 2e op bijna een minuut. En de verrassing zat op plek 3. De pas 19-jarige Fransman Paul Cizat die pakte brons. En ja, de Nederlander Daan Hol dan, die begon voorzichtig, maar klom tijdens de rit steeds verder op en werd uiteindelijk knap 9e. Ja, dat is ook een hele mooie prestatie.

EPR Sportradio met David Bowie en China Girl. Ja, wat een vertoning gisteren van Mathieu van der Poel, joh. Het was echt niet normaal. Hij won gisteren de slotetappe van de Ronde van Luxemburg. En de manier waarop hij dat deed, abnormaal. Niet normaal. Vrijwel direct na de start ging hij er vandoor. En hij heeft het peloton daarna gewoon niet meer teruggezien. Nee, een solo van zo'n 175 kilometer. 4 uur lang alleen op kop. En dat ook nog eens in de stromende regen op een heuvelachtig parcours. Het peloton die ging nog wel in de achtervolging. Ik kwam ergens in het slot op een anderhalve minuut. Maar ja, verder dan dat zijn ze niet gekomen. Ik las op het wereldwijde web dat dit de langste solo, winnende solo van deze eeuw zou zijn. Ja, dat is toch wel iets wat je op je naam wil schrijven. Dat is lekker. Ja, dus kortom een mooie overwinning. En het mooiste is eigenlijk nog, het was helemaal niet zijn plan. Het was helemaal niet de bedoeling. Van der Poel die zei na afloop dat hij gewoon, gewoon lekker zijn eigen tempo reed. Ja, dat allemaal niet zo in de gaten. In de race zat hij alleen. Ja, toen is hij maar doorgegaan. Ja, dan ben je de baas, hè. Dan weet je wel dat je de beste bent. Dit is GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Calvin Harris en Dua Lipa en One Kiss. Aankomend weekend gaat de Formule 1 weer verder. Max Verstappen die duikt weer in zijn Red Bull bolide voor de grote prijs van Azerbeidzjan, stratencircuit in Baku. En op dit moment Kimi Antonelli nog steeds op kop in het wereldkampioenschap. En ja, als je bijvraagt, wordt hij kampioen. En ik gun het die jongen ook wel. Hij doet het fantastisch, sympathieke jongen. Daarachter drie Britten. George Russell op tweede plek, Lewis Hamilton op derde plek en Lando Norris op de vierde plek. Ja, volgens voormalig teambaas van Haas, Gunther Steiner, is het toch echt Lando Norris die uiteindelijk gaat oprukken richting de tweede plek? Nou, dat gaan we allemaal zien komend weekend dus in Azerbeidzjan. Of dat inderdaad het geval gaat zijn, of Lando Norris inderdaad gaat laten zien dat hij de baas op dit moment is op de grid. Komend weekend wel een beetje gek. De race gaat namelijk gereden worden op zaterdag. Nou, alles daarover hoor je in onze podcast Formule 1 aan tafel. Vanmiddag 16:30 een nieuwe aflevering in je favoriete podcast-app. Dit is GPR Sportradio met zometeen hier Alexander Stevens.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De man die terecht staat voor de dodelijke explosie in een Rotterdamse appartementencomplex bijna 3 jaar geleden ontkent iets met de zaak te maken te hebben. Hij heeft de ruimte onder de woningen wel gehuurd, maar het gedeelte waar de ontploffing was had hij weer onderverhuurd, zei hij bij de rechtbank. Er kwamen 3 mensen om het leven. Het kabinet wil het scheef wonen in sociale huurwoningen aanpakken. Woningcoöperaties mogen huurders al meer laten betalen als ze meer verdienen dan bij de huurprijs past, maar dat gebeurt lang niet altijd. Met een nieuwe wet moet dat verplicht worden. En ook moet er een vermogenstoets komen voor het krijgen van een sociale huurwoning. Vluchtelingenwerk vindt het rapport over de slechte situatie van asielkinderen in de noodopvang alarmerend. Daarin staat dat zo'n 7000 kinderen structureel verwaarloosd worden. Ze hebben bijvoorbeeld geen goede toegang tot de zorg en onderwijs. Dit rapport komt geen moment te vroeg en moet serieus genomen worden, zegt Vluchtelingenwerk. Memphis Depay maakt nog steeds kans op een plek in het Nederlands elftal, zei bondscoach Xavi Hernandez net op een persconferentie. Dat hij nu niet bij de selectie zit voor de komende interlands wil volgens Xavi niet zeggen dat de deur dicht is. Hij heeft een goed gesprek met Depay gehad. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje. En verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
12: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
13: Lidl deals.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
14: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
15: Yes!
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Ontdek de kracht van de krant op je werk.
3: Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
15: Fans van voordeel,
13: Aldi.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
15: Fans van voordeel,
13: Aldi.
20: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
21: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
23: Ja.
22: En nu?
23: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
23: Ja.
22: Welk bedrijf?
23: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
23: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
23: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
24: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: GPR Sportradio.
25: Sportradio.
0: Alexander Stevens.
26: Goedemiddag, je maandagmiddag lunch. Het is 12 uur geweest. In het Portugese voetbal heeft de trainer van Benfica, Marco Silva, zich kritisch uitgelaten over het gedrag van zijn collega Francesco Vardioli. Zo direct meer.

GPR Sportradio, je maandagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Het is 12 uur geweest en ik zei het net al, in het Portugese voetbal heeft de trainer van Benfica, Marco Silva, zich behoorlijk kritisch uitgelaten over de trainer van Porto, de voormalig Ajax-coach Francesco Farioli. Wat is er precies aan de hand? Gisteren was een wedstrijd in Portugal, de topper tussen Benfica en Porto. Die werd trouwens door Porto gewonnen met 3-1. Maar de trainer van Benfica, Silva, was uiteindelijk niet te spreken over de opmerkingen die Francesco Farioli voorafgaand aan de wedstrijd deed over de arbitrage. Ja, volgens de coach van Benfica waren die uitspraken ongepast, maar ook beïnvloedend. Ja, Porto won trouwens de wedstrijd en verstevigde daarmee zijn positie in de competitie in Portugal. In het Nederlandse voetbal heeft PSV gisteren de koppositie moeten afstaan in de Vriendenloterij Eredivisie. Verloren bij Twente, daar komen we straks even op terug. En goed nieuws voor Memphis Depay, en dat kan hij gebruiken. Hij heeft namelijk met succes gelobbyd bij het bestuur van zijn club, Corinthians. En die lobby heeft te maken met het aanblijven van trainer Fernando Diniz. De club uit Brazilië zit een beetje in een sportieve crisis. Wilde Diniz ontslaan, maar de spelers onder leiding van Depay spraken het vertrouwen uit in die coach. Nou, wat heeft het bestuur gedaan van Corinthians? Die hebben naar de spelers geluisterd en besloten Diniz in zijn functie te laten. En daarmee lijkt de rust voorlopig te zijn wedergekeerd bij de club van Memphis Depay uit Sao Paulo, die natuurlijk nu hopen de weg omhoog weer te vinden. Ik neem je ook nog heel even mee richting de Formule 1, want David Coulthard, voormalig coureur, analist, presentator bij diverse zenders, heeft zijn waarschuwing afgegeven aan de organisatie van de Formule 1, want hij zegt: het zou dom zijn om volgend jaar terug te keren in Spanje naar de Madring, het circuit waar we vorig weekend racen, als daar geen aanpassingen aan worden gedaan aan de layout. Hij zegt: de eerste race op het nieuwe circuit kreeg veel kritiek, het was een optocht, inhalen was niet mogelijk, en hij zegt, David Coulthard, er zijn nu fundamentele wijzigingen nodig om het uitdagender te maken natuurlijk. Hij zegt, niet alleen voor de fans, maar ook voor de coureurs. En niet heel onbelangrijk, dat moet voor volgend jaar gerealiseerd zijn. Anders is het een verloren race.

GPR Sportradio, Joe Jackson op je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. En goed nieuws, want bij ons, GPR Sportradio, beleef je de wedstrijden van Oranje live. Jazeker. Wij doen rechtstreeks verslag van de komende interlands van het Nederlands elftal. Te beginnen natuurlijk donderdag aanstaande, wanneer Nederland in de Nations League het opneemt tegen Duitsland. De wedstrijd begint om 9:15. Je hoeft hier niets te missen van Oranje. Je hoort het bij GPR Sportradio. En niet alleen voetbal, maar nog veel meer andere zaken natuurlijk ook. Bijvoorbeeld Amerikaans honkbal. Pijnlijk moment daar gisteren. Ja, het gebeurde in de Amerikaanse Major League Baseball. Tijdens de wedstrijd tussen de Chicago Cubs en de Cincinnati Reds kreeg namelijk Alex Bregman, de derde honkman bij de Cubs, een bal met een snelheid van ruim 150 km per uur in zijn gezicht. De foutslag zorgde ervoor dat hij direct naar het ziekenhuis natuurlijk moest worden afgevoerd voor nader onderzoek. De precieze aard van zijn verwondingen, ja, daar is nog niets over bekendgemaakt door de club, maar je kan je voorstellen dat hij hoofdpijn heeft op het ogenblik. Het is je maandagmiddag. Zometeen eens even kijken wat het weer deze week ons gaat brengen. Je hoort het hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is langzaamaan richting 12:30 aan het gaan op je maandagmiddag tijdens de lunch met periode met zon. De temperatuur is niet verkeerd voor de tijd van het jaar. Tussen de 17 en 21 graden. Morgen wordt het een bewolkte dag. Met zelfs kans op motregen en temperaturen gelijk aan vandaag. Het goede nieuws is wel dat in de loop van de week de vooruitzichten overwegend zonnig zijn. En ook droog. Dus het wordt een heerlijke week om buiten te sporten. Niet te warm en droog. Wat wil je nog meer? Nou, bijvoorbeeld een boterham tijdens je maandagmiddag. Tijdens de lunch. Smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
12: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: voor €229.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Alle Sigma Verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Ja, vind één van de vier flesjes met het moe geluid en win 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmelk, the moo you can't resist.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis. Pakken.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: GPR Sportradio. Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 4 kilometer file. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam toe. En daarom 2 kilometer file.
12: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
14: Half 1 geweest, de geblesseerde Maverick Vinales maakt vandaag zijn rentrée op de motor. Hij zal in Oostenrijk deelnemen aan een Pirelli-test voor de MotoGP om zijn herstellende linkerschouder te testen.

0: GPR Sportradio, het is je maandagmiddag lunch, smakelijk heet ze. De MotoGP-coureur Maverick Viñales maakt vandaag zijn rentree op de motor. Hij rijdt op de Red Bull Ring in Oostenrijk om daar deel te nemen aan een Pirelli-test, een bandentest. En dat doet hij eigenlijk om zijn linkerschouder te testen, die is herstellende. Hij heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan zijn voorbereiding, zijn fysieke voorbereiding na die blessure. En die test vandaag is cruciaal om te bepalen of hij fit genoeg is om uiteindelijk volgende maand deel te nemen aan de Grand Prix van Japan voor de MotoGP. En of hij de rest van het WK weer kan rijden. Dat is dus de situatie daar. Mike Burton, de Amerikaanse zwemmer, winnaar van 3 Olympische gouden medailles, is helaas overleden. Op 79-jarige leeftijd. Zijn zoon maakte dat bekend via social media. En maakte bekend dat zijn vader is bezweken na een lange strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Mike Burton was een absolute specialist op de lange afstanden en won goud op de 1500 meter vrije slag. Dat was tijdens de Spelen van 1968 in Mexico-stad. Deed dat ook in 1972 in München. In 1968 pakte hij ook de titel op de 400 meter vrije slag. Een icoon in Amerika, Mike Burton. Hij werd 79 jaar.
1: GPR Sportradio.

0: Grand Prix Radio, een bakje koffie erbij, oftewel espresso van Sabrina Carpenter. Het is je maandagmiddag lunch met de boterham. En hou er rekening mee, dit weekend Formule 1, maar op een andere dag. Dat heeft namelijk te maken met de Nationale Herdenkingsdag in dat land. Het is namelijk dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. En die wordt verreden op zaterdag in plaats van de gebruikelijke zondag. Dat heeft dus met die herdenkingsdag te maken. Het hele tijdschema voor het raceweekend is dus aangepast, inclusief de vrije training en de kwalificatie. Alles is naar voren geschoven. En dat betekent natuurlijk voor alle teams, coureurs, maar ook voor jou als luisteraar of kijker dat je jezelf even moet aanpassen. De race dus op zaterdag. Het goede nieuws natuurlijk hier te volgen met het commentaar van Olaf Mol sowieso.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, langzaamaan richting 1 uur tijdens je lunch op maandag. En hoe was het sportweekend in Engeland voor Brian Brobbey? Heel goed. De Nederlandse voetballer in dienst bij Sunderland maakte een bijzonder goede indruk. En had een persoonlijke prestatie die bovengemiddeld is in de Engelse competitie als spits. Hij maakte namelijk een hat-trick in de wedstrijd tussen zijn Sunderland en Manchester City. En ondanks dat hij 3 keer scoorde, kon hij uiteindelijk een nederlaag niet voorkomen, want Sunderland verloor het duel uiteindelijk met 5-3. Maar voor zijn sterke optreden ontving Brobbey na afloop veel lof en terecht in de Britse media. En een perfecte beoordeling van de analisten bij de BBC. Daar koop je weinig voor, want uiteindelijk de club leed verlies. Maar het is wel een opsteker voor de Nederlander daar in Engelse dienst.
1: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP1 Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Staatssecretaris Judith Thiele vindt het heftig dat jongeren steeds negatiever denken over homoseksualiteit. Ze wil daarom scholen helpen als ze moeite hebben het onderwerp in de klas te bespreken. En ook wil ze jeugdwerkers helpen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de jeugd, en dan vooral jongens, weinig sympathie heeft voor homo's. Google heeft van de Europese Unie een boete gekregen van dik 400 miljoen euro... omdat het bedrijf zich niet heeft gehouden aan privacyregels. Het ging dan met name om de locatiegegevens van gebruikers. Die werden gebruikt om specifieke reclame naar internet te sturen. En ook werden de gegevens te lang bewaard. Opnieuw problemen op Britse vliegvelden door een storing bij de luchtverkeersleiding. Bijna 2 weken geleden lag het vliegverkeer in het hele land plat. Nu is het alleen op enkele vliegvelden mis. Onder andere in Manchester, Glasgow en Belfast zijn er vertragingen. Op alle vliegvelden ten zuiden van Manchester lijkt alles goed te gaan. De nieuwe bondscoach Xavi gaat dingen anders doen, want ze wil die meer achter gesloten deuren trainen. Vroeger mochten journalisten nog van begin tot het eind bij trainingen zijn, maar bij Xavi is alleen nog het eerste kwartier te bekijken. Volgens de bondscoach gaat het veel over tactische zaken en er wil hij geen pottenkijkers bij. Vanmiddag blijft het nagenoeg overal droog. In het noordoosten van het land is er een kleine kans op een lokaal buitje, en verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt een graad of 19.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
12: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
13: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Smint.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
17: Smint.
20: Boost yourself.
16: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
18: Giga veel.
16: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
21: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
22: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
21: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
23: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
24: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
27: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
26: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
27: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
26: En als je voor jezelf werkt?
27: Ook gewoon 1 factuur per maand.
26: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
28: Smakelijk eten tijdens je lunch. Het is inmiddels 1 uur geweest op je maandagmiddag. Gisteren won FC Twente van PSV. In de Goolse Vesten werd het 3-2. We gaan zo meteen even napraten met Wout Weghorst hier bij

0: zondagmiddag. Smakelijk eten tijdens de boterham. Periode met zon, temperaturen tussen de 17 en 21 graden. In de vriendenloterij Eredivisie heeft 20 gisteren voor een verrassing gezorgd. Want ze bezorgde koploper PSV de eerste nederlaag van het seizoen. Het werd 3-2 in de Golsvest in Enschede. En de Tukkers, een goede wedstrijd speelden ze. En wisten dus de landskampioen behoorlijk te overklassen. En voor PSV betekent het verlies toch een einde aan hun ongeslagen status. In de nog brille competitie. De Eindhovenaren zullen zich moeten herpakken tijdens de aanstaande interlandperiode. En moeten sterker terugkomen dan dat ze gisteren waren. Wout Weghorst van uiteraard FC Twente. Ja, die had er toch een ander gevoel over, logischerwijs.
1: Ik denk dat we eigenlijk de gele wedstrijd in de wedstrijd hebben gezeten. De wedstrijd van hebben gemaakt die we wilden. Met bij momenten hoogdruk. En ze echt om echt erop te klappen, zeg maar. En bij momenten echt in een laag blok om op de omschakeling te spelen. Met de snelheid voorop. Ik denk dat we op beide manieren gevaarlijk zijn geweest. Ik denk dat we eigenlijk 5 minuten in de eerste helft eigenlijk minder bij de les zijn. En daar op die manier zeg maar twee tegendoelpunten krijgen. Maar verder denk ik dat we echt wel, en ook zeker weer in de tweede helft, ook gewoon de betere ploeg zijn volgens mij. En ik denk uiteindelijk ook een verdiende overwinning.

GPR Sportradio. We hebben een lekker sportweekend erop zitten. Helaas voor Gian van Veen, de darter, niet een geslaagd weekend. Want gisteravond lukte hem niet de finale te bereiken van de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij was als vijfde geplaatst en verloor in de halve finale van de Engelsman Ross Smith. Na een spannende partij trok toch uiteindelijk de Engelsman aan het langste einde. En voor Gian betekende de uitschakeling een nieuwe teleurstelling op zijn jacht op de eerste grote titel dit seizoen in een televisietoernooi. Maar er komen er nog wat aan, dus hij heeft nog een herkansing. Goed nieuws wel voor Remco Evenepoel. Gisteren in het Canadese Montreal voor de vierde keer op rij een wereldtitel weten te veroveren. Hij was favoriet, de Belg, en hij was oppermachtig. Liet de concurrentie ver achter zich en met deze vierde titel evenaart hij het recordaantal wereldtitels op deze discipline. De Italiaan Filippo Ganna eindigde als tweede. En voor Nederland was er een negende plek uiteindelijk voor Daan Hole, die zich tevreden moest stellen met de positie in de top 10 van het uiteindelijke eindklassement. En natuurlijk is er nog veel meer sport het afgelopen weekend geweest. We blikken zo dadelijk ook nog even terug op de slotetappe van de Ronde van Luxemburg. Want Mathieu van der Poel wist die op indrukwekkende wijze te winnen. Je maandag tijdens de lunch, dat is nu smakelijk eten. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, smakelijk eten tijdens de lunch. Langzaamaan richting 2:30. Er zijn vandaag perioden met zon, gelukkig. Tussen de bewolking doorzien hem. Temperatuur vandaag maximaal

rond de 21 graden. Morgen is een bewolkte dag met zelfs motregen. Temperaturen morgen wel gelijk aan die van vandaag. Maar de vooruitzichten zijn goed. Overwegend zonnig en droog. Smakelijk eten tijdens je lunch.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel...
2: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! En give you a lot!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion merken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
12: Vandaag bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten. Je zit lekker. En je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
15: deals. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
19: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Autotaalglas zit echt overal.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou. Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
25: Smakelijk eten, je maandagmiddag lunch. En bondscoach Xavi Hernandez heeft vanmorgen zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal toegelicht. Gaan we zo meteen eens even wat dieper induiken.

BNR Sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch met Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. Het is je maandagmiddag met periode met zon. Temperaturen top maximaal zo'n beetje 21 graden. Morgen is bewolkt en regen, motregen. Temperaturen morgen wel hetzelfde. Bondscoach Xavi Hernandez heeft vanmorgen zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal toegelicht. En tijdens die persconferentie aan dat de deur open blijft voor niet geselecteerde spelers, zoals bijvoorbeeld Memphis Depay en Wout Weghorst. Het thuislaten van Depay, eigenlijk de all-time topscorer van Oranje, noemde hij een lastige beslissing. Ja, logisch. Oranje bereidt zich nu voor op de komende 4 wedstrijden in de Nations League tegen Duitsland. 2 tegen Servië en eentje tegen Griekenland. Die we trouwens hier allemaal live uitzenden bij GPR Sportradio, die wedstrijden van Oranje. En de spelersgroep is vandaag bijeen in Zeist. Want daar gaan ze zich voorbereiden. Virgil van Dijk is de aanvoerder, dat blijft zo. Ook onder Xavi Hernandez. De verdediger had na een gesprek met de nieuwe Spaanse coach besloten door te gaan. Xavi bevestigde dit vanmorgen tijdens het eerste persmoment in Zeist. En daarmee is trouwens gelijk een einde gekomen aan de onzekere rol van Virgil in de nieuwe fase van Oranje. Voorafgaand dus aan de National League duels die aanstaande zijn. Met donderdag dus de aftrap. Hier live te volgen Nederland tegen Duitsland vanaf 9:15. Wij zijn GPR Sportradio.

VPR Sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch smakelijk eten. En bij het wielrennen zal sportief directeur Jaco Verhaar aan het eind van het jaar vertrekken bij Visma Lease Bike. Hij heeft besloten dat zijn aflopende contract wat hem betreft niet verlengd hoeft te worden. Hij was 2 jaar werkzaam voor de Nederlandse formatie en in een verklaring gaf hij aan dat de afgelopen maanden hij de tijd heeft genomen om na te denken over zijn toekomst. En dat dit nu het juiste moment is om een andere weg in te slaan in zijn carrière. Hij is inmiddels 57 jaar en wil nog even mee. Even mee, ja, dat gaat Granit Xhaka niet doen, de voetballer. Hij is namelijk onderwerp van gesprek en er is een onderzoek ingesteld. Een strafrechtelijk onderzoek in Zwitserland naar hem. Hij is aanvoerder bij Sunderland. Hij speelt ook in het Zwitserse nationale elftal en wordt verdacht van het verkrijgen van valse coronavaccinatiebewijzen. Is alweer even geleden, maar dit komt dus nu naar boven. Het Openbaar Ministerie in Zwitserland, in Luzern, heeft besloten de zaak te onderzoeken. Zo heeft de politie inmiddels ook bevestigd. Xhaka zou de certificaat hebben vervalst, wat hem nu dus een serieuze aanklacht heeft bezorgd. De middenvelder heeft de feiten inmiddels ook toegegeven en dat zorgt ervoor dat de zaak in een stroomversnelling is gebracht. Kans is ook dat hij er met een reprimande vanaf komt, omdat hij heeft meegewerkt en in ieder geval ook heeft toegegeven dat hij in toendertijd illegale feiten heeft gepleegd. Het is in Nederland op het ogenblik spannend in de Eredivisie, want de vriendenloterij Eredivisie heeft een koploper. AZ, de Alkmaarders, wonnen gisteren van provinciegenoot trouwens Telstar. Concurrent PSV, ja, die leed juist een zeldzame nederlaag bij Twente en daardoor zijn de rollen omgekeerd. Wat heeft dat voor effect straks na de interlandperiode? Want dan moet PSV natuurlijk vol aan de bak. We houden het voor je in de gaten, we hebben daar straks nog een analyse over. Tot slot even snel Formule 1, want Charles Leclerc, coureur bij Ferrari, heeft een verklaring gegeven voor zijn moeizame start van dit seizoen. We zijn inmiddels in de tweede helft ervan. De coureur vond het lastig om het maximale uit de nieuwe auto te halen met de nieuwe reglementen. Hij heeft bewust afgezien van het kopiëren van de rijstijl van zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Hij zei dat was geen oplossing, omdat iedere coureur zijn eigen benadering nodig heeft om de auto te begrijpen. Hij zegt daarom heb ik er ook wat langer over gedaan. Hij zegt ik heb me liever gefocust op mijn eigen data dan die van Lewis om mijn prestaties te verbeteren. En dat is dus de verklaring voor het moeizame eerste deel van het seizoen. Het tweede deel is trouwens niet heel veel makkelijker voor hem tot dusverre. Straks meer over Formule 1, want komend weekend de grote prijs van Azerbeidzjan. Die race wordt niet op zondag, maar op zaterdag verreden. Zometeen hier meer bij GPR Sportradio. What is

VPR Sportradio, het is je maandagmiddag richting 2 uur. Het is 21 september, bijzondere datum vandaag. Ja, do you remember? The 21st of September. Do you remember? Hoor je het? 21st of September. Ja. Ja, die gaan we zo draaien, helemaal. Het is vandaag, behalve de 21ste, is het ook precies 10 jaar geleden vandaag dat de VAR voor het eerst werd ingezet. De Video Assistant Referee, de VAR. In het Nederlands profvoetbal was het precies 10 jaar geleden voor het eerst. Dat was op maandag 21 september 2016. Het werd geïntroduceerd en sindsdien is het een vast onderdeel van voetbal. En de technologie heeft zich wel behoorlijk sterk ontwikkeld de afgelopen 10 jaar. Het is nog steeds onderwerp van discussie. Maar laten we eerlijk zijn, het heeft de arbitrage op vele vlakken toch wel behoorlijk veranderd en ook in positieve zin kunnen ondersteunen als het gaat over het nemen van cruciale beslissingen. In vele gevallen waren de videobeelden duidelijker dan het in eerste instantie leek door de arbitrage. En hebben ze ook verkeerde beslissingen terug kunnen draaien en beslissingen die ze niet gezien hadden alsnog kunnen toepassen. Dus dat is positief. De 21ste dus, vandaag. Ja, 10 jaar alweer. De VAR. En nu dan tijd voor de 21st of September. Earth, Wind & Fire. Bij GPR Sportradio.

BNR Sport Radio. Do you remember the 21st of September? Earth, Wind and Fire, lekker. Zometeen na 2 uur. Ja, veel meer sport hier, met Nout.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De Raad van State vraagt zich af of het wel een goed idee is om de boetes te verhogen. Justitieminister David van Weel wil de boetes voor kleine overtredingen met de inflatie mee laten stijgen, maar dat vindt de Raad niet eerlijk. In de afgelopen 30 jaar zijn die boetes al meer dan verdubbeld en dat is veel meer dan de prijzen. Bij een grote internationale actie zijn wereldwijd tientallen criminele organisaties opgerold en bijna 500 mensen opgepakt. En ook zijn tienduizenden kilo's drugs en wapens in beslag genomen. Aan de operatie deden 34 landen mee, Nederland niet. Het doel was om netwerken tussen Europa en Latijns-Amerika op te rollen. Amerikaanse nieuwsorganisaties die niet meer welkom zijn in het Witte Huis, zoals CNN, stappen naar de rechter. Ze willen dat de beslissing van president Trump wordt teruggedraaid. Burgers hebben recht op onafhankelijke journalistiek, zeggen ze. Vorige week werd hun toegang ingetrokken omdat ze volgens Trump nepnieuws verspreiden. De Amerikaanse staat Californië gaat ieder jaar op 25 september de zangeres Dolly Parton eren. Het is dan Dolly Parton Dag. 25 september is niet helemaal toevallig. Het is een verwijzing naar de hit 9 to 5. Dat is de Amerikaanse schrijfwijze voor 25 september. Dolly Parton overleed bijna een maand geleden. Ze was 80. Het is bewolkt, maar in de loop van de middag breekt daar steeds vaker de zon doorheen. In het noordoosten kan lokaal een lichte bui vallen. Tot een graad of 19.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders ga je mis.
5: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen?
10: Drakentemmen in het Verre Oosten?
11: Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij...
13: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
18: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
19: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
20: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: GPR Sportradio. Noud van Sommeren.
22: Goedemiddag, de week trap je sportief af met onderweg heel veel sport. Onder andere voetbal van afgelopen weekend. Ik ga het met je hebben over wielrennen. En natuurlijk ook Formule 1. Dat is dit weekend net even wat anders.

0: Sportradio met The Calling. Goedemiddag, het is inmiddels 2 uur geweest. Ja, laten we maar meteen even beginnen over het voetbal van gisteren, wat toch wel opviel, want PSV heeft de koppositie in de Vriendenloterij Eredivisie af moeten staan. De landskampioen verloor op bezoek bij FC Twente met 3-2. De Eindhovenaren kwamen in de goalsvesten nog wel terug van een achterstand, maar moesten uiteindelijk toch een meerdere erkennen in de thuisploeg. Door de nederlaag, de eerste van het seizoen voor PSV, neemt AZ de eerste plaats op de ranglijst over. Voor aanvoerder Mauro Junior trouwens was er nog wel een persoonlijk goed nieuws met een eerste oproep voor het nationale team van Brazilië. Dus wel goed nieuws voor hem. De afloop van de wedstrijd sprak de NOS met Peter Bos, de trainer, over dit verlies.
1: Je wil graag wedstrijden winnen en dat had vandaag gemoeten en gekund. Maar het gebeurt niet. Nou ja, je komt vrij snel met 1-0 achter. Je verliest je spits. Toen hadden we het even moeilijk in het begin. Maar daarna vond ik dat wij de wedstrijd volledig naar ons toe trokken. En dat we op 2-1 kwamen. Via geweldige goals. En in de tweede helft, ik geloof dat Paul Wanner ook de eerste kans gelijk naar rust krijgt. En we wilden op zoek gaan naar die derde. Daar zijn we lang naar op zoek gegaan. En dat was ook mogelijk geweest. Natuurlijk hebben zij ook heus een paar kansen gehad. Maar die hebben wij ook nog gehad om die derde te maken. En dan zou je de wedstrijd denk ik wel beslist hebben. Maar goed, het werd op een gegeven moment gelijk. En dan verlies je hem zelfs ook nog.
0: Aldus een teleurgestelde trainer van PSV, Peter Bos, na afloop van de wedstrijd. Iemand die was blijer was natuurlijk Wout Weghorst, de spits van SC Twente. Hij sprak ook bij de NOS over de overwinning.
2: Dit was wel een... Het was een hele mooie. Zeker natuurlijk op het einde hoe je hem binnenhaalt. Ik denk dat we eigenlijk de gele wedstrijd in de wedstrijd hebben gezeten. De wedstrijd van hebben gemaakt die we wilden. Met bij momenten hoogdruk. Om echt erop te klappen, zeg maar. En bij momenten echt in een laag blok om op de omschakeling te spelen. Met de snelheid voorop. Ik denk dat we op beide manieren gevaarlijk zijn geweest. Ik denk dat we eigenlijk 5 minuten in de eerste helft eigenlijk minder bij de les zijn. En daar op die manier zeg maar twee tegendoelpunten krijgen. Maar verder denk ik dat we echt wel, en ook zeker weer in de tweede helft, ook gewoon de betere ploeg zijn volgens mij. En ik denk uiteindelijk ook een verdiende overwinning.
0: Aldus Wout Weghorst na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen PSV. Dat gebeurde er gisteren. In de MotoGP stapt Maverick Vinales vandaag op de Rebel Ring op zijn motor voor een belangrijke test. De Trek 3-rijder wil zijn geblesseerde linkerschouder op de proef stellen om te bepalen of een ramtrain mogelijk is. De test is cruciaal om te beoordelen of hij fit genoeg is om volgende maand deel te nemen aan de Grand Prix van Japan. Ja, Vinales heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan zijn fysieke voorbereiding om een terugkeer in de competitie mogelijk te maken. Nou, benieuwd dus hoe die test voor hem gaat verlopen. Als er nieuws over is, hoor je het natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio met Coolio, Gangsters Paradise. Goedemiddag, het is maandag de 21ste. Tries nieuws naar buiten gekomen. Drievoudig Olympisch kampioen zwemmen, Mike Burton. Die is op 79-jarige leeftijd overleden. De Amerikaan won goud op de Spelen van 1968... op zowel de 400 als de 1500 meter vrije slag. 4 jaar later, in 1972, prolongeerde hij zijn titel op de 1500 meter. En ja, zijn zoon die maakte dus via sociale media bekend dat Burton is bezweken na een strijd tegen de ziekte van Alzheimer, de 1500 meter. En ja, zijn zoon die maakte

race die een dag eerder plaatsvindt dan normaal. Maar goed, eventjes gewoon een verschuiving in je weekritme mag toch niet te veel problemen opleveren. Maar voor jou is het dus wel goed om in de gaten te houden dat het dus allemaal een dagje eerder is. Over de GP van Baku gesproken. Zo dadelijk ga ik nog even bellen met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over komend raceweekend daar in Azerbeidzjan. Wat de verwachtingen zijn. Meer over het circuit. Maar ook over de andere sporten van dit weekend. Want daar heeft Frans natuurlijk ook verstand van. We gaan het onder andere hebben over wielrennen en het voetbal van afgelopen weekend. Dat allemaal onderweg hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Ja, de zon die schijnt geregeld, blijft ook droog. Temperatuur tussen de 17 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Best een aardige dag vandaag. Gisteren had Mathieu van der Poel ook een aardige dag. Hij heeft namelijk de Ronde van Luxemburg afgesloten met een indrukwekkende prestatie. De wielrenner won de laatste etappe na een van de langste solo's in de recente wielergeschiedenis. Want hij reed praktisch vanaf de start tot aan de finish aan de leiding. Ja, met deze dominante overwinning stelde Van der Poel ook de eindzege in de rittenkoers veilig. Buitenlandse media die spraken na afloop van een historische prestatie van de Nederlandse wereldkampioen. En dat mag ook best wel gezegd worden, toch? Over wielrennen gesproken, op het WK wegwielrennen in Montreal staan vandaag de individuele tijdritten voor de belofte op het programma. Bij de vrouwen rijden Nienke Vinken en Megan Arends voor Nederland over 20,3 kilometer. Later volgen de mannen over 31,3 kilometer... met Michiel Maurits en Ryan Gal als Nederlandse deelnemers. De vrouwen beginnen zo dadelijk om 3 uur... en

0: Nieuwebed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Anisometropie. Nee, dan heb je geen angst voor de metro. Het betekent gewoon dat je linker- en rechteroog een groot verschil in sterkte hebben. Met wazig zicht of hoofdpijn als gevolg. Wij kunnen dat bij IWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij IWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1+1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op Ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
18: Smint. Boost yourself.
17: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
1: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Met die bananen. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
22: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Op dit moment 20 kilometer file in het land. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is echter niet het geval op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 10 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. En ook op de A325 Nijmegen-knooppunt Velperbroek is het raak. Tussen Elde en Westervoort heb je 10 minuten vertraging door een auto met pech.
23: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
25: Hey, goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk ga ik bellen met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over het voetbal en wielrennen van afgelopen weekend, maar ook over het aankomende Formule 1 weekend.

0: GPR Sportradio, het is maandagmiddag. Aan de lijn de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen. Frans Verschuur. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, het weekend zit er weer op. Jij hebt weer voor de buis gezeten, zeg maar, om de sporten in de gaten te houden. Laten we even beginnen bij het voetbal. Wat is je opgevallen?
1: Ja, het is opgevallen dat Feyenoord heel goed draait. Na het verlies in Barcelona hebben ze schijnbaar het licht gezien of zo. En winnen ze met 5-0. Maar ja, het is eigenlijk pas na de interlandbreek, als ze tegen AZ gaan spelen, dan kun je eigenlijk pas zien waar ze staan. Gelukkig is de competitie dit jaar veel spannender als vorig jaar. Want ja, PSV verloren van Twente, dat is ook verrassend. Dus we gaan een leuke competitie tegemoet met nog niet te voorspellen kampioen, in mijn ogen. Dus in dat opzicht wordt de wedstrijd AZ Feyenoord wel erg leuk.
0: Dus je bent er iets anders naar gaan kijken dan vorige week?
1: Ja, vind ik wel. Ik had verwacht dat PSV wel zou winnen van Twente. Maar ja, dat ging dus zeker niet. En dan blijkt maar weer dat je dus zeg maar ook fout kan zitten met voorspellingen. Maar ja, dat geeft niet.
0: De Twentenaren zijn in ieder geval lekker op stoom met Wout Weghorst. Wat vind je van hem de laatste tijd? Er is veel over te doen, over zijn voorkomen, zeg maar.
1: Ja, dat is allemaal een beetje over de top heen, vind ik. Maar ja, dat is dat vindt hij schijnbaar leuk. Ik heb daar helemaal niks mee. En dan weer op knieën gaan zitten en iedereen bedanken en dat soort dingen allemaal.
0: Nee, maar Frans, je moet de lieve heer natuurlijk wel bedanken, hè, voor je successen. Dat heb jij toch ook altijd gedaan?
1: Ja, nou, als dat waar zou zijn, dan denk ik dat het hele veld op zijn knieën zit. Maar voorlopig is het nog iets waar ik zelf, andere mensen misschien wel, maar ik zelf geloof daar niet in.
0: Nee. Nederlands elftal, hè? Xavi Hernandez, die heeft de boel opgeroepen, zeg maar.
1: Ja, frisse blik, vind ik. Memphis er niet bij, vind ik ook wel terecht. Hij speelt daar en is de helft van de tijd niet geblesseerd. Dan moet hij weer invallen, dan heeft hij weer verdette neigingen. En iedereen moet gewoon een eer vinden om voor een Nederlands elftal te spelen.
0: Ja, dus dat is vandaag naar buiten gekomen. Die heeft een beetje lopen lobbyen om bij Corinthians aan de bak te blijven. En dat is hem gelukt, hè?
1: Ja, maar ja, dan zit je toch in een competitie die anders is, niet zo makkelijk te bekijken is, enzovoort. Dus ja, ik vind het niet raar dat hij er niet bij zit. En jammer dat Malen geblesseerd is, want ja, die is altijd wel een speler die wat kan brengen. En ja, dan hebben ze dit nu voor opgeroepen. Ja, oké, prima, maar dat is natuurlijk geen Malen. Nee. We gaan het zien, want hij geeft een andere visie, denk ik, als Koeman. Maar ik begrijp ook wel best dat als je ziet wat Koeman allemaal meegemaakt heeft en zijn vrouw overleden is, dan begrijp ik best wel dat hij met het WK er niet helemaal bij zit en dan kunnen we ook niet kwalijk nemen. Is een geweldige man met een goede staat van dienst en alle eer. Ik vond het ook heel mooi wat ze bij AZ Telstar deden.
0: Precies.
1: Om die keeper nog even te eren, dat de zoon is van Bartina. En ja, heel mooi. En dan kun je maar zien dat voetbal ook weer verenigt en dat het best wel mooi is.
0: Zeker. Het heeft af en toe een beetje rauwe randjes en slechte beelden naar buiten. Ja, maar het heeft ook twee goede kanten.
1: Klopt. Ja, en ik vond het heel mooi wat daar gebeurde. En dat hoort ook zo. En die Koeman, die keeper van Telstar, vind ik een hele mooie vent. Dus in dat opzicht alle eer aan hem.
0: Wielrennen hebben we ook nog gehad afgelopen weekend. Ja. Daar nog wat van meegekregen?
1: Ja, die Van der Poel die werd weer even wakker.
0: Goedemorgen.
1: Die veegde het hele veld aan. Hij wist niet eens dat er nog meerdere meededen. Zover voorsprong had hij al. En ja, en natuurlijk een voorloper, hele goede voorloper voor het WK wat gaat beginnen. Of is al begonnen.
0: Ja.
1: En dat is heel goed. Ik hoop dat hij daarin schittert. En hij is in goede vorm. Hij heeft goede benen, zoals dat heet. Dus ik ben benieuwd. Ik vind het een mooie sport. En hij is een geweldenaar natuurlijk. Die op alle vlakken goed is. Dus we gaan het zien.
0: Goed, en we gaan het in ieder geval in de gaten houden hier bij GPR Sportradio. Zo dadelijk praten we verder over het komende Formule 1 weekend, want dat zit eraan te komen in Baku. Daarover praat ik zo verder dus met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur.

0: GBR Sportradio, het is maandagmiddag aan de lijn nog steeds de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, het is komend Formule 1 weekend, dat is net even anders dan dat we gewend zijn, hè? We
1: beginnen donderdag, hè, om 10:30, eerste vrije training, de tweede vrije training om 14:00. Dan vrijdag de derde vrije training om 10:30 ook weer. En de kwalificatie op vrijdag, dat is dus even wennen. Om van 14:00 tot 15:00, dat is eigenlijk wel een normale tijd, de kwalificatie. En de race is ook een ander tijdstip. Zover ik weet is het van, begint hij om 13:00 en niet om 15:00.
0: Okay.
1: Dus dat is ook even, niet dat iedereen denkt, zaterdag ga even kijken en dan schakelen ze om 15:00 in. Dan is het al afgelopen.
0: Ja, dan is het hele weekend ook voorbij, wat je dus niet verwacht. Ja. Dus even goed in de gaten dat alles een dagje eerder is. Dus de race op zaterdag, kwalificatie op vrijdag. En de eerste trainingen op donderdag. Het is een stratencircuit daar in Baku, Frans. Verschilt het veel met het circuit waar we de afgelopen keer hebben gereced in Madrid?
1: Dit is wel een heel lang rechtstuk. En dat is, dan ben ik weer benieuwd hoe ze omgaan met... het is eigenlijk te gek voor woorden. Hoe ze omgaan met de stroom. Om te zorgen dat je op het einde van het rechtstuk nog een beetje elektriciteit over hebt. Dat is natuurlijk even wennen. Lang rechtstuk. Maar wel ook een hele nauwe doorgang. Waar ze nog wel eens een keertje de muur raken. Ja, dat moet je ook niet doen. Dus in dat opzicht wordt het vrij spannend. En we gaan natuurlijk kijken hoe iedereen zich, of Antonelli alweer gaat winnen. Want hij is natuurlijk, Mercedes heel goed met dit soort stroombeheersing, zeg maar, om dat zo te zeggen. En Verstappen komt er steeds dichterbij, dat hebben we gezien. Hij was best wel goed de laatste race, vond ik.
0: Ja, en ook weer McLaren, Norris, die begint ook weer een beetje de aansluiting te vinden, langzaam maar zeker. Ja. Dus wat is jouw verwachting voor komend weekend als we het over het resultaat hebben?
1: Ja, het wordt. Ik vond McLaren heel sterk de laatste race. Die hadden pech dus met die safety car. Virtual safety car. Anders had hij hem echt wel gewonnen. Maar ik denk dat Norris, die is in een bloedvorm. Dus ik denk dat die hem gaat winnen. Antonelli denkt van, ik vind het wel best, pak mijn tweede plek. Alhoewel die alleen maar wil racen en wil winnen. Maar toch tweede wordt hij. En derde Verstappen.
0: Okay, dus weer een podiumplek voor de Nederlander. Kunnen we stellen dat het er weer een beetje lijkt op vorig jaar? Dat de tweede helft van Red Bull Racing zoiets hebben van, we hebben het licht gezien, we weten waar we het moeten zoeken,
1: maar
0: dus gaat het beter?
1: Is eigenlijk al jaren zo. Hè? We hebben het vorig jaar ook gezien. Toen dachten we, Verstappen maak je kans, en toen werd hij 2 punten na geen wereldkampioen. Omdat hij in de tweede helft gigantisch erbij kwam. Nu raadt hij dat niet redden, want de Mercedes is te sterk. Maar we zien inderdaad dat Red Bull het lek wil ik niet boven hebben, maar wel beter kan omgaan met de problemen. Laten we het zo stellen. Daar gaan ze dus nu ook weer een beetje van profiteren. Maar ondanks helemaal erbij komen, denk ik pas dat het een 27 kan, omdat ze een iets andere auto moeten bouwen.
0: En dan gaat het niet zozeer om het op motorgedeelte, maar veel bij de aerodynamica bij Red Bull. Hè?
1: Ja, de achterkant van de auto is te onstabiel. En daardoor bij het uitlastereren van een bocht is de auto, heeft hij te weinig grip. En dan verlies je natuurlijk op dat hele rechte stuk erachter. En daar is hetgene waar Red Bull het probleem moet oplossen. En dat kan niet met deze auto zover tot nu toe. En dan denk je dat het volgend jaar wel beter gaat. Laten we het zo stellen.
0: Frans Verschuur, de oud-teambaas van Jos Verstappen. Dank je wel. En we spreken elkaar snel weer hier bij GPR Sportradio.

Sportradio met Coldplay. Feels like I'm falling in love. Dat is altijd een fijn gevoel, hè? Ja, toch? Richting 3 uur, het is maandagmiddag, zo dadelijk na 3 uur. Xavi Hernandez onder andere over het Nederlandse elftal. Trouwens, een leuk nieuwtje. Bij GPR Sportradio beleef je de wedstrijd van Oranje live. We doen namelijk rechtstreeks verslag van de komende interlands van het Nederlands elftal. Te beginnen aanstaande donderdag, wanneer Nederland het in de Nations League opneemt tegen Duitsland. De wedstrijd die begint om 20:15 'savonds. Mis dus niets van Oranje en luister naar GPR Sportradio.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man uit Barneveld moet 7 jaar de cel in voor het misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. Dat deed hij 12 jaar lang. In ruil voor seks gaf hij ze geld en cadeaus. De straf was ook geëist en de rechtbank noemt de gevolgen voor de slachtoffers zeer ernstig. Verder maakte de man stiekem beelden van mensen in zijn wc. Een opvallende stap in een al 12 jaar durende vermissingszaak in Friesland. Om eindelijk duidelijk te krijgen wat er met Sikko Cuperus is gebeurd, ligt een beloning van 100.000 euro klaar, meldt de regionale omroep. Het geld is met een crowdfunding bij elkaar gebracht. Van Cuperus is nooit meer teruggevonden dan zijn auto. President Trump wil dat Oekraïne stopt met droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, zodat Rusland weer brandstof op de markt brengt. Dat zei hij in een belletje met president Zelensky, meldt de Financial Times. Trump is bezorgd over de hoge brandstofprijzen, want die kunnen hem wel eens stemmen kosten bij de komende verkiezingen. En een bizar busongeluk in Tilburg. De chauffeur van een stadsbus verloor de macht over het stuur, raakte van de weg en ramde een brug. De leuning doorboorde de bus en ging dwars door een stoel heen, is te zien bij regionale media. Eén passagier die ergens anders zat en de chauffeur kwamen met de schrik vrij. Wisselend bewolkt met geregeld zon en in het noordoosten kans op een lokaal buitje. Het is 1 graad of 20. Morgen veel bewolking en in het noorden en oosten kans op wat motregen bij opnieuw zo'n 20 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 55 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het wordt dus iets drukker. Onder andere aan de Duitse grens op de A1 richting Duitsland is dat vanaf Oldenzaal-Zuid. Je loopt hier een kleine 10 minuten vertraging op. En ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanaf 7 naar 10 minuten extra door de Duitse grenscontroles. Op de A4 Den Haag-Rotterdam gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Rijswijk Plaspoepolder en Knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht. 7 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan nog een file in het noorden. De A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen. 6 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 10 minuten vertraging.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verbrand emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Van school

0: Meneer?
1: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
2: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
5: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
17: Hey, goedemiddag, het is inmiddels 3 uur geweest. Maandag de 21ste is het vandaag. En vanochtend was de persconferentie met de bondscoach van Nederland, Xavi Hernandez. Zo dadelijk blikken we even terug op dat moment.

0: BNR Sportradio met de Hoeders Satellite. Het is maandag de 21ste, inmiddels 3 uur geweest. En we hebben best met aardig weer te maken, toch? Geregeld de zon blijft droog, 17 tot 21 graden. Bondscoach Xavi Hernandez die heeft vanochtend zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal toegelicht. Tijdens een persconferentie gaf hij aan dat de deur trouwens open blijft voor niet geselecteerde spelers zoals Memphis Depay en Wout Weghorst. Het thuislaten van Memphis, de all-time topscorer van Oranje, noemde de bondscoach zijn lastigste beslissing. Oranje die bereidt zich voor op de komende 4 wedstrijden in de Nations League tegen Duitsland, komende donderdag, Servië en Griekenland. De spelersgroep komt vandaag bijeen in Zeist voor de start van de voorbereiding. En het is trouwens ook bekendgemaakt dat Virgil van Dijk, de aanvoerder van het Nederlands elftal, blijft onder de nieuwe bondscoach. De verdediger had na een gesprek met de Spaanse coach besloten door te gaan als international. Xavi bevestigde dit vanmorgen tijdens het eerste persmoment in Zeist. En hiermee is dus een einde gekomen aan de onzekerheid over de rol van Van Dijk, die dus gewoon aanvoerder blijft. Ja, de Duitse bondscoach Jurgen Klopp die heeft 44 spelers opgeroepen. Xavi Hernandez 26. En vanmorgen sprak hij over dat aantal van 26 bij ESPN.
1: We are convinced that with these players we can manage all the situation in the trainings in these 4 games. So I think it's the perfect way to know the players, to training with them, to know them. Because we want to have individual meetings with them, how they feel, what we want that they play on the pitch. Yeah, personally, yeah, I think 26 players is enough. Yeah, but we have under 21. We are in a good communication with Michael Reisiger. Even Adil Ramsey is, helping us a lot with the youth generation. So, yeah, I think it's a perfect way to work.
0: Al dus de bondscoach van Nederland, Xavi Hernandez, vanochtend tijdens het persmoment over de selectie van Oranje. Komende donderdag dus de eerste wedstrijd in de Nations League tegen Duitsland. En wat leuk is, bij ons bleef je alle wedstrijden van Oranje live. We doen rechtstreeks verslag van de komende interlands van het Nederlands elftal. Komende donderdag dus de eerste tegen Duitsland. Die wedstrijd begint om 9:15 en dus live te volgen hier bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio met Seal, You're the Crazy. 21 september is het vandaag. En vandaag was ook de eerste persconferentie van de Nederlandse bondscoach. Nou, niet de Nederlandse bondscoach, want hij is Spaans, maar de bondscoach van Nederland. Ik heb het over Xavi Hernandez. Nog even een terugblik daarop, want hij heeft Joey Veerman teruggehaald bij de selectie. De middenvelder van Borussia Dortmund was onder de vorige bondscoach buiten beeld geraakt, maar krijgt nu dus een nieuwe kans. Xavi gaf aan tijdens de persconferentie gecharmeerd te zijn van de kwaliteiten van Veerman. Ja, zijn terugkeer is een van de opvallende keuzes in de eerste selectie van de nieuwe bondscoach voor de komende interlandperiode, waarin Oranje 4 wedstrijden zal spelen in het kader van de Nations League. En het leuke daarvan is, die zijn allemaal live te volgen hier bij GPR Sportradio. Ja, het is maandag, dus dat wil zeggen dat hij straks voor je klaarstaat. Een kakelverse editie van de Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van het land. Deze week de gast, coureur, columnist en analist van de Formule 1, Jeroen Blekemolen. Verder ook Bas Schorthorst, hij is voormalig coureur en ook Formule 1-analist hier bij GPR Sportradio. En wij hebben hem, de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk, ook die hoor je in de editie van deze maandag, die gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. Wat het mooie ervan is, je maakt ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Dat is goud waard tegenwoordig. En je maakt de kans op dat je meedoet met het spel Raad het Autogeluid, wordt gespeeld in de F1 aan tafel, die vanaf straks 4:30 online staat. Onder andere via gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. Daar is hij ook zeker in te vinden. Maar je kan hem ook zien als videocast via de Kijk-app. De F1 aan tafel straks om 4:30, dus weer een nieuwe editie online. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: met Ella Langley, Choosing Texas, Heidi Ho. Voetballer Anis Hajmoussa is na de 7e speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie uitgeroepen tot Speler van de Week. De speler van Feyenoord ontving een 8,5 voor zijn optreden in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht. En dat duel was hij verantwoordelijk voor 2 doelpunten. Met deze uitverkiezing lijkt een recente periode van onrust rondom een mogelijke transfer voor de aanvaller definitief te zijn afgesloten. Er staat dus een punt achter. Hij toonde op het veld zijn waarde dus voor de Rotterdamse ploeg. Minder goed nieuws. Wielrenster Demi Vollering heeft op het wereldkampioenschap tijdrijden in Montreal geen medaille kunnen veroveren. De Nederlandse, die vooraf als een van de kanshebbers werd gezien, eindigde op de 8e plaats. Haar landgenote Lieke Nooijen die kwam niet verder dan de 12e positie. Volgens Vollering waren de gevoelens na afloop gemengd, maar hield ze zich vast aan het voorbeeld van Tadej Pogacar, die ook niet altijd alles wint. Nee, als hij geblesseerd uitvalt, dan wordt het een beetje moeilijk. Maar een duidelijke reden voor de tegenvallende prestatie was er trouwens niet. Ze sprak er wel over bij de NOS. Demi Vollering.
1: Zoals mijn pacingplan was, heb ik het ongeveer gedaan, dus... Ja, ik dacht dat ik echt super goed op weg was. En toen in één keer hoorde ik Marlon kom dadelijk voorbij. En toen dacht ik, oeh, oké. Marlon die vliegt. Dus ja, super mooi. Het is gewoon zo'n tijdritkampioen. Dus ja, super knap dat ze het hier weer doet. Uiteindelijk ben ik ook niet per se een echte tijdrijdster. Hè. Ik reed een super goede tijdrit op de Tour. Er zat ook een klim in. Ja, dit is gewoon echt een tijdrit met lange stukken rechtdoor beuken. En... veel bochten. De bochten ging niet zo heel lekker door vandaag. En ja, soms heb je van die dagen dat je gewoon een beetje houterig door die bochten komt. En ja, dan is dat zo. Dan bouw je daar misschien een beetje van. Maar voor de rest kon ik mijn power goed kwijt. En ja, ik zat echt lekker in. Ik kon gewoon goed doorademen. En ik had het idee dat ik goed in balans was, zeg maar. Dat ik goed ritme vond. Dus ja... Zoals ik zei, ik denk dat de rest gewoon beter is op dit onderdeel.
0: Aldus Demi Vollering over wielrennen gesproken in Montreal. Het WK wegwielrennen. Daar staan vandaag de individuele tijdritten voor de belofte op het programma. Bij de vrouwen rijden Nienke Vinken en Megan Arends voor Nederland over 20,3 kilometer. Later volgen de mannen over 31,3 kilometer... met Michiel Maurits en Ryan Gal als Nederlandse deelnemers. De vrouwen die zijn begonnen al om 3 uur... en de mannen die starten vanavond om 6 uur. En natuurlijk houden je ervan op de hoogte hier bij GPR Sportradio.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
17: Alle verf super voordelig.
18: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
19: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
22: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in het land. Op de A1 richting Duitsland is dat vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Oldenzaal-Zuid loop je daar een kwartier vertraging op. En om dezelfde reden ook vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Ouddijk betekent dat 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A4 richting Rotterdam krijg je te maken met de nasleep van een ongeluk. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Hoorn is de weg inmiddels weer vrij. Maar reken op 5 minuten op onthoud. Dan nog een file in het noorden, de A32, Meppel richting Leeuwarden. Bij Heerenveen, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten oponthoud.
25: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
27: Is Xavi Hernandez bereid om het Wilhelmus te leren? Dat antwoord krijg je zo. En de Nederlandse honkballer Alex Bergman heeft in Amerika een bal met 154 km per uur in zijn gezicht gekregen. Daarover zo meer.

DPR Sportradio op deze maandag. Het is de 21ste. Nou, toch een aardig nazomerweer. Temperatuur tot 21 graden. Het is droog met regelmatig een lekker zonnetje erbij. Onze bondscoach Xavi Hernandez die is van plan om het Nederlands volkslied te leren. Dat liet de nieuwe keuzeheer van Oranje vanochtend weten tijdens zijn eerste persconferentie in Zeist. De Spanjaard gaf aan dat hij bereid is om het Wilhelmus in te studeren. Maar hij voegde eraan toe dat hij daar wel wat tijd voor nodig zal hebben. De toezegging werd gedaan in aanloop naar zijn eerste interlandperiode, waarin het Nederlands elftal 4 wedstrijden zal spelen in het kader van de Nations League. En het hartstikke leuke ervan is, al die wedstrijden gaan wij rechtstreeks verslag van doen. De komende 4 interlands van het Nederlands elftal. Te beginnen met aanstaande donderdag, wanneer Nederland het in de Nations League opneemt tegen Duitsland. Dat wordt een mooie pot, dat voel ik aan mijn water. De wedstrijd die begint om 21:15 s'avonds. Mis er niets van en luister naar GPR Sportradio. Dan nog een ander dingetje. Een pijnlijk dingetje mag je wel zeggen. Want in de Major League Baseball heeft honkballer Alex Bregman een bal met een snelheid van ruim 154 kilometer per uur in zijn gezicht gekregen. Over het algemeen word je daar niet beter van. Het incident gebeurde tijdens de wedstrijd tussen zijn club Chicago Cubs en de Cincinnati Reds. De derde honkman liep door de harde klap flinke verwondingen op en moest direct naar het ziekenhuis worden vervoerd voor nader onderzoek en behandeling. Over de precieze aard van zijn letsel is op dit moment nog niets bekendgemaakt. Maar over het algemeen word je daar niet knapper van. Een baseball met 154 kilometer per uur in je gezicht krijgen. Ouch, dat doet erg veel pijn. Zo dadelijk nog wat meer voetbal voor je. We blikken terug op afgelopen weekend en blikken ook vooruit op komend raceweekend. Bijvoorbeeld de Formule 1, dit weekend in Azerbeidzjan. Ik heb een nieuwtje over Leclerc. Hij weigerde namelijk de rijstijl van Hamilton te kopiëren. Dan kan je zeggen, dat is misschien maar goed ook, of niet? Nou, daarover in ieder geval zo meer hier bij GPR Sportradio.

De andere grote hit van hem is natuurlijk Relight My Fire. Doet het ook nog steeds goed op feestjes en partijen. Sport, daar hebben we het over. Charles Leclerc, de coureur van Ferrari, die heeft toegelicht waarom hij er bewust voor koos om de rijstijl van Lewis Hamilton niet te imiteren. Aan het begin van het seizoen had de Ferrari-coureur namelijk moeite om het maximale uit zijn 2026-auto te halen. Ondanks de uitdagingen besloot Leclerc vast te houden aan zijn eigen aanpak in plaats van de stijl van Hamilton over te nemen. Hij gaf aan dat hij geloofde in zijn eigen methode om de prestaties van de wagen te optimaliseren. Ja, dat is gedeeltelijk gelukt, maar het is niet wat het moet zijn, het seizoen voor Charles Leclerc, de Formule 1-coureur bij Ferrari. Over Formule 1 gesproken, dit weekend wordt natuurlijk de race verreden in Azerbeidzjan, het stratencircuit in Baku. Daar hoor je natuurlijk alles weer live over. Onder andere met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy hier bij GPR Sport Radio. Nog een ander nieuwtje trouwens. David Coulthard die heeft een waarschuwing afgegeven aan de organisatie van de Formule 1. Hij stelt dat het dom zou zijn om in 2027 terug te keren naar de Madring in Spanje, waar vorig raceweekend werd verreden, zonder aanpassingen te doen aan de layout. De eerste race op het nieuwe circuit kreeg veel kritiek omdat het een optocht was waarin inhalen nauwelijks mogelijk bleek. Volgens de voormalig coureur zijn er fundamentele wijzigingen nodig om de baan uitdagender te maken en de show voor de fans te verbeteren in de toekomst. Dat dus volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard. En ik heb inmiddels begrepen dat ze wel bereid zijn om het circuit enigszins aan te passen daar in Madrid. Want ze hebben zoveel kritiek erop gekregen dat ze wel zullen moeten. Nog even wat over Memphis Depay. De voetballer die heeft namelijk met succes gelobbyd bij het bestuur van zijn club Corinthians voor het aanblijven van trainer Fernando Diniz. De Braziliaanse club verkeert momenteel in een sportieve crisis, maar de spelersgroep onder leiding van Depay sprak er vertrouwen uit in de coach. Het bestuur heeft naar de spelers geluisterd en besloten Diniz in zijn functie te laten. Daarmee lijkt de rust voorlopig te zijn weergekeerd bij de club uit Sao Paulo. Die hoopt de weg omhoog weer te vinden. Dus Depay heeft dus in ieder geval gelobbyd voor het aanblijven van de trainer. En dat lijkt gelukt te zijn. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Onder andere nog even wat over de geblesseerden bij het Oranje-elftal. Dat en meer hoor je hier bij GPR Sport Radio.

GPR Sportradio op deze maandagmiddag langzaam maar zeker richting vieren. Ja, in het voetbal heeft Inter Miami afgelopen nacht opnieuw punten verspeeld in de MLS. De ploeg speelde gelijk tegen San Diego FC. Ondanks doelpunten van sterspelers Lionel Messi en Luis Suarez wist de club niet te winnen. Van de laatste 9 competitiewedstrijden werd er slechts 1 in een overwinning omgezet. De club van David Beckham, die vorig jaar nog de titel won, bevindt zich daarmee in een lastige fase van het seizoen, om het maar een beetje subtiel uit te drukken. Hier in Nederland heeft de bondscoach Xavi Hernandez Guus Stil en Max Meerdink opgeroepen voor de selectie van het Nederlands elftal. Het tweetal vervangt Justin Kluivert en Donjaal Malen, die zich vanwege blessures hebben moeten afmelden voor de komende interlandperiode. De speler van PSV en de aanvaller van AZ sluiten aan voor de 4 wedstrijden die Oranje de komende tijd in de Nations League zal spelen. Het team komt vandaag trouwens voor het eerst bijeen, hè, in Zeist onder de nieuwe bondscoach. Vanochtend was de persconferentie waarin Xavi en anders toch weer een aantal nieuwtjes naar buiten heeft gebracht, die zo dadelijk zeker worden behandeld bij Twan van Peperstraten. Je hoort hem zo na vieren hier bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks het dramatische verlies van de CDU bij deelstaatsverkiezingen in Duitsland blijft Friedrich Merz bondskanselier. Ik heb de steun vanuit mijn partij, zei hij na een CDU-top in Berlijn. De partij kreeg in Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst in zijn bestaan niet genoeg stemmen om de kiesdrempel te halen. Een man van 64 die terecht staat voor een ruim 20 jaar oude verkrachting zegt dat hij niet de dader is. Een 16-jarig meisje werd in 2002 in het Noord-Hollandse Lissebroek met veel geweld verkracht. De verdachte kwam in beeld na onderzoek van DNA-sporen op onder meer haar BH. De man werd in juni aangehouden. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien niks in het plan van de SP om het eigen risico af te schaffen voor medische hulp na seksueel geweld. Slachtoffers zijn dan beter te helpen, is het idee. Volgens het CDA is zo'n uitzondering niet eerlijk tegenover slachtoffers van andere soorten geweld. Slecht argument, vindt de SP. En de brand in een loods van een champignonkwekerij in Overloon is uit, meldt Omroep Brabant. De brand brak vanochtend uit, maar niemand raakte gewond. Wel is asbest vrijgekomen. Op het terrein staat nog een andere loods waarin arbeidsmigranten wonen. Vanwege het asbest mogen zij nog niet terug. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste contouren van de avondspits krijgen vorm. Het begint drukker te worden onderweg. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Het is onder andere nog druk aan de Duitse grens op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Vanaf knooppunt Ouddijk loop je 10 minuten vertraging op door de Duitse grenscontroles. Dan de A20 richting Hoek van Holland. Vanuit Gouda heb je 15 minuten vertraging tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Dan een kapotte vrachtauto die veroorzaakt file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De N207 tot slot Alphen aan de Rijn richting Bergambacht tussen de aansluiting met de N454 en afrit Haastrecht 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
13: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Oh, nieuwe jas. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Bij Lot of Happiness maak je elke trek een kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
19: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op Levi's, Scotch & Soda en meer.
20: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
21: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
22: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Nu Perfect Cover afdekvlies. 3+1 gratis. Bij Bouwmaat.
23: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groots in genieten.
24: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
26: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
28: gigaveel.
26: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: GVR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
1: Goedemiddag. Xavi gaf vandaag zijn eerste persconferentie over zijn selectie. Zometeen gaan we erover bellen met Pascal Kamperman van ESPN. En we herbeleven de laatste elf stedentocht van 1997.

0: Garland Jeffries en heel heel rock and roll. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Op de maandag van de eerste persconferentie van Xavi over zijn selectie. Ja, wie wel, wie niet, waarom geen Valente en Memphis en wel Van Dijk en Ake. We gaan er zo meteen over praten met Pascal Kamperman. Ja, het is maandag en dat betekent dat er weer een weekend vol topsport op zit. En waar ging het bij jou over bij de koffieautomaat? Ja, wat was nou het sportmoment van het weekend? Wij maken even een klein voorzetje, dat doen we nu even. Met een soort van top 3 en aan jou van wat is nou het sportmoment geweest? Was het misschien wel de steun aan Ronald Koeman junior bij AZ Telstar?
1: Steunbetuiging voor de keeper van Telstar. Een spandoek voor de familie Koeman. En sterretjes. 626 in totaal in het uitvak. En natuurlijk maakt dat heel veel indruk. En zorgt dat voor veel emotie bij Ronald Koeman junior. Als zijn moeder veel te vroeg overleden. Hier in Alkmaar herdacht wordt.
0: Ja, mooi moment bij AZ Telstar dus voor Ronald Koeman junior. Of was het misschien wel de eerste nederlaag van PSV dit seizoen in Enschede?
2: Schot geblokt en uit de kluts valt hij goed voor Twente. En dit is zelfs een counterkant voor Twente. Want Taha is gaan rennen. Weidman heeft de bal. Weidman. Nog steeds. Weidman. 3-2 Twente.
0: Ja, Twente won. PSV verloor. Misschien was dat wel waar het over ging bij de koffieautomaat. Of was het misschien wel Mathieu van der Poel die in vorm is en een geweldige vijfde en laatste etappe won in de Ronde van Luxemburg.
3: Wat een prestatie. Wat een prestatie heeft deze man neergezet. Van kilometerpaal 0 begonnen, 177 kilometer in de aanval en het afgerond. Deze man is klaar voor het WK. Deze man is klaar om daar iedereen te gaan bestoken na deze formidabele prestatie.
0: Ja,
3: een diepe buiging.
0: Absoluut,
3: voor Mathieu van der Poel.
0: Diepe buiging, ja. Diepe buiging. Lange solo van Mathieu van der Poel. Hij is in vorm richting het WK. Waar ging het over bij de koffieautomaat bij jou? Wat is het sportmoment van het weekend geweest? Is het Ronald Koeman junior, de steunbetuiging, de eerste nederlaag van PSV of de lange solo van Mathieu van der Poel? Laat het weten via de app of de site. Dat kan aan de bovenzijde. Daar zit je zie je een WhatsApp-icoontje. En daarmee maak je dus contact met de studio. Dus via de app of de site. Bovenin via het WhatsApp. App-icoontje.

0: 2, Mary J. Blige en One op GPR Sportradio.
1: One love.
0: Donderdag speelt het Nederlands elftal tegen Duitsland. Het begin van een vierluik. En vandaag gaf Xavi tekst en uitleg over zijn eerste selectie van Oranje. Ik ga erover praten met Pascal Kamperman van ESPN. Pascal, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Twan.
0: Ja, wat voor indruk maakte hij vandaag op jou?
2: Nou, hij heeft er wel zin in. Dat geeft hij eigenlijk steeds wel aan. Dat hij enorm graag met deze groep aan de slag wil. Dat hij graag zo snel mogelijk deze spelers wil duidelijk maken wat hij van ze verlangt. Hoe hij wil dat ze gaan spelen. Hoe ze zich gedragen op en rond het veld. En dan gaat het met name over intensiteit en passie. En vechten voor het land, zou ik bijna willen zeggen. Dus dat straalt hij wel uit. En tegelijkertijd merk je, het is al een tijdje geleden dat een Nederlands elftal een buitenlandse bondscoach heeft gehad. Heel lang geleden zelfs. En je merkt nu toch ook wel dat het hier en daar nog even zoeken is aan alle kanten. Zowel bij de bondscoach als ook bij de mensen eromheen. En ook bij de verslaggevers en journalisten. Ja, dat het iets anders gaat op een persconferentie bijvoorbeeld dan in het verleden met Koeman, laat staan met Louis van Gaal het geval was.
0: Ja, dat is natuurlijk wel lekker, hè? Die taalbarrière zorgt er ook voor dat hij wat ontwijkend kan zijn. Geen keiharde antwoorden hoeft
2: precies
0: te geven.
2: Dat.
0: Ja.
2: Nee, precies dat inderdaad. Hij ontwijkt heel veel vragen. Nou ja, in het buitenland zijn ze sowieso vaak minder gewend om direct over dingen te praten zoals wij in Nederland vaak wel doen. Dus daar hebben buitenlandse coaches al moeite mee. Nou ja, dat weet hij over het algemeen vakkundig te omzeilen en houdt hij zich op de vlakte. En als hij denkt, ik weet ook niet eens goed hoe ik dit dan nog moet omzeilen, dan doet hij gewoon alsof hij het niet begrijpt en de taal niet helemaal machtig is. En dan is dat nog een uitvlucht inderdaad.
0: Vrijdag werd natuurlijk die selectie bekendgemaakt van Oranje. Ja. En toen zagen we ook de naam van Virgil van Dijk erbij staan, de captain. Ja. Wat zei hij er vandaag over?
2: Nou ja, daar is natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. Kijk, na dat mislukte WK, toen maakte Van Dijk zelf een beetje duidelijk. Ja, ik weet het allemaal nog niet zo goed en ik moet eens kijken hoe het gaat. En toen waarschijnlijk ook al wetende dat Koeman zou vertrekken. Dus eerst maar eens afwachten welke nieuwe bondscoach zou komen. Nou ja, daarvan zei Xavi bij zijn presentatie al, ik ga zeker met Virgil van Dijk praten. Van Dijk gaf toen zelf ook aan, ik wil wel graag eerst een gesprek. Nou ja, dat gesprek heeft plaatsgevonden en volgens mij waren ze daar al redelijk snel uit. Van Dijk heeft zelf inmiddels ook laten weten dat hij de komende 2 jaar in ieder geval graag bij wil zijn en er het mooiste van wil maken. En voor de bondscoach, de nieuwe bondscoach, Xavi, was het wel duidelijk, ik ga naar Liverpool en ik ga hem toch in ieder geval erbij proberen te houden, want voor hem is hij heel belangrijk.
3: He will be the captain. I met him. Yeah, it was a really good meeting. Really good meeting. He was very honest. He has the capacity to continue. He's a good leader. He's positive. He's motivated. So yeah, really nice meeting. I traveled to Liverpool. So yeah, I think he's ready. He's ready to compete. He's ready to be the leader. Our captain, so yeah, very happy at this point.
0: Ja, de captain er dus bij, Van Dijk. Ja. De record, topscorer, Memphis niet. Nee. Wat zei hij daarover?
2: Nou ja, dit is natuurlijk wel opmerkelijk. Kijk, iedereen zat natuurlijk voor deze selectie van gaat hij echt het mes erin zetten en verfrissen en verjongen en de oude garde inderdaad niet meer oproepen. Nou ja, dat is natuurlijk maar gedeeltelijk gebeurd. Maar in het geval van Memphis wel, die het ook niet makkelijk heeft in Brazilië op dit moment bij Corinthians. Dat is ook één ding wat zeker is. Maar hij is dus niet opgeroepen door Xavi Hernandez. En de nieuwe bondscoach moest vandaag eerlijk toegeven dat misschien wel de zwaarste keuze was die hij de afgelopen weken heeft moeten maken.
3: The toughest decision maybe talk to Memphis, because I know him, I have a good relationship with Memphis. He was amazing. The response of him was amazing. With maturity, he understood everything. I have a lot of respect with Memphis. But I want to say that the door is open for all the players. The door is not closed for Memphis and for any players.
0: Ja, de deur is niet helemaal dicht, maar het feit dat Tillers opgeroepen als vervanger van Kluivert en Meerdink in plaats van Malen zegt wel dat
2: Ja, dat zegt wel iets, hè?
0: Ja, zegt wel iets, toch? Ja.
2: Ja,
0: ja, ja, maar
2: ja zeker.

0: Ja. Andere spelers die er niet bij zijn, Reed, Valente, Smit, Fleming. Wat zei hij bijvoorbeeld over Valente? Want daar zijn veel mensen wel over verbaasd dat die niet bij de selectie zit.
1: Ja, dat snap ik. Want Valente is goed in vorm natuurlijk. Hij houdt zeker Valente ook in de gaten. En ja, al is het die het niet zelf, dan zal Ruud van Nistelrooy of iemand anders van de staf dat zeker ook doen. Nou, de bondscoach was gisteren aanwezig bij Feyenoord tegen Utrecht. Dus hij heeft hem ook zien spelen. Aan de andere kant, ja, de keuze is natuurlijk op het middenveld nog wel vrij ruim. En ik begrijp dat heel veel mensen zeggen van ja, waarom neem je die er niet bij? Ja, dan moet je dus iemand anders niet oproepen. Goed, in dit geval had hij er ook meerdere kunnen kiezen.
0: 44 had gekund.
1: Maar hij zegt echt, ik wil er 26 hebben. Want dan kan ik met iedereen ook nog praten de komende dagen. En ze hebben niet zo heel veel training omdat de vier wedstrijden elkaar snel opvolgen. Dus hij zegt, met deze 26 kan ik dan precies doen wat ik wil doen ook. En dan heb ik alle aandacht en tijd voor ze. En als de groep groter is, dan niet. Ja, Valente houdt die zeker wel in de gaten. Ik weet niet of het meespeelt dat hij nu bij Feyenoord natuurlijk een beetje hangend aan die linkerkant speelt. Of dat in zijn voordeel of nadeel is. Maar hij zei vandaag wel, ik zie het als een aanvallende middenvelder. Dus zeg maar als een nummer 10. Dat is volgens mij zijn beste positie. Ja, en daar is de keuze natuurlijk al wel vrij ruim bij Oranje. Dus dat is de reden dat Valente er op dit moment niet bij zit. Maar ook voor Valente staat de deur open, zoals je hoorde. Want de deur staat voor iedereen open.
0: Kijk aan.
1: Dus kan die er misschien in de volgende interlandperiode in november wel weer bij zijn.
0: Het zal wel een beetje wennen worden, hè? Dit vierluik. Allemaal kort op elkaar. Je zei het al, weinig trainingsdagen.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet weet wat ik ervan vind. Het is kort dag allemaal. Ik snap dat voor clubs nu in ieder geval zo is dat ze één langere periode de spelers dan kwijt zijn. En niet en in september en in oktober. Dat misschien een voordeeltje is. Maar het zijn inderdaad veel wedstrijden achter elkaar in een rap tempo. Ja, nou, laten we het er over 2 weken nog eens over hebben of het een succes was of niet.
0: Nou, fijn dat je ons even te woord wilde staan, Pascal Kamperman, over de eerste persconferentie van Xavi. En aanstaande donderdag de eerste wedstrijd van Oranje onder Xavi. 8:45 in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland.
2: GPR Sportradio.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain On Me. Het is bijna 16:30 en je weet het, net na 16:30 staat hij weer online. De nieuwe F1 aan tafel, de podcast waarin je het laatste hoort. Het laatste nieuws over de Formule 1. En de presentatie is vandaag in handen van Bas van Veenendaal. Bas, goedemiddag.
1: Twan, goedemiddag. Een nieuwe aflevering van F1 aan tafel hebben we hier weer in de Harbour Club in Vinkeveen. Wij gaan zo trouwens lekker eten, Twan, maar daar weet je alles van. Dat is altijd heel goed geregeld hier. Wie heb ik aan tafel? Ronald Molendijk, die vandaag echt super fan was van Superclipping. Bas Schothorst is er. En Jeroen Blekemolen, waar gaan we het over hebben? Behalve over Superclipping en clutching. Max Verstappen, die weet wat Kimi Antonelli nodig heeft. Lewis Hamilton, die zijn on-track racepersoneel gaat vervangen. Wat gaat er met Liam Lawson en Arvid Lindblad gebeuren bij de Racing Bulls? Nou, dat en nog veel meer komt dus voorbij. En Ronald was lekker vrolijk vandaag. Succes!
0: Dankjewel! En hij is dus te beluisteren via je favoriete podcast-app F1 aan tafel. Zometeen herbeleven wij de Elfstedentocht van 1997.
2: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus. Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.

0: deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
8: What a lot! And give you a lot!
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... gaat lukken!
12: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
13: Van school

0: neer.
1: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
8: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis is blij met de kabinetsplannen voor meer en snellere woningbouw, maar mist maatregelen om betaalbare huizen voor starters en senioren te bouwen. Juist die zijn nodig om de doorstroming op gang te krijgen, zegt Eigen Huis. De Duitse bondskanselier Merz blijft op zijn post, ook nu de CDU bij deelstaatverkiezingen een historische nederlaag heeft geleden. Zijn positie lag onder vuur, maar Merz kreeg toch de steun van zijn partij. En een dagje Venetië kan voor toeristen wel eens duur gaan uitpakken. De Italiaanse stad denkt erover om de toeristenbelasting fors te verhogen tot misschien wel €50 per dag. Dan zou het minder druk moeten worden met dagjesmensen.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits komt verder op gang. Dagelijkse files staan met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Toch al zo'n 300 kilometer file in totaal. Op de A16 Rotterdam richting Breda rijd je de file in tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven betekent dat 10 minuten vertraging. Dan naar het zuiden de A58 richting Tilburg vanuit Breda tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kleine 20 minuten op onthoud. Dan nog de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Je bent 5 minuten langer onderweg tussen knooppunt Zuiderheiken en Blerik.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
10: Goedemiddag, Henk Angenent. Hij is al 29 jaar de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Straks gaan we met hem terug naar die koude dag in 1997.

0: Coldplay, Everglow. Dit is GPX Sportradio. Iedere dag rond dit tijdstip gaan wij terug in de tijd. En deze week doen we dat naar 1997. Roda JC won de beker. De volleybalmannen werden Europees kampioen. Maar het was bovenal de dag, het jaar van de laatste 11-stedentocht die in Nederland werd gehouden. In 1997. En de laatste winnaar is nog altijd Henk Angenent. Henk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Eerst maar eens even, hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Ja, ja goed. Druk leven. Veel verschillende dingen, maar nog steeds vol in business.
0: Ja, en nog steeds de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Laten we eens even teruggaan naar 29 jaar geleden. De tocht der tochten. Hoe had je je voorbereid op die dag?
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat voor mij de voorbereiding vooral al in 95, 96 heeft plaatsgevonden. Dan hadden we natuurlijk een hele lange winter, bijna 3 maanden lang. Waarin we natuurlijk heel veel klassiekers gereden hebben. En waarin ik ook als enige marathonrijder eigenlijk alles gereden had wat er te rijden viel aan wedstrijden. Dus ik had enorm veel wedstrijdkilometers op de schaats in mijn benen zitten. En ik denk dat ik dat wel echt wel een hele grote basis heb gelegd voor het seizoen 97. Laat aan de zomer begonnen, laat gestart. Mm-hmm. In verband met werk en ik voelde me eigenlijk goed. En toen begon ik eigenlijk het seizoen niet heel sterk. In de loop van november begon ik beter te rijden. Nog niet goed genoeg, maar toen kwam het natuurlijk, de winter, zeg maar net voor de kerst. Ja, en toen weer vol de wedstrijden in. En eigenlijk op 30 december het NK in Ankerveen, denk ik dat ik mezelf echt in vorm gereden heb. En dat resulteerde in 2 januari in een mooie tweede plek in Maasland. En toen natuurlijk naar Friesland.
0: Ja, 200 kilometer lang. Wat was het zwaarste?
1: Ja, vooral de wind. Uiteindelijk was dat natuurlijk de spelbreker voor heel veel van mijn collega's. Ook mezelf. Alleen als je natuurlijk een goede dag hebt en in bloedvorm bent, dan heb je daar wat minder last van. Maar dat was natuurlijk die dag wel extreem. Windkracht 6, windkracht 7. En dan heb je die natuurlijk vol op de kop. Eigenlijk vanaf Harlingen, Vraneker tot aan Dokkum. Ja, dat is natuurlijk een mega stuk. Qua afstand ook, maar ook natuurlijk een hele kale vlakte. Dus ja, daar hebben we natuurlijk, heeft iedereen natuurlijk een enorme aderlating moeten laten, zeg maar. En wie daar uiteindelijk het beste doorheen kwam, die waren spekkoper.
0: Ja. Enorme aantallen mensen langs de route. Kreeg je dat mee?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb 2 momenten een beetje wat publiek meegekregen. Dat was bij Sneek, dus helemaal aan het begin. Dat de trein stil stond op de spoorbrug. Daar rij je onderdoor. Dat die hele trein uitpeilde. Dat ik echt dacht van, wat doen die mensen 's ochtends om 6 uur in de trein? Maar ja, goed, achteraf besef je natuurlijk dat heel Nederland natuurlijk bezig was met die tocht daar. En bij Vraneker was enorm de rij Vraneker in. En dan is net als je in een soort stadion inrijdt, zeg maar. En dan kwam dat geluid van bovenaf. Dat viel echt naar beneden. Dat zijn eigenlijk de 2 momenten die mij qua publiek bijgebleven zijn. En voor de rest ben ik gewoon met de wedstrijd en gefocust geweest op de wedstrijd en op mijn collega's.
0: Ja, wat focussen. Hoe hou je rustig? Want het wordt spannender en spannender.
1: Ja, klopt. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen. Toen ik zelf naar die finale reed, had ik er eigenlijk geen last van. En als ik nu nog steeds, als ik de beelden zie, vind ik het spannender als dat je er zelf rijdt. Maar ik denk dat ook komt omdat je wel aanvoelt hoe je bent en hoe sterk je bent en ook wel aanvoelt hoe je collega's zijn. Dus eigenlijk, ik wist eigenlijk wel met zekerheid dat ik die sprint ging winnen. En dat geeft natuurlijk wel een heel veel zelfvertrouwen en een geruststellend gevoel.
0: Ja, en die sprint kwam er met onder andere Erik Hulsebos.
2: Daar komt Hulsebos, rechts in beeld, in het midden Angenent.
3: Het woord Angenent.
2: Angenent of Hulsebos?
3: Hulsebos.
2: Het gaat om centimeters. Hulsebos of Angenent? Hulsebos of Angenent? Het wordt Angenent.
3: Henk Angenent uit Alphen aan de Rijn. Henk Angenent is de opvolger van Evert van Bentum. De beroemdste spruitjespreker van Nederland wint de 15e Elfstedentocht.
0: Ja, dat was wat. Hoe heb jij zelf die laatste meters beleefd?
1: Ja, echt in een roes. Echt in een roes. En eigenlijk, ik hoor die finish, deze tune, zeg maar, elke dag. Want ik heb hem als mijn ringtoon op mijn telefoon.
0: Al 29 jaar?
1: Nee, nee, volgens mij een jaar of 4, 5 jaar of zo. Ik vond het leuk om te maken. En ja, het was zo'n hele uitvinderij, maar het is ons uiteindelijk gelukt. En dat is wel mooi. En ja, hoe beleef je het? Het is natuurlijk in één grote roes gegaan, ook daarna natuurlijk. En ja, dat heeft zoveel impact gehad op de rest van je leven. Dat is bijna onbeschrijfelijk.
0: Ja, wanneer beseft je dat het leven niet meer hetzelfde zou zijn?
1: Ja, dat heeft best lang geduurd. Dat besef kwam denk ik pas in de loop van 97. En misschien besef je dat op de dag van vandaag daalt het besef nog steeds verder in wat het allemaal niet betekend heeft voor de rest van je leven, zeg maar. Dat is echt wel heel indrukwekkend. Ja.
0: Zometeen praten we even door met je, Henk, over wat er allemaal is gebeurd na die dag, na 4 januari 1997. In dat jaar hadden de Cardigans een dikke hit. GPR.

0: Level van The Cardigans, een dikke hit in 1997. En op die dag, 4 januari 1997, won Henk Angenent. Dus de laatste Elfstedentocht die werd gehouden. Ja, Henk, we hadden het al een klein beetje over. Het leven zou niet meer hetzelfde zijn. Hoe was het om van de een op de andere dag zo beroemd te zijn?
1: Nou, dat is wel een redelijke shock, zullen we maar zeggen. En dat moet je wel even verwerken. En ja, gelukkig zijn we allebei vrij nuchter, maar het heeft toch wel impact gehad. En het was wel heel bijzonder dat we uiteindelijk ergens half april voor het eerst thuis gegeten hebben. En dat zegt eigenlijk wel wat je allemaal meemaakt in het eerste jaar eigenlijk, maar ook de jaren daarna nog steeds. Het gaat eigenlijk gewoon nooit over. En op zich is dat natuurlijk hartstikke positief. Maar ja, het is natuurlijk helaas zo dat ik nog steeds de laatste ben en dat er nog steeds geen opvolging is. Nee.
0: Maar je krijgt natuurlijk allerlei uitnodigingen voor interviews, tv-programma's, andere evenementen. Kon je daar een beetje mee uit de voeten?
1: Ja, over het algemeen wel. En ANVG deed natuurlijk op dat moment al vanaf eigenlijk de eerste dag mijn management. En hij was natuurlijk wel een meester om in nee zeggen. Dus die filterde wel de dingen eruit die bij mij pasten. En de dingen die niet bij mij pasten, die legde hij zich mooi naar zich neer. En ik denk dat ik daar wel heel goed aan gedaan heb om die direct in de armen te nemen. Ja.
0: De spruitjeskweker op schaatsen, we hoorden net Frank Snoeks ook nog zeggen. Wat vond je van die bijnaam?
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk toch wel bijzonder. Kijk, er waren toen nog 500 spruitentelers in Nederland. Ik geloof dat er inmiddels nog 40 over zijn. Dus kun je nagaan hoe zeldzaam beroep het nu is. Ja, het was natuurlijk ook wel wat unieks natuurlijk. Weet je, er zijn niet zoveel mensen die spruitjestelen zijn. En spruit hadden in die tijd zeker nog een beetje een negatief imago. Gelukkig is dat natuurlijk helemaal weggepoetst. Omdat het natuurlijk een van de gezondste groenten is die er maar zijn kan, zullen we zeggen. Maar ja, dat was natuurlijk toch wel een dingetje. En elke marathonrijder had in die tijd een beroep en een bijnaam. En ja, bij mij was het spruitjeskoning.
0: Lukt het nog een beetje om boer te zijn en schaatsen?
1: Ja, dat is me eigenlijk altijd wel goed afgegaan. Ik heb het altijd goed kunnen combineren. Zeker omdat je natuurlijk als boer zijn de eigen baas bent. Dus je kunt natuurlijk je trainingen doen op het moment dat het jou past. Tenzij er natuurlijk een ziek dier is of andere mankementen, zeg maar. Maar dat gebeurde gelukkig niet zo heel vaak. Dus ja, ik kon dat goed combineren. En Sanne, mijn vrouw, heeft er daarin natuurlijk ook veel in opgevangen. En zo hebben we het samen kunnen rooien, zodat op het moment dat we natuurlijk stopten, of dat ik stopte met schaatsport, we samen weer verder konden gaan met het bedrijf.
0: Ja. Tot nog één stapje daarvoor, want het is 1997. Je hebt de tocht der tochten gewonnen. Beter kan niet. Ja, welke doelen heb je nog?
1: Ja, ik had toen nog als doel om de cup een keer te winnen. Nou, dat lukte me 2 jaar later al. En dan wilde ik heel graag nog een keer Nederlands kampioen worden als marathonrijder. En ik had de Wijzezee, het alternatief, hoog op het verlanglijstje staan. Nou, helaas ben ik nooit Nederlands kampioen geworden bij het marathonschaats. Ik heb wel 10 keer op het podium gestaan. De Wijzezee heb ik ook kunnen winnen in 2004. Het werelduurrecord heb ik behaald. Ja, en ik heb natuurlijk in 2002 nog een wilde uitstap gemaakt naar de 10 kilometer. En daar werd ik wel Nederlands kampioen. Dus ik heb uiteindelijk wel een schaatstitel, althans een Nederlandse schaatstitel. En ook nog geprobeerd om het te plaatsen voor de Olympische Spelen. En dat is helaas niet gelukt. Maar dat zei zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn ergere dingen in het leven.
0: Precies. Dat was in 2006. Dat ging toen net niet door, die Olympische Spelen. Hoe vind je het eigenlijk dat mensen je nog steeds aanspreken op die overwinning in 1997?
1: Ja, het gaat je eigenlijk elke dag steeds meer beseffen hoe bijzonder het is geweest om die Elfstedentocht te winnen. Omdat het natuurlijk iets is wat natuurlijk al, het is iets unieks in de wereld. Het is natuurlijk iets unieks omdat hij natuurlijk zo weinig maar gereden wordt. Het is natuurlijk een wedstrijd die natuurlijk volledig afhankelijk is van de natuur. Nou, als iets natuurlijk tegenwoordig gewoon niet in het elke dag in de kranten staat, dan gaat het natuurlijk al over het klimaat of over het weer. Dus ja, en daar is natuurlijk de Elfstedentocht ook heel uiteindelijk 100% van afhankelijk. En juist dat je zo'n tocht hebt mogen winnen, dat maakt het wel heel speciaal.
0: Ja. Stel nou dat hij morgen weer zou doorgaan, de Elfstedentocht. Ja, morgen kan niet, maar laten we zeggen in de winter. Zou je opnieuw mee het ijs opgaan?
1: Jazeker. Ik wil hem. Dat is mijn grootste wens om hem sportman om nog een keer echt te mogen rijden. En dan, weet je, dan kan ik er echt van gaan genieten. En dan ga ik wel zien hoeveel duizenden mensen langs de kant staan. En dan ga ik de hele sfeer proeven van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan ga ik hem zo langzaam mogelijk rijden. Want dan wil ik er echt zo lang mogelijk van genieten.
0: Ja, nog wel net binnen de tijd, hè, dat je nog wel een kruisje krijgt.
1: Ja, uiteraard. Ik moet voor 12 uur binnen zijn. Ja, precies. Dat zal vast lukken. Ja. Dat zal vast lukken.
0: Dus, Henk, ja, ja. Dankjewel dat je ons te woord wilde staan over 1997. Nog altijd de laatste winnaar van de Elfstedentocht. Henk Angenent.
1: Graag gedaan.
0: Dankjewel. Hoi hoi.
1: Hoi hoi. Baby, doe

0: Dua Lipa en The Baby en Levitating. Straks praten we met Linda Vermeeren over haar boek Rare Jongens die Tukkers. Over helden en cultspelers van FC Twente.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het wordt voor mensen met een laag inkomen interessant om een tweedehands elektrische auto te kopen. Het kabinet wil kopers 4.000 of 6.000 euro subsidie geven, afhankelijk van hun inkomen. Voorwaarde is wel dat ze hun oude brandstofauto laten slopen. Overigens zijn de subsidiebedragen nog niet definitief. Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden heeft een zeer grote brand gewoed. Een transportband stond in lichte laaien en daarbij kwam veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio. De brand is onder controle. Of er bij Tata Steel ook slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. De vereniging Eigen Huis wil meer aandacht voor het bouwen van starters- en seniorenwoningen in de plannen van het kabinet. Sneller en meer bouwen is mooi, maar het gaat ook om wat je bouwt, zegt Eigen Huis. Doorstroming komt alleen goed op gang als er ook genoeg huizen voor starters en senioren zijn. En lekker goedkoop een dagje Venetië bezoeken zit er straks niet meer in. De Italiaanse stad wil volgend jaar de toeristenbelasting fors verhogen tot 30 euro per dag. Maar zelfs 50 euro wordt niet uitgesloten. Dat moet het massatoerisme tegengaan. Vooral op piekdagen is het in Venetië extreem druk met dagjes mensen. Geregeld zon en droog bij 18 tot 21 graden. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op een beetje motregen. Aan de temperatuur verandert weinig.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits speelt zich op dit moment met name af in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Meerdere files vallen op, nu al zo'n 400 kilometer in totaal. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer met een kwartier op onthoud. En aansluitend aan dat knooppunt Terbrechtseplein vind je de A20 richting Gouda. Daar loopt het verkeer een kwartier vertraging op. De A32 Meppel richting Leeuwarden, daar vind je een kapotte auto tussen Wolvenga en Heerenveen. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 20 minuten op onthoud. Van de A59 richting knooppunt Zonzeel vanuit Den Bosch tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder 8 kilometer met een kwartier extra. En tot slot de N36 om richting Almelo. Tussen de aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34 5 kilometer met 10 minuten vertraging.
5: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu diervoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. Dus snel even bollen.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Alleen vandaag bij Bol. Garmin Vivo Active 6 voor 229 euro.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe. Met een V.
17: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.

0: schoolwerk makkelijker. Ontdek het op studygo.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
6: Rare jongens die tukkers. Linda Vermeer schreef een boek over de helden en kultspelers van FC Twente. En we gaan zo meteen bellen met Joost Luiten over zijn beste prestatie dit jaar.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Dit is GPR Sportradio. En het vorige uur vroeg ik je, wat was nou het moment, het sportmoment van het afgelopen weekend? Waar ging het over? Bij de koffiemachine. Was het de steun aan Ronald Koeman junior, voorafgaand aan AZ tegen Telstar? De eerste nederlaag van PSV gisteren, 3-2 tegen Twente. Of was het de lange solo van Mathieu van der Poel in de ronde van Luxemburg? Even een paar reacties erbij halen. Arjen die zegt, ja, Koeman natuurlijk. Wat een mooi gebaar daar in het stadion. Ook Erik Schouten zegt, kippenvelmoment bij Koeman junior. En Joost de Groot die zegt nog, ja, Van der Poel, weer galoos. Wat moet dat niet gaan worden straks in Montreal op het WK? Ja, en daarover gesproken, over dat WK wielrennen in Montreal. Nienke Vinke heeft haar zilver gepakt op de tijdrit voor de belofte. 22-jarige zette over het bochtige parcours van ruim 20 kilometer de snelste tijd neer. Ze kwam na 28 minuten en 9 seconden over de streep. Mocht vervolgens plaatsnemen in de hot seat. En alleen de Australische Felicity Wilson-Heffenden bleek uiteindelijk te sterk. Zij finishte 28 seconden eerder dan Vinke. Andere Nederlandse Megan Arends kwam bij haar debuut bij de belofte tot de 9e plaats. Arends werd vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren. En later vanavond komen ook de mannen in actie. Daar behoort Michiel Maurits tot de favorieten. De finish wordt daar verwacht rond een uurtje of 8 vanavond. Ja, en zometeen in het volgende uur gaan we bellen met Theo de Rooij over dat WK tijdrijden van gisteren en over Mathieu van der Poel. Hoe ziet het eruit wat betreft zijn kansen voor de wegwedstrijd? Maar eerst duiken we zometeen in de helden en cultspelers van FC Twente.

0: Hi.
1: Waarom wilde jij juist een boek schrijven over Twente?
0: Ja, ik ben, zolang ik kan herinneren, al supporter van deze club. Dus toen ik die mogelijkheid kreeg, ik heb altijd Formule 1-verslaggeving gedaan en daar ook een boek over geschreven. En toen zei de uitgever van, wil je niet een boek over Twente schrijven? Want altijd als we elkaar spreken gaat het niet zozeer over Formule 1, maar over voetbal en dan vooral Twente. Dus toen dacht ik eerst nog van, hey, moet de clubwatcher dat niet doen? Die heb ik nog gebeld. Maar Leon Tevoorde, die loopt al 30 jaar bij de club rond. En hij zei, ja, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dus toen dacht ik, ik ga mijn kans. En toen ben ik in de historie gedoken.
1: En toen heb je waarschijnlijk heel veel ontdekt wat je vooraf nog helemaal niet wist.
0: Nee, klopt. En natuurlijk, weet je, ik kom uit 78, dus de periode daarvoor. Ja, dat weet je dan globaal van verhalen. Maar het was voor mij, het was echt gewoon heerlijk om elke dag met je clubje bezig te zijn. Oude beelden terug te kijken en vervolgens daar ook weer chagrijnig van te worden. Omdat je denkt van jeetje, daar had toch echt zoveel meer in gezeten. En het was echt heel erg leuk om te doen. En ik merk dat ook aan de reacties, dat mensen dat echt enorm waarderen dat dit boek er is.
1: Maar wat zegt de geschiedenis en wat zeggen al die portretten van Twente volgens jou over Enschede en de regio Twente?
0: Dat het een hele hechte regio is. Hè? Dat blijkt ook wel hoe succesvol het boek is. Dat de trotse mensen zijn. Heel eigen. En ze zullen zich niet snel op de borst kloppen. Maar zijn wel trots op hoe ze in het leven staan en op Twente. Ja. Dat zag ik gisteren ook natuurlijk wel, wat een feest dat was.
1: Ja, nog gefeliciteerd met die 3-2 overwinning op PSV.
0: Dank je wel.
1: Helden en cultspelers. Hoe heb je de schifting gemaakt? Wist je al meteen dat zijn de cultspelers, dat zijn de helden? Of was het nog lastig?
0: Nee, dat is wel heel lastig. Want je hebt natuurlijk bepaalde spelers in je hoofd die erin moeten. En weet je, dit is natuurlijk gewoon uiteindelijk mijn lijst. Je gaat wel in gesprek met andere sporters en met Leon Tevoorde bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk is het jouw voorkeur. En dan het is echt een heel lang proces geweest voordat je überhaupt tot deze 50 komt. Ik had al een boek kunnen schrijven alleen over de Gouden Generatie bijvoorbeeld. Arnold Muren, Frans Thijssen, broertjes van de Kerkhof staan er allemaal niet in. Terwijl in principe, weet je, verdienen die natuurlijk ook gewoon een plek. Maar ja, dan moet je een schrifting maken. En wat ik gedaan heb en uiteindelijk gaandeweg zijn ook mensen. Elia is uiteindelijk op het laatst ook afgevallen. Omdat ik toch vond van ja, Jan Strooyer moet in het boek. Ja. Die heeft ooit in de jaren 70 ook nog bij Twente gespeeld. Dat heel veel mensen niet weten. En waar hij geweldig over kon vertellen. Dus ja, zo gaat dat gewoon gaandeweg ontstaat dat eigenlijk. Ja.
1: Maar gelukkig hebben Epi Drost en Kik van der Val het wel gehaald, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Maar dat kon ook niet anders, hè? Dat, om sommige mensen kan je niet heen. En daarom is het ook niet een boek alleen over cultspelers geworden. Omdat ik zoiets had van, die mensen die verdienen ook gewoon een podium en hun verhaal. En ik denk dat heel veel mensen het echte verhaal van Epi ook niet kenden. Net zoals ik het ook alleen globaal kende. En ik vond dat dit het boek zo'n mooi podium was. Dat die verhalen ook verteld moesten worden.
1: Ja, de veel te vroeg overleden Epi Drost. Over culthelden gesproken, dan kom je uit bij Jeroen Hooligan Heubach, hè?
0: Ja.
1: Dat is denk ik wel de cultheld met een uitroepteken erachter.
0: Ja, ik denk dat hij als eerste op papier stond. Ja. Misschien dat mensen dat zich nog wel herinneren toen Twente zich voor de voorronde van de Champions League geplaatst hadden in 2008. Dat er feest was op de Oude Markt en dat ze allemaal zongen Ronaldinho Heubach komt eraan. dat staat mij in ieder geval heel helder op het netvlies.
1: Ja, welke spelers uit 2010, toen Twente natuurlijk voor de enige keer kampioen is geworden, zijn er opgenomen in het boek?
0: Brian Ruiz natuurlijk, Blaise Nkuvo, Douglas, Peter Wisgerhof, Theo Jansen.
1: Jij laat de naam Douglas al even vallen. Oud-speler die tussen 2007 en 2013 voor Twente speelde. Zit momenteel vast op verdenking van huiselijk geweld. Je hebt hem toch niet te veel bewierookt in het boek?
0: Nou ja, ik hoorde het gisteren en ik schrok ervan. Want weet je, het is best een innemende man. Die heel mooi kan vertellen over zijn liefde voor voetbal. En dan is dat

0: extra cru, hè. Dat, ik had hem laatst nog geprobeerd te contacten om uit te nodigen voor de boekpresentatie. En ik hoorde al niks. En ja, dat vond ik al opmerkelijk. Want meestal appt hij wel gewoon terug. En ik pakte het boek er even bij. En ik moest wel een beetje lachen toen ik zag wat ook weer de titel was van het hoofdstuk. Een sloopkogel met pretoogje.
1: Achteraf, ja. Hey, en jij noemde ook al even Brian Ruiz. Zeer belangrijk in dat kampioensjaar van FC Twente. Daarvoor ben je nog... heb je nog in ieder geval een lange reis gemaakt, hè?
0: Ja. Ik appte Brian en hij appte binnen 20 minuten terug van... je bent welkom in Costa Rica. En ja, dat laat ik me natuurlijk niet twee keer zeggen. Dus dat was natuurlijk een geweldig excuus om op reis te gaan. En we hebben daar toen ook gewoon een vakantie van gemaakt. Maar dat, het is een geweldig land. En het is heel mooi om te zien hoe populair hij nog is. Als je mensen daar spreekt in een bakkerij of... de taxichauffeur, iedereen weet wie hij is. En dat en dan is hij zo normaal gebleven. Weet je, dat de nulster allure, zo lief. Ik was een dag te laat in Costa Rica door vertraging in Amerika met overstappen. En hij gooit zijn schema om. En als je dan later hoort dat zijn vrouw heel erg ziek is. Ze heeft longkanker in het vierde stadium. Dus echt... ja, pittige tijden. En dan weet je dat hij alle tijd neemt om ons te woord te staan. Ja, dat is toch geweldig. Dat, ja.
1: Absoluut.
0: Brian en van het weekend, hij heeft gisteren nog... hij is ingevallen als hoofdtrainer bij Alajuelense. De club waar hij ooit begonnen is. En waar hij zijn carrière heeft afgesloten met een afscheidswedstrijd voor Twente. Was hij nu de interim coach, omdat het niet goed ging. En de afgelopen wedstrijden heeft hij gewonnen. Dus dat...
1: Kijk, dan weten we toch weer even het laatste nieuws over Brian Ruiz.
0: Ja, toch?
1: Ja, een van de 50 portretten dus en anekdotes in het boek over FC Twente. Rare jongens, die Tukkers. Want dat zijn het dus wel, Linda.
0: Ja. Dat waar. Ik had het vrijdag met Wout Weghorst over. En zijn kinderen hadden het net op school erover gehad. Weet je, raar hoeft niet per se een vervelende lading te hebben. Hè. Dat is net maar hoe je er tegenaan kijkt. Ik vind het meer iets als bijzonder. Ja. En daar was Wout het ook wel mee eens.
1: Ja, die speelt er waarschijnlijk nog net iets te kort, hè, om erin te staan.
0: Nou ja, dat is het laatste hoofdstuk geworden.
1: Oh,
0: die,
1: toch nog wel?
0: Het boek was eigenlijk al klaar. Ja. En toen werd hij aangekondigd. En ja, dat... Hij moest erin. Dus dat ik heb hem nog ook net te spreken kunnen krijgen. En ik denk dat hij het nu al waargemaakt heeft, toch?
1: Ja,
0: maar die vraag wordt gesteld, hè, in het hoofdstuk van kan hij die cult spelen of het clubicoon worden. En eigenlijk wat het afgelopen 5-6 weken gebeurd is, is alweer voer voor een nieuw hoofdstuk.
1: Hij heeft het net gehaald. Nou, mooi. Wout Weghorst. Hij staat er dus bij de helden en cult spelers dus van FC Twente. Linda van Meren, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: GPR Sportradio met Carol G, Bruno Mars en Still. Zometeen gaan we bellen met Joost Luiten, die gisteren een wereldronde speelde op de BMW PGA Championship.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl,
7: deals. De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
15: Boost yourself.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
19: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij Iwis.
20: Hey, koopjesjager. Ja, jij? Ik zou even opletten. Want het is bijna kortingfestival bij Expert. Met tot 20% korting op tv's, audio, wasmachines, inbouwapparatuur en nog veel meer. Expert, daar worden koopjesjagers wijzer van.
21: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders schrijf je mis.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar Goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: De Beter Pick-a-Bellies.
3: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte, felle brand gewoed. Een transportband vatte vlam en er was een tijdje veel rook. De brand was snel onder controle en er raakte niemand gewond. Het wordt voor mensen die weinig verdienen interessant om elektrisch te gaan rijden. Het kabinet wil ze rond de €5.000 subsidie geven bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto als ze hun oude brandstofauto laten slopen. En een groep vrouwen die tijdens hun verblijf in kloosters van de Goede Herder dwangarbeid moest verrichten, krijgt definitief geen schadevergoeding. De zaak is verjaard, zegt nu ook het gerechtshof.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Tot nu toe is het een gebruikelijke avondspits die zich met name afspeelt in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 355 kilometer in totaal en de langste vertragingen komen door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar ging het mis tussen Schiphol en Knopend Burgerveen. 3 rijstroken zijn dicht en je doet er 30 minuten langer over. Over naar de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Ook een ongeval tussen Aalsmeer en Bad Hoeverdorp. Daar moest de linker rijstrook dicht en je vertraging is hier 15 minuten. Nog een ongeluk, de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Maarsbergen en Knooppunt Maandenbroek heb je 15 minuten extra reistijd. De rechterrijstrook is afgesloten. Dan over naar het noorden, de A32 Meppel richting Leeuwarden. Daar zijn ze aan de weg bezig tussen Wolvenga en Heerenveen. En dat betekent 25 minuten file rijden.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
8: Joost Luiten had gisteren een werelddag op de BMW PGA Championship. Zometeen bellen we met de golfer. En straks het sprookje van het Duitse Elversberg.

0: Maroon 5. Sugar. Het is 12 minuten over 5:30. We gaan het eens hebben over golf. Een uitstekende prestatie van Joost Luiten in het BMW PGA Championship. Hij is in Wentworth knap 60 geworden. In een heel sterk veld met allemaal wereldtoppers. Joost, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom.
0: Ja, gefeliciteerd met de prestatie daar. Maar met name met je geweldige laatste ronde gisteren.
1: Ja, die laatste ronde was top. En daar viel alles samen. En dan ga je in één keer van... waar stond ik? 35e naar de top 10. Dus dat was super.
0: Beleef je dat dan ook allemaal in een roes? En denk je, ga er niet te veel over nadenken. Want dan verstoor ik het misschien.
1: Ja, dat is eigenlijk de kunst. Om als je dan goed speelt. En dan kom je, zoals wij dat in de golf noemen, dus in de zone. Mm-hmm. Ja, en dan moet je in die zone moet je gewoon proberen blijven zitten. En niet te veel na te denken over wat je aan het doen bent. En hoe je het aan het doen bent. Maar het gewoon laten te gebeuren. Maar tegelijkertijd klinkt dat heel makkelijk. Maar is dat ook het moeilijkste wat er is. Maar gisteren heb ik het gelukkig eigenlijk tot het eind vol kunnen houden. En een hele goede stap kunnen zetten.
0: Ja, min 8 gisteren. Uiteindelijk kom je uit op min 14. Je was zelfs nog anderhalf uur leider in het clubhuis. Heb je dan nog weer zoiets van, het zal toch niet?
1: Nou, eigenlijk niet. Want ik was vroeg gestart. Ik zat in de middag of in de middengroepen. En dan weet je dat die andere jongens, die moesten nog 14, 15 holes. In redelijk makkelijke condities. En de laatste 9 holes zijn ook al holes waar je kan scoren. Dus ja, ik wist toen ik binnenkwam, stond ik eerste. Maar ik denk als ik in de top 10 kan blijven, top 8 kan blijven, dan moet ik gewoon tevreden zijn. En uiteindelijk is het 6e geworden en ben ik daar heel tevreden mee.
0: Heb je er een verklaring voor waarom het nu eigenlijk zo allemaal samenvalt?
1: Nou, kijk, je bent altijd met dingetjes bezig. Maar ik speelde 2 weken geleden in Zwitserland ook eigenlijk goed. Maak ik ook 64 op zondag, alleen al een hele slechte zaterdag. Ja, en soms is het ook gewoon de kunst om de slechte dagen te beperken tot redelijke dagen. En dat wist ik eigenlijk dit toernooi wel te doen. En dan af te sluiten met zo'n goede dag, dan maak je sprongen. En het toernooi wordt niet over 1 dag gespeeld, dus elke dag telt mee. Dus soms is het ook gewoon zaak als je dan niet lekker speelt op een dag, om dan de schade te weten te beperken. En dat heb ik afgelopen toernooi goed gedaan met uiteindelijk dan een knal omhoog op zondag. En dat is lekker natuurlijk.
0: Vorige week toen trok je je nog terug van het Ierse Open met een elleboogblessure. Hoe ging het nu?
1: Ja, ik heb een tennis-elleboog. Dat is eigenlijk heel gek voor een golfer. Maar dat heb ik nu eenmaal. En toen in Zwitserland heb ik me daar teruggetrokken. Heb ik veel fysio gehad de afgelopen dagen. Ik speelde de afgelopen week ook met zo'n speciale band om. Die spier een beetje druk geeft om de pees te ontzien. Ja, en dat ging eigenlijk wel goed. Het is niet helemaal weg. Maar het is wel iets waar ik op dit moment me nog niet al te veel zorgen om maken. Alleen het is wel iets wat ik gewoon moet blijven managen. En zorgen dat het niet erger wordt dan dat het nu is. En daar zit ik samen met het medische team van me bovenop.
0: Ja, want je twijfelt nog over de Franse Open. Wanneer neem je die beslissing?
1: Nou, ik heb wel besloten om daarheen te gaan. Dus ik spring zo in de auto en dan rijd ik naar Parijs toe. En ik vind ook als je in vorm bent, dan moet je ook juist spelen. Want dan moet je zorgen dat je de punten op het bord krijgt. En als je niet in vorm bent, dan moet je proberen. Of dan kan je die keuze makkelijker maken om toernooi te laten schieten. Ja. Maar ik speel goed. En hopelijk kunnen we die lijn doortrekken in Parijs. En Parijs is ook makkelijk. Ik kan er met de auto heen. Dus dat zijn ook allemaal de dingen waarvan je denkt, dan gaan we daar gewoon lekker heen.
0: Ja. Inmiddels ook al zeker van de tourkaart voor volgend jaar. Zegt dat iets? Geeft dat rust?
1: Nou, dat geeft wel rust, want ik stond natuurlijk 87e, de top 100, die mogen op de Tour blijven. Nou, we hebben nog een toernooi of 6 op de kalender staan, dus ik wist wel van, ik moet wel ergens de komende 6 toernooien gewoon punten pakken. Dan staat er toch een bepaalde druk op. En nu hou je die druk er vanaf door een goed resultaat en kan je ook weer omhoog kijken in plaats van continu naar achter. En dat speelt natuurlijk een stuk fijner dan dat je... Nu speel je weer om omhoog te kijken en proberen te winnen. In plaats van dat je achteruit kijkt om niet proberen te verliezen. En dat is gewoon een andere druk die daarbij komt kijken. En dan kan je beter voor de overwinning spelen. Dat is minder druk dan dat je voor je tourcard moet spelen. En eigenlijk dus voor je baan behoudt. Dus dat ik volgend jaar nog werk heb, bij wijze van spreken. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus dit geeft natuurlijk gewoon rust. En hopelijk kunnen we dat in mijn spel ook gewoon weer wat meer ontspannen spelen.
0: Ja. Tot slot, krijg je nog iets mee van die spannende strijd om de titel daar? Die uiteindelijk wint de Amerikaan J.J. Spawn. Maar het was heel spannend met die Spanjaard Elvira, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk volg ik het. En zeker ook omdat elke bogey die die gasten maken, die leveren mij weer elke meer punten op. En birdies minder. Dus tuurlijk kijk je daarnaar. Het was heel spannend. En ja, dan zie je ook dat de ervaring van uiteindelijk de winnaar, J.J. Spann, een Amerikaan die aan een heel goed seizoen bezig is, een Ryder Cup speler. Ja, tegen Manuel Elvira, een redelijk onbekende jongen. En die zit ineens in de positie om het toernooi te winnen. En die geeft het eigenlijk op een hele pijnlijke manier op de laatste hol weg. En ja, dat is denk ik gewoon een stukje ervaring. En dat is voor zo'n jongen heel vervelend. Maar ik denk wel weer dat hij er heel veel van leert. En zijn toernooien komen nog wel.
0: Dankjewel Joost. En nogmaals gefeliciteerd met die mooie zesde plek daar in Wentworth. En successen komende week in
1: Dankjewel.
0: Frankrijk. Dankjewel. Joost Luiten was het op GPR Sportradio met nu Vandenberg.

0: Vandenberg en Burning Heart. In mijn jeugd keek ik altijd de ARD Sportshow. 6:00, zaterdagavond, vaste prik met Heribert Fassbender. Met de traditionverein Bayern München, Gladbach, Eintracht Frankfurt, Köln. En het was zelfs nog de glorietijd van HSV. Af en toe degradeerde er een grote club, maar die kwamen bijna altijd weer heel snel terug. Kaiserslautern, Hertha. En ik kan me zelfs nog herinneren dat Borussia Dortmund even een niveautje lager speelde. En toen hadden we dit seizoen ineens een totaal nieuwe naam in de Bundesliga. Elversberg. Ik weet, ik leef soms iets te veel in het verleden. Maar ik kende die club eigenlijk helemaal niet. Op zich ook weer niet vreemd, want het plaatsje Elversberg telt slechts 13.000 inwoners. En daarmee is het een van de kleinste plaatsen die ooit een Bundesliga-club heeft voortgebracht. En het bijzondere is hoe snel de club vanuit de lagere divisies naar de top is geklommen. In 2022 promoveerde Elversberg naar de derde liga. En een jaar daarna promoveerde de club naar de tweede Bundesliga. En vorig seizoen was de club bijna al gepromoveerd naar het hoogste niveau, maar verloor het de promotie-playoff-wedstrijd van Heidenheim in de slotfase. Maar afgelopen seizoen was het dan wel raak. En in de Bundesliga wist Elversberg ook nog eens de eerste twee wedstrijden te winnen, van Leverkusen en Gladbach. Vorige week werd er nipt verloren van kampioen Bayern München, en gisteren speelde de ploeg 0-0 tegen Schalke. 7-4. Een droomstart. Elversberg spelend in de Ursapfarm Arena aan der Kaiserlinde, met een capaciteit van nu nog 10.000 plaatsen, maar uitbreiding, daar wordt aan gewerkt. Mooier dan het sprookje van Leicester City in 2016 in Engeland zal het nooit meer worden. Maar het verhaal van Elversberg is er absoluut eentje om in te lijsten.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.

The Weeknd op GPR Sport Radio. En het volgende uur praten we met Theo de Rooij over het WK wielrennen in Montreal. De uitdaging van radio-dj Dylan Boot. En wat is er aan de hand met Volendam in de keukenkampioendivisie?

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Tata Steel in IJmuiden heeft een korte felle brand gewoed. Het vuur ontstond bij een transportband en de dikke zwarte rook was tot in de wijde omtrek te zien. Intussen is de brand onder controle en is ook de rook weg. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Het kabinet trekt geld uit om elektrisch rijden ook interessant te maken voor mensen die weinig verdienen. Afhankelijk van hun inkomen kunnen ze bij de aankoop van een tweedehands elektrische auto 4.000 of 6.000 euro subsidie krijgen. Voorwaarde is wel dat hun oude benzine- of dieselauto naar de sloop gaat. Een groep vrouwen die in hun jeugd werden opgevangen in kloosters van de Goede Herder krijgt ook in hoger beroep geen schadevergoeding voor het werk dat ze daar moesten doen. Het was dwangarbeid, maar de instelling heeft ook sorry gezegd en intussen is de zaak ruim verjaard, zegt het gerechtshof. En het Nederlands elftal is begonnen aan de training voor de thuiswedstrijd donderdag tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi verscheen met zijn complete selectie op het veld in Zeist. Oranje speelt de komende 2 weken 4 wedstrijden in de Nations League. Na Duitsland ook tegen Griekenland en 2 keer tegen Servië. De zon schijnt nog even en vanavond blijft het verder droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. De meeste files staan nog in het westen van het land. Blijft nog 300 kilometer over van de avondspits. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 15 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het druk. Bij knooppunt Terbrechtseplein betekent dat ook een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden die veroorzaken vertraging op de A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen kun je er daarom 10 minuten bij optellen. Tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die is weer vrijgemaakt na een ongeluk tussen knooppunt Empel en Nieuwkuip. 7 kilometer met 20 minuten vertraging.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
8: Ik heb hier de biefstuk Bali.
9: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
8: Geniet ervan.
7: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: in of doneer.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
5: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
7: Langer mee doen is goedkoper.
6: Zeker, kwaliteit rendeert.
8: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
5: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken op financiallease.nl.
9: Karel Krok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: GVR Sportradio. Twan van Peperstraten.
2: Wat is er aan de hand met Volendam in de keukenkampioendivisie? En hoe staat het met de kansen voor Mathieu van der Poel tijdens het WK wielrennen na zijn knappe solo in Luxemburg? Zometeen praten we erover met oud-ploegleider Theo de Rooij.

0: Stay Far Away, So Close. You Too op GPR Sportradio. Het is 11 minuten over 6. Opvallende cijfers uit Italië, want wie dit seizoen naar de Serie A kijkt, hoeft voorlopig niet bang te zijn voor een doelpuntloze avond. Na 5 volledige speelronden en 50 wedstrijden is er namelijk nog geen enkele wedstrijd in 0-0 geëindigd. Ook afgelopen weekend werd er in alle 10e duels minimaal 1 keer gescoord. En voor een competitie die van oudsher bekend staat om het sterke verdedigingswerk, is dat toch een opvallende statistiek. In de Vriendenloterij Eredivisie werd het afgelopen jaar pas in de 100ste wedstrijd 0-0 gespeeld. Ja, en dan naar Turkije, waar misschien nog wel een grotere verrassing is te vinden. Niet Galatasaray, Fenerbahçe of Beşiktaş, maar promovendus Ahmetspor gaat als koploper de interlandperiode in. De club uit Diyarbakir speelt dit seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis op het hoogste niveau en pakte zondag de koppositie door Beşiktaş met 3-2 te verslaan. Na 6 wedstrijden staat Ahmetspor op 13 punten, evenveel als Galatasaray, maar wel met een beter doelsaldo. Ahmetspor is bovendien een bijzondere club binnen het Turkse voetbal. De naam Ahmet is de Koerdische naam voor Diyarbakir en de club geniet veel steun onder de grote Koerdische gemeenschap in Turkije en daarbuiten. De eerste promotie naar de Super League afgelopen voorjaar werd dan ook uitgebreid gevierd in Diyarbakir. De opmars is heel snel gegaan. In 2024 speelde Ahmetspor nog op het derde niveau. 2 jaar later staan ze ineens bovenaan in de Super League. En van die koppositie kunnen ze de komende weken nog even genieten, nu de interlandperiode is begonnen. Zometeen gaan we het hebben over deze man, Mathieu van der Poel.
1: Wat een prestatie. Wat een prestatie heeft deze man neergezet. Van kilometerpaal 0 begonnen, 177 kilometer in de aanval en het afgerond. Deze man is klaar voor het WK. Deze man is klaar om daar iedereen te gaan bestoken na deze formidabele prestatie.
0: En wat doe je dan?
1: Een diepe buiging voor Mathieu van der Poel.
0: Precies. En zometeen praten we met Theo de Rooij, de oud-ploegleider, over de kansen van Mathieu van der Poel komende zondag bij het BK wielrennen. Carolina Liar.

0: Carolina Liar, show me what I'm looking for. Bij zowel de mannen als de vrouwen was er titelprolongatie op het WK tijdrijden. Bij de vrouwen won de Zwitserse Marlijn Reuser voor de tweede keer op een rij. En Remco Evenepoel was zelfs voor de vierde keer op een rij de beste tijdrijder bij de mannen. Over dat WK en de wegwedstrijd die eraan gaat komen praat ik verder met oud-ploegleider Theo de Roor. Theo, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Tom.
0: Ja, Reuser 40 seconden, Evenepoel 57 seconden zelfs. Ja, een geweldige voorsprong op de concurrentie. Wat maakt hen zoveel beter?
1: Zijn echte specialisten die tot in de puntjes van hun tenen gemotiveerd zijn en ervan overtuigd zijn dat ze, ja, dat ze kunnen winnen, dat ze voor de winst kunnen gaan. En ja, waarschijnlijk met heel weinig wedstrijdspanning aan de start staan, omdat ze er volledig overtuigd zijn dat ze voor het succes kunnen gaan. En ja, zijn natuurlijk geweldige specialisten. En er is niemand die zo aerodynamisch op zijn fiets zit als Evenepoel.
2: Ja.
1: Marlijn Reuser, die is ook al een paar jaar de grote favoriet bij het WK. En ja, wat je bij de mannen ziet is dat Evenepoel toch veelal dezelfde tegenstanders heeft. Dat is bij de vrouwen is dat een beetje wisselend, dat beeld.
0: Ja. Als we er even doorpraten over die vrouwen. Demi Vollering werd achtste, werd zelfs nog voorbijgereden door Reuser. Ja, wat zegt dat richting de wegwedstrijd?
1: Ja, ik geloof dat vorig jaar werd Pogacar ook ingehaald, hè?
0: Ja.
1: Volgens mij door Evenepoel. Volgens mij zegt dat niet zo gek veel over de wegwedstrijd, hoor. Want dat is toch een hele andere discipline met een hele andere inzet.
0: Ja.
1: Daar heb je ook wat tactisch inzicht nodig, wedstrijd, hoor. Want dat is toch een hele andere discipline met een hele andere inzet.

0: Dus ook als hij een lastig parcours heeft, een technisch parcours, dan is zijn temperament is, ook wel in zijn voordeel. Hij is ook wel handig op de fiets. En ja, hij kan heel goed tegen de limiet rijden. Hij maakt weinig fouten. Dus ja, die combinatie maakt wel dat hij op heel veel terreinen goed uit de voeten kan.
1: Ja. Zie je hem ook als grote favoriet om de dubbel te pakken zondag?
0: Nou, ik denk dat hij zeker deel uitmaakt van de beste ploeg van het WK. Dat zijn de Belgen.
1: Ja.
0: Want ja, normaal gesproken komen en Van Aert en Evenepoel in de finale. En ze hebben nog een paar hele goede renners ernaast, zoals ja, Thibaut Nijs bijvoorbeeld. En het gevaar kan natuurlijk zijn dat je met een select groepje aan kanshebbers overblijft. En dat er twee Belgen bij zitten. Ja. En dan kunnen ze natuurlijk wel slag om slinger demareren. Hè?
1: Ja, dat is ook weer zo. Maar van de andere kant, gaan ze dat voor elkaar doen?
0: Nou, ik denk... Kijk, er zitten volgens mij geen andere parallele belangen. Als een Mats Pedersen of een Tom Pidcock er ook nog bij zit. Of een Isaac Del Toro. Het zijn allemaal verschillende ploegen, hè? Kijk, en zolang als er alleen maar landsbelangen een rol spelen, dan willen die renners wel voor elkaar werken. Maar als er ook nog ploegbelang doorheen fietst, ja, dan krijg je vaak een wedstrijd binnen een wedstrijd. Maar de favorieten die zitten veelal toch in verschillende ploegen.
1: Ja. Andere namen, de Fransman Sexas, Isaac Del Toro en misschien Van der Poel?
0: Nou, ik zou niet zeggen misschien. Hij heeft het zondag een staaltje hardrijden ten beste gegeven. Dat hebben we op dat niveau nog nooit gezien. Hij heeft wel een beetje verstoppertje gespeeld in de aanloop naar het WK. Verklaringen van ja, het is niet echt een parcours voor mij. Ik denk ook dat het geen parcours is voor Van der Poel als die wedstrijd 140 kilometer was. Maar die wedstrijd is 270 kilometer, 273 kilometer. En dat gaat dus een grote slooppartij worden. Dat past natuurlijk uitstekend bij een renner als Van der Poel. Maar ook een Van Aert en een Pidcock. Ja, ik denk dat de favorieten die we opnoemen, die gaan we waarschijnlijk wel in de finale zien. Het is ook ik ken het parcours trouwens wel erg goed. Want ik heb er in 89 ooit nog bijna de wedstrijd gewonnen op hetzelfde parcours. Een wereldbekerwedstrijd. De laatste ronde nog voorop. 91 won een van mijn renners nog die wedstrijd. Een grote prijs... Des Amériques, Rick van Lanker.
1: En waar zitten dan de valkuilen?
0: Het is een parcours waar heel veel renners toch uit de voeten kunnen.
1: Ja. Want waar zitten dan de valkuilen in dat parcours?
0: Ja, het is vooral heel slopend. Kijk, als het een kortere wedstrijd zou zijn geweest, dan is het in het voordeel van explosieve renners. Maar na 273 kilometer gaat het erom, die heeft de grootste inhoud. Het is vooral een heel slopend parcours. Het is niet echt er is niet echt een zware beklimming waar het verschil gemaakt kan worden. En natuurlijk de grootste factor van belang is dat Pogacar niet meerijdt. Dus die zal het record van de Poel 170 kilometer solo rijden niet gaan verbreken zondag.
1: Hey, 174 kilometer was het gisteren in Luxemburg.
0: 174 kilometer.
1: Ja, hij is wel klaar voor het WK. Kort voorspellingje nog bij de mannen?
0: Ja, ik ga toch voor Van der Poel.
1: Kijk. Heel goed. Bij de vrouwen?
0: Ja. Bij de vrouwen... Vollering.
1: Okay. Nou,
0: We gaan een Nederlands getinte zondag krijgen.
1: Dat zou heel mooi zijn, Theo. Dankjewel. Fijn dat je even met ons mee wil vooruit wilde kijken.
0: Hier gaan we kijken.
1: Ja, we gaan er zeker op letten komende zondag. Dankjewel. Theo de Rooij was dat, de oud-ploegleider over het WK wielrennen. Aanstaande zondag op de weg.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Dit is GPR Sportradio. Een grote uitdaging, zo mogen we het wel noemen. Dylan Boot, DJ bij 538, heeft de handschoen opgepakt en is naar Manchester afgereisd om zich te kwalificeren om mogelijk te spelen tegen de beste darter van de wereld. Dat vraagt om wat tekst en uitleg. Dylan, goedenavond. Wat voor evenement was het nou precies?
1: Ja, het was een bizar evenement. Het was voor een Netflix special. Ze gaan een special doen waarin amateur darters aan mogen leggen voor één leg tegen de nummer 1 van de wereld, Luke Littler, in de darten. En die castings, die audities, die waren afgelopen week in Manchester. En de weken voor in Londen. Nou, en ik ben bij de casting voor Manchester geweest.
0: Ja, en daar ben je heen gegaan en heb begrepen, moest je eerst al uren wachten voordat je binnen mocht?
1: Ja, de deuren zouden open om 8:00 AM. En het was gewoon first come, first serve. Dus gewoon als je vooraan stond, mocht je als eerst. En stond je achteraan, dan ga je als laat. Dat betekende dus dat er eigenlijk al mensen om, ik denk, 6:00, 7:00 AM al voor de deur stonden. Ik was er zelf om 7:15, 3 kwartier voordat de deur open ging. Nou, en ik heb 3 uur buiten staan wachten. Op een gegeven moment ging het regenen. Dus ik stond daar in een poncho op een druilerige zaterdagochtend in Manchester. En ik dacht echt bij mezelf, ja, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Dus na 3 uur was ik binnen. Ja, en toen was het eigenlijk in een soort vlucht was het voorbij.
0: Ja.
1: Ik ben binnengekomen, op een stoel gezet. Ik mocht doorlopen. Toen mocht ik 5 minuutjes ingooien. Toen werd ik aan een bord gezet. Mocht ik 24 pijlen gooien. Nou, dat was zo slecht. Ik mocht mijn spullen pakken eraan.
0: Dus die tv-uitzending, of in ieder geval de Netflix-serie, ga je ook niet halen?
1: Nee, ik heb het niet gehaald. En kijk, iedereen die zei van ja, kijk, ik maak een radioprogramma. Dus hè, als het op je casting, op je babbeltje aankomt, dan komt het misschien nog wel goed.
0: Ja.
1: Alleen ze gingen dus eerst selecteren op dartkwaliteit. En daar deed ik echt onder voor de rest.
0: Wat had je überhaupt wel eens een beetje gedart?
1: Nou ja, ik dart eigenlijk al best wel lang. Alleen niet op niveau, zeg maar. Maar al vanaf mijn 12e of 13e of zo. Dus nou, dat is een jaar of 17. Maar wel af en aan. En de laatste tijd wel weer steeds meer. Maar ik heb niet genoeg doorzettingsvermogen om het zo vaak te doen dat ik echt daadwerkelijk een hele goede bel kan gooien. Af en toe zit er eens een goed potje bij, maar vaker niet, zeg maar.
0: Hey, en past dit een klein beetje in het verlengde van de eerdere uitdaging richting de Vierdaagse?
1: Ja, maar ik was wel van overtuigd dat de Vierdaagse, dat ik die wel kon halen, zeg maar.
0: Ja.
1: Hiervan wist ik eigenlijk al, als ik zo online las, wie er allemaal meededen. En dat er toch ook wel wat mensen bij zaten die in het verleden een tourkaart hebben gehad. Dus die professioneel darten zijn. Dacht ik van, dan wordt het wel echt een stuk lastiger. In mijn omgeving hadden meer mensen ook vertrouwen in de Vierdaagse dan nu met dit. Dit was wel echt meer voor de gimmick dan in Nijmegen, ja.
0: En al het wachten in ogenschouw genomen, de poncho, was het het allemaal waard?
1: het is leuk en het heeft leuke video's opgeleverd en leuke dingen voor op de radio. Ik heb wel een stukje zelfrespect verloren. doordat ik daar stond in die regen en zo. Omdat ik zei op een zaterdagochtend in Manchester. Dat ik bij mezelf, waar ben ik in godsnaam aan begonnen. Het was een leuke ervaring. Maar ja, het was eigenlijk natuurlijk, als je het gewoon heel sec bekijkt, was het eigenlijk verschrikkelijk.
0: Nou, toch fijn dat je ons even erover te woord wilde staan. Dankjewel, Dylan Boot.
1: Ja, graag gedaan. Hoi.
0: Ja, de beste golfer ter wereld, Luke Littler, maakte vandaag bekend aankomende maand niet naar Maastricht af te reizen voor een Eurotour toernooi. Littler werd afgelopen weekend tijdens de World Series Darts in Amsterdam al flink uitgefloten door het Nederlandse publiek en dreigde al niet meer naar toernooien in Nederland af te reizen als het gedrag van het publiek niet verbeterde. De tweevoudig wereldkampioen houdt dus voet bij stuk en slaat het toernooi in Maastricht over.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
8: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
13: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
13: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
14: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Met nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. Dus snel even bollen.
15: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
16: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
17: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Dames en heren,
0: De daluren beginnen.
1: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
25: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man moet 23 jaar de cel in voor de moord in België op zijn zoon van 14. De ernstig zieke jongen overleed in zijn huis in Turnhout omdat de vader hem bewust niet de benodigde medicijnen gaf. In Bosnië is een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's en er zijn 3 verdachten opgepakt. En het is nog onduidelijk of bij de brand bij Tata Steel in IJmuiden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. De korte en felle brand ontstond bij een transportband bij een van de hoogovens. Niemand raakte gewond, wel kwam er veel rook vrij.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Er is nog 60 kilometer file over van de avondspits. En dat merkt het verkeer nog op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En bij dat knooppunt Terbrechtseplein sta je ook in de file op de A20 richting Hoek van Holland. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. De langste file op dit moment, de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam heb je 30 minuten extra reistijd. Tot slot de A35 Enschede richting Almelo. Daar gebeurde een ongeluk. Het ging mis tussen Enschede en Hengelo-Zuid. De berger is aanwezig, maar reken op 25 minuten vertraging.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
27: Wat is er aan de hand met Volendam in de keukenkampioendivisie? De ploeg staat momenteel 13e met slechts 9 punten. Zometeen gaan we erover praten met Lars van Velden.

0: Temptations en Treat Her Like a Lady. FC Utrecht heeft een dag na de nederlaag tegen Feyenoord 5-0... opnieuw een flinke verliespartij moeten slikken. In een oefenende wedstrijd met Almere City ging de ploeg uit de Domstad met 0-4 onderuit in eigen huis. Trainer Anthony Correia gebruikte de wedstrijd vooral om spelers die weinig minuten maken, zoals Noorden Amrabat, Sergio Pat, Guus Offerhaus en Neville Ogidi Nwanko, wat extra speeltijd te geven. Utrecht is bijzonder matig aan het seizoen begonnen in de Vriendenloterij Eredivisie. De Domstedelingen staan na 7 wedstrijden op de 15e plaats met slechts 4 punten. In de AD Voetbal Podcast ging het met Mico Schauka ook uitgebreid over het kwakkelende FC Utrecht.
1: Maar ik heb dat Utrecht nu een paar keer gezien, maar zij hebben gewoon heel weinig voetballend vermogen. Dus ik vraag
2: me af.
1: Er
2: zijn allemaal jongens bijgekomen, toch?
1: Tuurlijk, maar ja. Het is. Ja, zijn er ook weggegaan, maar ik heb niet het idee, hè, zeker achterin met die Caruani en die centrumverdedigers. Ja, ik heb niet het idee dat deze spelersgroep zou kunnen uitvoeren wat Correa wil. Aan de andere kant zou je dan kunnen zeggen, ja, maar Telstar, die kwamen met spelers van Quick Boys en die konden dat wel. Ja, dat klopt. Ander verwachtingspatroon, wat meer tijd om het er allemaal in te slijpen. Toch ook al een tijd met een trainer die al een tijd bij de club zat. Dit is natuurlijk een heel andere situatie. Maar als ik dit Utrecht zie, dan denk ik, ja, ik denk dat ze het vooral simpel moeten houden. Alleen Correa is natuurlijk niet naar Utrecht gekomen om te zeggen, we gaan het heel simpel houden. Correa is natuurlijk ook bezig met een eigen opbouw van zijn carrière. Ja, die moest de lijn van Telstar hier doortrekken. Maar wat zij in de Kuip hadden is, ja, ruimtes die ze weggeven worden genadeloos afgestraft. Ze hebben ook weinig voetballend vermogen. Een spits wordt gebewieren ook, maar is natuurlijk eigenlijk een vrij matige speler, wel een jonge speler. Maar het is natuurlijk niet zo dat je een heel elftal aan Stepanov op kan hangen. Ik ben wel benieuwd wat zijn blessure is. Want volgens mij kon hij zijn eerste interland gaan spelen. En was hij er nogal mentaal aan toe. Of zwaar teleurgesteld dat hij eruit moest met zijn blessure. Maar er zit gewoon te weinig in. En dat hadden ze vorig seizoen natuurlijk ook al. Toen zijn ze het ook simpel gaan doen, weet je nog. NEC raakt met Utrecht. En toen hebben ze de opwaartse lijn wel weer gevonden.
0: Maar ja, nu 5 punten uit 7 wedstrijden en 24 tegengoals. Veruit het meeste van alle clubs in de Vriendenloterij Eredivisie. Zometeen gaan we het hebben over een andere kwakkelende club in de Keukenkampioendivisie, Volendam.
3: GPR Sportradio.

0: Amy Grant, baby, baby. Dit is GPR Sportradio. Afgelopen vrijdag ging het weer mis voor Volendam. Uit bij Jong AZ verloren de Volendammers kansloos met 4-1.
1: Tigo de Wit. Hessel de Wit. En ja! Ja, ja, ja. Weer die twee, hè. Weer de Wit. Weer is hij er langs. En dan valt hij daar bij Berggraaf. 2-0. Tigo de Wit naar Kovac. Keeper uit zijn goal. En dan Kovac er langs. Maakt hij het af? Ja! Tot de derde voor Jong AZ. De goal die je niet kon uitblijven. Dus Rio Robbenmond weer. Er zit chaos daar, maar plost hij uiteindelijk in het net. En is het 4-0. Wat een afstraffing voor FC en Volendam. Een ijs, een ijskoude douche. 4-0.
0: Ja, het werd uiteindelijk toch wel 4-1 in die wedstrijd over het reilen en zeilen van de club aan de dijk. Praat ik met Lars van Velsen, maker van de podcast De Eerste de Beste, maar bovenal Volendam-watcher. Lars, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, 13e, 9 puntjes slechts. Hoe pijnlijk is dit?
2: Ja, ja, het is echt ongelooflijk. Ja. En vooral het verschil tussen thuis en uit, hè. Dat is echt bizar gewoon. Ja.
0: En hoe kan het?
2: Ja, ik heb geen idee. Ja, ik heb natuurlijk vrijdag Van der Looy even gehoord, hè, in het interview na afloop. Die wist het ook niet. Die zat ook echt met zijn handen in zijn haar. Die zegt, ja, wat de tactisch het allemaal goed staan. Of tenminste, goed besproken. En het werd gewoon niet uitgevoerd. Het was gewoon, ze wisten precies wat Jong AZ ging doen. Maar toch waren ze er niet tegen bewapend.
0: Ja, het ligt eigenlijk niet aan Van der Looy, hoor ik een klein beetje door de regels heen.
2: Nou, ik had het idee dat het afgelopen vrijdag, want Van der Looy zei het ook, hè, want die wisselde 3 keer al na een half uur, een 3-dubbele wissel. Had hij nog nooit gedaan in zijn carrière, maar hij zei ook al na afloop van ik had er wel meer kunnen wisselen. Dat idee had ik ook een beetje, hoor. Het was een totale off-day.
0: Ja, een totale off-day, maar goed, als je dan, wat je zelf al zei, die uit- en thuiswedstrijd op een rijtje zet, dan zie je gewoon geen enkele uitwedstrijd gewonnen. Voor een club die vorig seizoen nog in de Eredivisie speelde. Ja, dan denk ik nog steeds van, ja, dan moet je toch wel een aantal van die teams weten te verslaan. Dan moet je toch wel misschien bij Jong AZ een resultaat kunnen halen. Bij Emmen verlies bij MVV, zelfs bij Jong PSV.
2: Ja, nee, zeker. Ja, Volendammers staan natuurlijk altijd, die zijn erg honkvast. Hè? Die zijn gek op hun eigen dorp. Dus thuis gaat het altijd wel. Maar ja, goed, Jong AZ is niet zo gek ver, hemelsbreed, van Volendam. Ja, het is echt bizar. Het is wat dat betreft een seizoen met twee gezichten. Want die thuiswedstrijden, hè, Henk Veerman afgelopen vrijdag, nou, die zat er ook totaal niet in. En natuurlijk in de thuiswedstrijden, omhaaltjes, hakjes, hij doet het allemaal. Maar zodra ze buiten Volendam zijn, dan valt het vies tegen.
0: Ja, Henk Veerman camoufleert nog wel redelijk wat. En zeker als hij thuis speelt met Volendam. Voor de rest, ben je een beetje tevreden over wat er is gebeurd qua selectie afgelopen zomer?
2: Ja, op zich vind ik het niet verkeerd. Want er ging natuurlijk een hoop weg. Hè. Dat kon je van tevoren wel incalculeren. Zeker na de degradatie. Ulchik was natuurlijk gehuurd, maar ook Q was. En de Muren stopten natuurlijk. Maar als jij de topscorer van de Graafschap, hè, van een concurrent kan halen in de vorm van Niemeyer. En je kan een goede keeper halen met Jurrius. Dan denk ik dat je het echt niet slecht hebt gedaan. Wat jonge talenten erbij. Op papier vind ik het helemaal niet zo'n verkeerde selectie. Maar het komt er af en toe gewoon niet uit.
0: Ja. Zaterdag, VVV, dat juist in goede doen is. Ja, ze spelen gelukkig thuis, hè?
2: Ja. Dat is het enige waar je een beetje aan vast kan houden, hè?
0: Ja, ja. Maar is het nou gewoon inderdaad, ja, ik zou bijna zeggen, de eerste twee plekken misschien, die zijn al afgeschreven. Dan is het gewoon gaan voor een periodetitel dus.
2: Ja, kijk, play-offs zullen ze altijd wel halen, weet je. Bij die eerste, 7-8, dat lukt altijd wel. Daar maak ik me niet zo druk om. Maar inderdaad, weet je, van tevoren, dus zeker als degradant, dan denk je toch van, daar moet je gewoon bij kunnen zitten. Heracles, die hebben natuurlijk wel verloren afgelopen weekend. Maar die zijn denk ik wel de allersterkste, dus dan zou het om plekje 2 gaan. Maar ja, dat is niet echt een zekerheid. Kijk, die play-offs maakt me niet druk om, maar directe promotie, dat kan eventjes in de ijskast.
0: Kan verkeren, hè? Vorig seizoen tegen Willem II, ja. Echt op een randje na bleef je in de Eredivisie en dan ben je zo aan het kwakkelen, niveau lager.
2: Ja, die degradatie ook. Eigenlijk tot die wedstrijd van Telstar thuis. Ja. Hè? Toen is het eigenlijk, nou, misschien wel die wedstrijd tegen Excelsior. Hè? Dat ze niet doorbleven voetballen, maar op een gelijk spelletje gingen. En toen tegen Telstar en toen tegen Willem II. Ja, eerlijk is eerlijk. Ik zag dat niet zo snel fout gaan eigenlijk. Totdat het penalties werd. En toen dacht ik, ja, nou wordt het niks meer. Maar inderdaad, je hoopt dan toch meteen weer mee bovenin mee te kunnen doen. Maar tot nu toe is het niet best.
0: Nee, niet best. Dat is duidelijk. Dankjewel, Lars. En aan de stoelpoten van Van der Looy wordt voorlopig dus nog niet gezaagd, begrijp ik.
2: We houden het toch even rustig.
0: Ja, heel goed. Lars van Velsen was dat over de situatie bij FC Volendam.
3: GPR Sportradio.

0: Sam Smith en Normani en Dancing with a Stranger. De nieuwe F1 aan tafel staat weer online. Te beluisteren via je favoriete podcast-app. Bas van Veenendaal gaat er in gesprek met Ronald Molendijk, Bas Schothorst en Jeroen Blekemolen. En in deze aflevering gaat het onder andere over Liam Lawson.
1: Toen de Helmut Marko daar altijd om 5:30 je uit je best ging bellen om te zeggen dat je helemaal kut presteert, toen hebben we best een aantal keer een punt gemaakt van dat het gewoon gênant is als je mensen zo de kop afhakt. Dus ik vind het vooral helemaal te gek dat een Lawson gewoon zo via zo'n soort omweg, B-weg, detour gewoon uiteindelijk laat zien van allemaal leuk en aardig, maar als je mij had laten zitten had ik het ook niet zo slecht gedaan.
2: Ja, aan de andere kant, hij is 24.
1: En dus?
2: Nou, de Racing Bulls zijn vooral een opleidingsteam, toch? Dus hoe lang, tot welke leeftijd blijf je iemand opleiden?
3: Ja, maar je hebt wel tijd nodig,
1: ja,
3: in de Formule 1. Dus kijk, hetzelfde met Gasly bijvoorbeeld. Die is daar ook natuurlijk redelijk snel
1: naar uitgang gegaan. 4, 5 races kan je weg.
3: Ja.
1: Niet te vis.
3: Ja, oké, dat was misschien anders. Maar ja, je hebt gewoon met Red Bull te maken met heel veel rijders. En 4 zitjes. En Max, die zit er nog wel eventjes.
4: Een baai met piranha's. Het is bijna niet te doen. Als je Red Bull junior bent, eigenlijk. Ik heb te doen met Rocco Coronel nu.
3: Ja, nu nog niet, maar...
4: Ja, nou wel.
3: Ja?
4: Ja. Die zit nu ook gewoon in die baai met piranha's. Vijver, en die wordt gewoon opgegeten als hij niet volgende week een race wint. En maar zo werkt het niet.
2: Is dat niet juist de topsportcultuur die je ook nodig hebt?
3: Hij trekt toch je eigen plan. Je wilt toch altijd die races winnen, of je nou wel of niet Red Bull op je auto hebt staan. Maar
2: je wilt dan
3: wat je
2: de
3: bedoelt. De druk wordt wat groter. En je hebt natuurlijk veel binnen dat Red Bull driver.
4: Maar je wil die druk helemaal niet hebben. Je wil gewoon winnen.
0: De nieuwe F1 aan tafel, nu te beluisteren via je favoriete podcast-app. Zometeen na 7 geef ik het stokje over aan Rob Spijker. Rob, wat ga je ons allemaal ten gehore brengen?
5: Goedenavond, Tom. We hebben straks Maud van der Toorn. Ze heeft vanmiddag gebokst. EK is bezig in Sofia, Bulgarije. En ze heeft de kwartfinale bereikt. Dat mag ik gerust wel verklappen. En we gaan daar straks even spreken hoe die eerste pot is gegaan. En ook hoe ze toeleeft naar die kwartfinale op woensdag. En natuurlijk, Savi, iedereen heeft het erover, dus ook wij. We hebben het erover met Edwin Schoon. Hij heeft het boek Basta geschreven. En we gaan met hem even doornemen hoe nou die persconferentie ging. Wat we daaraan af kunnen leiden. En wat hij vindt van wat er is veranderd in het Nederlands elftal. Hoe weinig er ook is veranderd.
0: Ja, Xavi met zijn selectie voor het vierluik van Oranje. Met aanstaande donderdag dus de eerste horde. 9:15 in de Johan Cruijff Arena. En die wedstrijd is hier dan gewoon integraal te beluisteren op GPR Sportradio. Veel plezier, zometeen na 7.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
7: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Sportradio.
9: Sportradio.
8: Met het nieuws van 7 uur.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord op zijn 14-jarige zoon. De jongen was bij zijn vader in Turnhout en ondanks dat hij door corona ernstig ziek was, gaf de man hem bewust geen medicijnen. Hij geloofde dat God hem zou genezen. Pas 8 weken na zijn dood werd het kind gevonden. De Bosnische politie heeft een grote drugsvangst gedaan op het terrein van een Nederlands bedrijf, meldt het AD. Het gaat om een partij van 1100 kilo synthetische drugs met een straatwaarde van zeker 25 miljoen euro. Er zijn 3 verdachten opgepakt, maar onduidelijk is nog of daar ook de ondernemer uit Nederland bij zit. De rechter in Den Bosch heeft 2 mannen bestraft voor het mishandelen van een vrouw. Die had volgens de 2 in Engelen protestborden tegen de komst van een AZC vernield. Toen ze haar zagen fietsen, gingen ze de vrouw te lijf. Ze werd onder meer geschopt. 1 van de mannen moet een maand zitten, beide hebben een taakstraf. En voetballer Jurrien Timber deed niet mee aan de training van het Nederlands elftal voor de komende 4 duels in de Nations League. Hij is net hersteld van een liesblessure en zat gewoon op een home trainer. Verder had bondscoach Xavi de beschikking over alle andere spelers. Donderdag speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena tegen Duitsland. Vanavond blijft het droog. Na een frisse nacht is het morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op wat motregen bij 17 tot 21 graden.
8: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten.
9: Wel twee wegafsluitingen, te beginnen met de Westerschelde-tunnel. Die is dicht in zuidelijke richting na een pechgeval en er ligt rommel op de weg. De eindtijd is nog onbekend. En tot slot de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat een auto in brand, daarom is de weg dicht tussen Boksmeer en Venray-Noord.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
18: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je

0: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
2: Honda, the power of dreams.
3: Alle Sigma verf bestel je bij...
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
6: What a what? And give you more!
5: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: GVR Sportradio. Rob Spijker.
11: Het is die maandag waarop Xavi Hernandez, onze nieuwe bondscoach, zijn eerste persconferentie gaf. Daar gaan we straks even op terugblikken. En er is gebokst in Sofia. En daar heeft Mout van der Toren de kwartfinale gehaald.

0: GBR Sportradio, Swing Out Sister hoorde je en Surrender. Het is vandaag die dag geweest waarop het allemaal moest gebeuren voor Xavi. Zijn eerste persconferentie als bondscoach. De interlandperiode van het Nederlands elftal is begonnen. Oranje speelt de komende tijd voor de Nations League. Als eerste op de planning staat donderdag meteen de zware wedstrijd tegen Duitsland. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez gaf vanmiddag zijn eerste persconferentie over de aankomende wedstrijden. En zijn keuze in de selectie, Edwin Schoon, onder andere schrijver van het boek Basta, heeft de persconferentie van de eerste tot de laatste seconde meegemaakt. Edwin, goedenavond.
1: Ja, goedenavond Rob.
0: Goedenavond. Als jij nou de eerste indruk moet geven van, van onze nieuwe bondscoach, hè, van Xavi Hernandez. Wat is jouw eerste indruk van de beste man?
1: Nou, hij was eigenlijk best wel relaxed deze keer. Hij had goed over nagedacht wat hij wel en niet ging zeggen. Hij had natuurlijk vrijdag zijn selectie bekendgemaakt. En daarin viel meteen op Memphis is er niet bij. En Van Dijk is er wel bij. Dus ja, dat waren ook meteen de eerste vragen. En hij had zich daarop voorbereid. Hij heeft Memphis zelf gebeld. Dat vond hij het moeilijkst. Want hij heeft bij Barcelona nog 2 jaar met Memphis gewerkt. Dus die kennen elkaar goed. Maar Memphis is er niet bij. En hij koos ervoor om niet uit te leggen waarom precies. Dat is tussen hem en Memphis. Maar de deur blijft altijd open. Dat was de zin die hij daar koppelde.
0: Ja, dat was eigenlijk voor alle spelers. Hè? Voor alle spelers staat de deur open. Dat is hetgene wat hij zei.
1: Ja,
0: hè?
1: Voor jou en mij ook nog, Rob. Je weet het niet.
0: Hè? Ja, je weet het niet. Misschien ligt er nog een
1: staat gewoon open.
0: Ja, dat is altijd goed om te weten. Het moeilijkste telefoontje heeft hij gehad. Maar komt hij nog terug bij Memphis? Nou, dat is misschien een vraag voor later. Er zijn natuurlijk ook blessures waarmee hij om moet gaan. Hoe heeft hij daar allemaal op gereageerd? En hoe gaat hij daarmee om?
1: Ja, hij heeft gelijk vervangers opgeroepen. Dus Max Meerdink, die dacht dat hij op vakantie zou gaan. Die is er toch bijgekomen. En nog wel heel opvallend, dat is niet het verhaal van een blessure, maar wel toch wel opvallend. Die Wout Weghorst, die eigenlijk altijd onze pinch hitter was de laatste jaren. Het plan B, noemen ze dat dan. Die is er gewoon niet bij. Maar ook niet een type Weghorst of Luc de Jong of vroeger Van Hooijdonk, noem ze maar op. En daar werd op doorgevraagd door de journalisten. Maar ik zei, weet je, ik doe het met deze spelers. En dat is echt wel apart, want dat slaat misschien een beetje op de manier waarop hij wil gaan spelen. Hij wil misschien niet hoge ballen in de 16. Hij wil misschien toch mooi Spaans positiespel spelen. Hij zegt dat hij geen lang breekijzer nodig heeft met zijn plan B. En ook niet met zijn plan C. Hij wilde alleen niet zeggen wat dat was. Dus dat maakt wel een beetje nieuwsgierig voor donderdag.
0: Ja, het is misschien ook wel zo dat bijvoorbeeld een Guardiola, die heeft ook geen plan B, die heeft alleen maar plan A. En dat lukt of het lukt niet. Ik krijg een beetje het idee dat bij Xavi ook zo is, dat hij eigenlijk alleen maar een voetballend plan heeft en niks met een breekijzer.
1: Nee, daar lijkt het wel op. En je vraagt je ook af, toch in deze periode, omdat hij heeft niet bijster veel gepresteerd natuurlijk als trainer. Het was als speler natuurlijk gewoon de wereld. Zoveel prijzen geworden. Speelde in het beste elftal misschien wel ooit. Natuurlijk, dat kennen we allemaal. Maar als trainer, heeft in Qatar een aantal jaar gewerkt en bij Barcelona. En daar is hij natuurlijk wel in zijn eerste jaar kampioen geworden en de beker gewonnen. Maar verder ging het daarna alleen maar slecht. Dus hij moet zich ook nog wel weer een beetje bewijzen. En met die, hij zit niet met heel veel bravoure achter de tafel. Hij heeft wel echt het idee, nu moet ik het wel laten zien. En hij blijft maar praten over ambitie, plezier, passie. Dat wil hij allemaal zien bij zijn spelers. En vooral team spirit. Hè? Hij zegt, ik wil geen ego's. Ik wil dat iedereen voor het team werkt. Dus, goed, Duitsland, dat is niet de minste tegenstander. Dus maar we moeten het allemaal zien. Hij heeft maar een paar dagen de tijd. Hè?
0: Ja, en dan ook meteen 4 wedstrijden achter elkaar. Dat is natuurlijk wel prachtig. Dan even over onze aanvoerder Van Dijk. Daar is hij geweest en daar heeft hij volgens eigen zeggen een goed gesprek mee gehad. Daar was iedereen wel een beetje angstig voor van misschien gaat Van Dijk wel afscheid nemen en wie dan achterin. Maar hij blijft gewoon, hè, Van Dijk?
1: Ja, hij zegt, ik praat niet over de toekomst, ik praat over het heden. Ik ben bij hem geweest, dat is een goed gesprek. Ik vind het een goede aanvoerder. Hij blijft ook nu mijn aanvoerder. De vraag was natuurlijk, omdat hij telkens maar had over het aanvallende voetbal met 5 verdedigers tegen Marokko. Dat komt echt niet uit de koker van Xavi. Dat gaat hij gewoon niet doen. Dat heeft hij ook gezegd. 4-3-3. Dat betekent dat één van de 2 centrale verdedigers toch wel in moet schuiven. Dat is nu niet waar Virgil echt onbekend staat. Dus je kon je ook een gesprek voorstellen waarin de conclusie was van... beste Virgil, je bent al aardig op leeftijd. Je kan niet meer die meters maken. Misschien moet ik toch doorschakelen naar een volgende generatie. Maar nee, hij blijft er gewoon bij. Hij ziet hem ook als een inspirator in de kleedkamer. Maar ja, op het veld moet het wel gebeuren. Dus het is te hopen dat Jurrien Timber fit is. Want die heeft natuurlijk bij Arsenal wel... dat signatuur van inschuivende verdediger. Zoals wij natuurlijk ooit Danny Blind bij Ajax hebben gezien. En Frank Rijkaard, extra mannetje op het middenveld. Ja, zo wil hij spelen.
0: Ja, en of dat ook gaat gebeuren, dat gaan we donderdag zien. Dan moeten ze meteen tegen Duitsland. En die zijn eigenlijk ook met een nieuwe elftal begonnen. Alleen daar hebben ze 40 spelers opgeroepen. Dan heb ik Xavi horen zeggen van, ik heb de 26 opgeroepen. Dan kan ik lekker met iedereen praten. He, dat is natuurlijk. Ja. Ik vraag me af, hoe gaat Klopp dat doen? 40 man hebben ze daar opgeroepen, 2 elftallen. En, maar goed, dat is verder hun pakje, Jan. Maar het Nederlands elftal, donderdag tegen Duitsland. Wat is jouw verwachting daarvan?
1: Ja, in de Amsterdam Arena. Ja, het is zo'n wedstrijd waar je enorm op kan verheugen. Het kan werkelijk alle kanten op. Het kan ook zijn dat nieuwe talenten opeens naar voren komen. Klopp heeft daar ook 5, 6 namen geselecteerd waar je even van moet opzoeken. Goh, wie zijn dat? En hij heeft het echt in tweeën gehakt. Hè. Dat is wel een heel bijzonder experiment. Dus de eerste selectie speelt de eerste 2 duels. En die tweede selectie die andere 2. Maar ja, we hebben wel te maken met Jamal Musiala. Weet je wel, Gnabry speelt tegen ons, moet ik dan even zeggen, Kai Havertz. En sinds vanmiddag weten we ook dat Adeyemi, die nog scoorde tegen Feyenoord vorige week, schitterende goal, die doet ook gewoon mee. Dus ja, dat gaat echt niet makkelijk worden. En zeker als eerste duel. Maar ja, dat geldt voor beide.
0: Ja, dus dat denk ik ook.
1: Want, als we cliché, alle kanten op.
0: ja, precies. Maar als we afgaan op het laatste WK, waar zitten allebei de teams, zowel Oranje als die Mannschaft, die hebben het allebei niet heel erg goed gedaan. Ja. Dus die hebben wel iets te bewijzen, hè?
1: Ze hebben zeker iets goed te maken, ook naar het publiek. Ik weet niet hoe jouw WK was, maar ik had toch wel een naar gevoel op een gegeven moment hoe Nederland eraf ging. En dat geldt in Duitsland ook. Klopp zei bij zijn persconferentie, ik sprak mensen in de zomer, die hadden het over Duitse elftal. En die zei, ik ga niet eens kijken, ik vind het niks meer aan. Toen zei hij, als ik één ding wil veranderen, is dat mensen weer graag naar het Duitse team gaan kijken. En ik denk dat Xavi er zelf in zit. Dat hij gewoon mooi aanvallend voetbal wil spelen. Dat zegt hij elke keer. Ja. Dus laten we hem de kans geven.
0: Het meest gebruikte woord tijdens zijn persconferentie was happy. Misschien zegt het ook wel iets. Hè, dat hij wil dat iedereen happy is. Zowel die in het elftal zit. Die de gastman op moet als heel Nederland. Dus hij wil eigenlijk heel Nederland happy maken. Wij hopen dat het gaat gebeuren. Edwin, in ieder geval bedankt voor je tijd. Edwin Schoon. Onder andere schrijver van het boek Basta. En hij heeft het voor ons op de voet gevolgd. De eerste persconferentie van Xavi. En donderdag dan zie je en hoor je vooral hier natuurlijk alles over de wedstrijd Nederland-Duitsland voor de Nations League bij GPR Sportradio.

VPX Sportradio in de shadows, hoor je van The Rasmus. We hebben het allemaal gehoord, hè? Het fluitconcert. Waardoor Luke Littler heeft verloren. Tenminste, dat heeft hij zelf gezegd. Afgelopen weekend in Amsterdam. Nou, is de aankomend weekend is er weer een leuk toernooi in Maastricht. En daar gaat hij niet mee doen. Hij is klaar met die Nederlanders. En dat is best een beetje gek. Want ja, spelers worden nou eenmaal af en toe wel eens uitgefloten. Als ze dat in het voetbal doen, dan houden we geen wedstrijden meer over. In de darten heeft David Munyua, dat is die aardige jongen uit Kenia, die heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap. De Keniaanse darter verzekerde zich gisteravond voor de tweede maal in zijn carrière van een ticket voor het mondiale eindtoernooi in Londen. Is dat. Munyua wist het kwalificatietoernooi op het Afrikaanse continent te winnen en zal daardoor later dit jaar zijn opwachting maken in het Alexandra Palace, daar waar ook wel eens Nederlanders zijn uitgefloten. Wanneer het toernooi precies van start gaat, dat wordt op een later moment door de organisatie bekendgemaakt, maar dat je het alvast weet. David Munyua gaat daaraan meedoen aan dat WK Darts. Een hele goede avond op dinsdag maandagavond op GPR Sportradio.

GPR Sportradio, OMC en How Bizarre. Het enige wat we vandaag te melden hebben op het gebied van voetbal, dat is de persconferentie en de besloten training van Oranje. Dat hebben we jammer, anders hadden we mooi ook wat kunnen melden over die training. Morgen is er wel al voetbal. We hebben natuurlijk de Nations League deze week. We hebben het Europa Cup voetbal voor vrouwen. Dat is morgenavond al. Maar morgenavond is er ook KNVB-beker. En dat is altijd gezellig en helemaal sfeervol als het gaat om de amateurs. Tweede voorronde KNVB-beker, morgenavond om 8:00. En daar zijn we natuurlijk ook bij, hier bij GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
12: Boost yourself.
8: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
19: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders ga je mis.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
24: Zoek je een huurhuis?
0: Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
21: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
24: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het op bijna alle plekken door. Alleen een wegafsluiting, de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Die is dicht vanwege een autobrand tussen Boksmeer en Venray.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
27: Het EK boksen in Sofia, Bulgarije is op dit moment in volle gang. En Nederlanders komen daar in de ring. Maud van der Toren heeft vanmiddag met succes in de ring gestaan. Ze gaat naar de kwartfinale. En daarom bellen we haar zo meteen even.

0: GPX Sportradio met Michael Jackson en Justin Timberlake. Love never felt so good. Maud van der Toorn die bokst bij Haagse Directe. Ze werd in 2022 wereldkampioen bij de jeugd. Ze doet nu mee aan het EK in Bulgarije. In 2026 won ze eerder al brons op de Boxham op het Boxham Tournament. Zilver op zowel het GB Tournament als de Eindhoven Boxclub. En ze staat bekend om haar lichtvoetigheid. En ze heeft één grote wens, dat is meedoen aan de Olympische Spelen in 2028. Vanmiddag heeft ze haar eerste partij gespeeld in Bulgarije tijdens het EK Boksen. Maud, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik mag je feliciteren. De eerste partij heb je gewonnen met 5-0. Ongelooflijk.
1: Dankjewel.
0: Ja, was dat voor jou ook ongelooflijk? Of was het gewoon even een lekker potje om er even in te komen?
1: Nou, het was wel een hele spannende wedstrijd. Want de eerste ronde won ik met 5-0 van mijn tegenstander. Maar de tweede ronde geef ik het helaas weg. Maar voor mijn gevoel niet. Maar de jury had het anders gezien. Dus de laatste ronde moest ik echt knokken. Maar ik ben blij dat de eerste partij erop zit. En dat de druk er nu vanaf is.
0: Ja, heb je zelf ook nog klappen moeten incasseren? Want als ik hoor 5-0, dan denk ik van ja, appeltje eitje was dat.
1: Nee, het was geen makkelijke wedstrijd.
0: Maar je bent wel...
1: Het was meer een duwen trekken wedstrijd. En een beetje knokken. Maar we hebben allebei wel... Mijn tegenstander heeft ook wel klappen gehad.
0: Ja, dat mag ik toch aannemen. Hè? Je treft nu Donjeta Sadiku. Spreek ik dat goed uit, die naam, hoop ik. Dus tweevoudig.
1: Ja,
0: tweevoudige Olympiër die al WK en EK brons heeft gehaald. Dat is er eentje die heeft al behoorlijk wat bereikt en ook behoorlijk wat ervaring. Hoe kijk je tegen deze tegenstander aan waar je woensdag in de kwartfinale tegen moet?
1: Nou, ik kijk het meer als een leerproces aan, want zij is al twee keer naar spelen geweest. Maar het geeft me juist een mooi moment om te meten hoe ver ik nu sta, of ik de top nu haal al. En het is juist mooi, ik laat mijn handen spreken in de ring en mijn voeten. En dan moeten we maar zien wat de jury gaat geven de wedstrijd. Maar ik heb alle vertrouwen in dat de wedstrijd tegen haar wel goed gaat komen.
0: Ja, en waar baseer je dat op?
1: Ik heb een verleden goed getraind met het team waar we nu ook in Bulgarije mee zijn. We zijn op trainingskamp geweest in Spanje, Duitsland, nog naar Denemarken. Dus we hebben een hele fantastische voorbereiding gehad. Dus daar zou het niet aan liggen. En we hebben een goede staf om ons heen om die wedstrijd te begeleiden. Dus ik zie er geen twijfel aan dat ik heel slecht de wedstrijd erin ga. Ik ga juist met goede moed de wedstrijd in.
0: Nou, het is mooi dat je in ieder geval zo positief erin staat. Maar die Sadiku, die won onlangs goud op de Middellandse Zee spelen. Misschien heb je haar partijen bekeken. Ze is volgens mij wel een beetje in vorm, of niet?
1: Ja, maar ik ben ook in vorm. Dus we staan gelijk. Zij heeft net die spelen gehad dan van die games. Maar dat is juist een mooi moment. Dan kan ik haar aflezen wat ze heeft gedaan daar. Maar ik zie niet echt een druk achter mij. Ik moet gewoon gaan boksen en dan zien we wat het gaat eindigen in de kwartfinale.
0: Ja, we spreken met Maud van der Toorn over de klasse tot 60 kilogram. Aankomende woensdag speel jij in Sofia de kwartfinale. En dan speel je tegen toch wel een goede tegenstander. Wat voor type bokser is dit waar je tegen moet spelen nu?
1: Nou, ik heb nog niet echt zo geanalyseerd met de bondscoach. Want we hebben morgen nog iemand in de finale van ons team. Dat is Luna Belo. En die bokst tegen Servië. Dus daarna kijken we verder hoe mijn partij gaat. Maar we kijken per persoon hoe het gaat. Dus nu staat Luna eventjes op nummer 1 bij de bondscoach om daarop te focussen. En daarna is mijn beelden kijken. En dan gaan we focussen wat het gameplan gaat worden.
0: Ja, er zijn nogal wat Nederlanders die meedoen. Hè? Dus dan moet de bondscoach natuurlijk ook de aandacht wel een beetje verdelen. Is dat voor jou meteen een mooi moment om een beetje te ontspannen? Of mag dat niet van de bondscoach?
1: Jawel, ontspannen is zeker mogelijk. En dat doe ik ook zeker waar het mag.
0: Ja, hoe ziet zo'n ontspanning voor jou eruit? Wat doe je dan?
1: Gewoon met team wandelen of eten. Of
0: eten?
1: Met familie rondlopen. Ja.
0: Eten doe je anders ook, toch?
1: Niet zoveel eten. Nee, ja. Het is anders op toernooi. Je moet gewoon heel goed opletten. Maar
0: ja, dat
1: je geniet wel van de momenten.
0: Vorige week meegemaakt, hè, dat een van jouw collega's van het Nederlandse team net een paar gram te zwaar was, hè?
1: Maar dat is niet mijn pakje aan. Dat wordt verder opgelost. En daar zijn ook medische dingen. Dus daar kan ik geen uitspraken over doen.
0: Nee, maar het is wel iets wat jij niet mee wil maken. Dat is wat ik bedoel eigenlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk dat elke bokser dat niet mee wil maken op een EK-half toernooi. Dus
0: nee,
1: ik denk dat het juist een slechte domper is. Meer dan dat zij het ook heel moeilijk vindt. Dat is bij elke bokser. Als ik bijvoorbeeld mijn gewicht niet haal op de EK, dan zou ik er ook heel zuur van zijn. Omdat zij ook keihard heeft getraind op trainingskamp. Dus
0: ik hoor al hoeveel vertrouwen jij hebt. Dat heb ik net al gehoord. Maar na zo'n overwinning als vanmiddag, die 5-0 tegen de Spaanse, waardoor je door bent naar de kwartfinale, dat geeft natuurlijk wel extra veel vertrouwen. Hè?
1: Zeker.
0: En durf je ook al een beetje te dromen van de Europese titel?
1: Nou, dromen doe je altijd, maar je moet per wedstrijd aankijken hoe het gaat lopen. En nu focus ik op Kosovo wat in de kwartfinale voor mij staat en daarna kijk ik verder.
0: Ik hoop in ieder geval dat je heel fijn die kwartfinale in kan gaan. In ieder geval aan het vertrouwen zal het niet liggen, hebben we al gehoord. Maud van der Toorn, tot 60 kilogram, doet ze mee aan het EK boksen in Sofia, Bulgarije.

GPS Sportradio, we houden het allemaal in de gaten. Het EK boksen is op dit moment dus bezig in Sofia. En Maud gaan we volgen natuurlijk. Je hoorde haar net al in de uitzending. En ze is vol goede moed over de kwartfinale die ze aankomende woensdag moet spelen. Je hoort er meer over hier bij GPS Sportradio. In het volgende uur gaan we trouwens ook nog naar het WK in Montreal. Dan heb ik het over het WK wielrennen. Nou, gisteren is daar de tijdrit verreden. En we hebben natuurlijk de hele week daar alles nog over. En er is al een plak gehaald in Nederland. Daar hoor je straks meer over. En we hebben het al gehad over het Nederlandse elftal. Maar we hebben ook Nederlandse inbreng bij het Belgische nationale voetbalelftal. En die hebben ook een paar hele leuke wedstrijden voor de boeg. Ook daar in het volgende uur meer over. Hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Dancing in the Flames, je hoorde The Weeknd.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ik heb even een meevaller voor het Nederlands elftal richting aankomende donderdag. Voetballer Brian Gruda moet zijn mogelijke debuut voor het Duitse nationale elftal uitstellen. De 22-jarige aanvallende middenvelder van RB Leipzig. Die heeft afgehaakt met een buikblessure. Daarmee heeft hij zich af moeten melden bij Jurgen Klopp. Gruda maakte deel uit van de selectie voor de aankomende interlandperiode, maar is niet fit genoeg om in actie te komen. Het is nog niet bekend of Klopp een vervanger zal oproepen, maar ja, hij heeft er al 40. Dus lijkt me sterk dat hij dan ook nog een vervanger gaat oproepen. Maar goed, we houden u op de hoogte. Donderdag is die wedstrijd. Nederland voor de Nations League tegen Duitsland. En die hoor je integraal en helemaal live hier bij GPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De Amerikaanse aanvallen op zogeheten drugsboten in de Caribische Zee zijn mogelijk een misdaad tegen de menselijkheid. Dat zegt de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten. Sinds vorig jaar heeft Amerika bijna 70 boten beschoten omdat ze zouden worden gebruikt voor drugssmokkel. Daarbij vielen meer dan 220 doden. Bij een verkeersongeluk in Huissen in Gelderland is een fietser omgekomen. De man of vrouw kwam in botsing met een vrachtwagen en raakte zwaar gewond. Het slachtoffer overleed niet veel later. De vrachtwagenchauffeur reed in eerste instantie door, maar meldde zich later bij de politie. In een flat in Amsterdam-Noord is vanavond iemand neergestoken. Hij of zij is gewond naar het ziekenhuis gebracht en was toen bij kennis, meldt stadszender AT5. Er is een verdachte aangehouden. De steekpartij was op een galerij van de flat. Wat de aanleiding was en of de verdachte en slachtoffer elkaar kennen, is onduidelijk. En journalistenvereniging NVJ gelooft niet dat de fotograaf die zaterdag bij rellen op het Haagse Malieveld door de politie in het water werd geduwd, agenten in de weg liep. Beelden laten iets anders zien. De fotograaf krijgt een duw en heeft niet de kans om weg te lopen, zegt de NVJ. Die wil dat de politie de schade van de fotograaf vergoedt. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen, dan 17 tot 21 graden.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
4: De Beter Pick-a-Bully's.
5: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
4: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
5: Honda, the power of dreams.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
11: Ja.
10: En nu?
11: Domeinnamen kopen.
10: Voor je bedrijf?
11: Ja.
10: Welk bedrijf?
11: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
11: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
11: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera of 50% korting op Laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
16: GPR Sportradio.
17: Sportradio.
16: Rob Spijker.
18: Er wordt op dit moment gefietst in Montreal door de belofte. Dan hebben we het over het WK wielrennen. En daarom gaan we zo meteen even contact zoeken met een van de jongste journalisten ooit in de Tour. Dat is Remco

0: GPR Sportradio, later nog gebruikt door Will Smith, hoorde je The Whispers and The Beat Goes On. Het is de maandag, ook van Montreal, daar waar het WK wielrennen plaatsvindt. In Montreal is op dit moment het WK wielrennen bezig. En vandaag wordt er gefietst door de belofte en dat doen ze deels ook op het Formule 1 circuit daar. Waar ze in de Formule 1 ook rijden, daar rijden nu ook de fietsen. Eerder vandaag pakte de Nederlandse Nienke Vinke zilver. Dat deed ze achter Felicity Wilson en dat was heel erg een mooie verrassing was dat. Op dit moment zijn de mannen van de belofte bezig met een tijdrit in Montreal. Die gaan Ryan Gal en de Europese tijdrittenkampioen van 2024 Michiel Mouri rijden. En finishen waarschijnlijk binnen dit uur nog. Houd u op de hoogte. We hebben het over al dit mooie geweld wat er vandaag is gebeurd met Raymond Kerkhofs. Dat is de jongste journalist van de Tour ooit. Hoofdredacteur van Ride Magazine, oud-chef wielrennen bij de Telegraaf en werkzaam bij Wielerflits. Dat is al meteen heel wat je op je cv hebt staan, Raymond.
1: Nou, om het makkelijker te maken, Ride Magazine heet tegenwoordig Wielerflits Magazine.
0: Oh.
1: Dus dat scheelt al één stap.
0: Oh, oké. Dus dan lijkt het eigenlijk meer als dat het is.
1: Ja, en ja. Toen ik jongste journalist in de Tour de France was, dat was in 1990. Dus daar praten we ook alweer over 36 jaar geleden.
0: Oh, dat is ook alweer weer jammer. Nou ja, je bent ooit dus de jongste journalist geweest. Ja, oké. Ja. Gaan we dat even rechttrekken hier. Eerder pakte onze verloftenrijder Vinke, die pakte vanmiddag zilver. Komt dit een beetje uit het niets of is dit iets wat wel in de pijpleiding zat?
1: Nee, ik denk dat Nienke Vinke een van de grootste talenten is die we in het vrouwenwielrennen in Nederland hebben. Vorig jaar veroverde ze al de witte trui van het jongerenklassement in de Tour de France Femme. Wat gewoon een hele knappe prestatie is. En dit jaar heeft ze ook weer een sterk seizoen gereden. Kwam vooral goed in beeld in de Amstel Gold Race, waar ze met de latere winnares in de vlak voor de voorlaatste klim van de Kouberg ontsnapte. Ja, en reed daar een hele sterke finale, werd helaas toen teruggepakt. Maar je ziet gewoon dat zij stap na stap aan het zetten is en steeds sterker wordt. En absoluut een van de toekomstige grand ladies van het Nederlands vrouwenwielrennen.
0: Ja, mooi dat er ook weer goed talent aan zit te komen. Ze heeft bij het WK in 2022 toch ook een plak gehaald, of niet? Vergis ik me daar.
1: Ja, dat is bij de junioren dan geweest. Ja. Klopt, ja. Ja.
0: 22 pakt dus volgens mij brons daar. Betekent dat we nu ons moeten gaan richten op goud de volgende keer?
1: Nee, de volgende stap gaat worden tot zij toch bij de elite gaat meedoen. En daar hebben we toch ook dit jaar gezien. Dan moet ze toch nog bepaalde stappen zetten om richting eigenlijk die top 10 door te groeien. Ze zit wel bij Team SD Works Pro Time. Een van de sterkere ploegen. Werkt daar samen met trainer Louis de La Haye. Die in het verleden ook met Marianne Vos en onder andere Annemiek van Vleuten heeft gewerkt. Ook bekend bijvoorbeeld van de Jumbo-Visma ploeg in het verleden. Met Robert Geesink, Steven Kruiswijk. Ja. Al dat soort renners heeft hij begeleid. Dus hij heeft een hele goede trainer ook. Ja, en ik denk dat ze daar in de juiste omgeving zet om jaar na jaar stappen te kunnen zetten.
0: Ja, dan hebben we ook natuurlijk nog na de meiden die vanmiddag hebben gereden en die hartstikke goed zijn gegaan. De tijdrit voor de mannelijke belofte. Hoe staan die er op dit moment voor?
1: Ja, dat leidt op het ogenblik de snelste tijd op het eerste punt, zeg maar, is Nicolas Milesi, een Italiaanse wielrenner. En als we bij de finish gaan kijken, als ik ze nu erbij pak, dan zie ik voorlopig Michiel Maurits, die heeft al een redelijke goede... Nee, ook niet.
0: Nee,
1: wat dat betreft zijn de Nederlanders daar niet van voren in wat ik ze... voorlopig bij de punten zie. En komt Milesi redelijk goed naar voren en Ryan Gal. En die Ryan Gal was ook wel getipt als een van de topfavorieten.
0: Ja.
1: Dat is wel een renner waar we veel kunnen van verwachten.
0: Ja, maar voorlopig dus bij de mannen nog even geen Nederlandse belofte bij die we in de gaten moeten houden.
1: Nee,
0: helaas.
1: Nog niet.
0: Het WK is nu al een paar dagen bezig. Sprong er voor jou nog iets tussenuit dat je zegt van nou, dat was wel echt opmerkelijk.
1: Als we gaan kijken bij de mannen dat gisteren is begonnen, is Remco Evenepoel wel een hele sterke start gemaakt. Voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden. Eigenlijk na verwachting. Het zou heel vreemd zijn geweest voor ons allemaal als je die wereldtitel niet had geprolongeerd. Maar ja, als superfavorieten toeslaan, dat betekent onder hoge druk presteren. Ja, en ik moet zeggen dat Evenepoel dat weer heel knap heeft gedaan. Hij won 2 weken geleden ook de Grote Prijs Quebec. Een van de voorbereidingsklassiekers in Canada op dit WK in Montreal. Ja, ik reken hem echt als de topfavoriet ook aanstaande zondag. De dubbel WK tijdrijden en WK op de weg. Het is iets wat hij wel kan. Hij heeft het op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs bewezen. Toen hij zowel goud won op de tijdrit als op de wegwedstrijd. Ja, hij maakt op mij echt een hele sterke indruk. En het is iemand die echt kan profiteren van een onrustige koers door al vroeg in de aanval te gaan. Ja, en we kunnen zondag wel een onrustige koers verwachten. Omdat door de afwezigheid van Tadej Pogacar, ja, eigenlijk iedereen weer kansen ruikt. Ja. En we eigenlijk een hele open wedstrijd gaan krijgen.
0: Ja, mooi is dat. Het is voor die Pogacar natuurlijk helemaal niet mooi. Maar voor het wielrennen is prachtig dat eigenlijk alles op dit moment weer open ligt. Hè? Dat hebben we ook al met de Vuelta meegemaakt.
1: Ja, absoluut. Je zag toen hij in de Vuelta opgaf, toen in één keer Enric Mas naar voren kwam. Maar vooral die eerste etappes zag je dat iedereen weer naar een nieuwe balans eigenlijk aan het zoeken was. Van wie is de heerser, welke ploeg moet het initiatief gaan nemen. Nou, op zo'n WK is dat sowieso al nog onduidelijker. Omdat je niet met merkenploegen rijdt, maar met landenploegen. Ja, nu zonder Pogacar, die de afgelopen 2 jaar afgetekend wereldkampioen is geworden. Zowel in Zurich als in Kigali. Ja, bekroonde hij lange solo's met de regenboogtrui. Ja, en eigenlijk in Montreal, een wedstrijd die hij al 3 keer heeft gewonnen. Nu dan op datzelfde parcours, het wereldkampioenschap. Daar was hij de torenhoog favoriet. Ja, en ik denk dat veel renners toen al eigenlijk bij de start dan zich hadden neergelegd bij een nederlaag ten opzichte van Pogacar. Ja. En dat is nu natuurlijk heel anders.
0: Ja, Raymond, ik heb begrepen dat je morgen zelf ook naar Montreal gaat. Tas al ingepakt, paspoort al klaar liggen.
1: Het paspoort ligt klaar, de tas moet nog ingepakt worden, ja.
0: Typisch mannen, hè, op het laatste moment de tas inpakken en dan toch de tampers daar vergeten. Jij gaat natuurlijk aankomend weekend kijken naar Mathieu van der Poel, want die moet het Evenepoel moeilijk gaan maken, toch?
1: Ja, dit is van der Poel. Hij riep eigenlijk vorige week over het wereldkampioenschap dat hij zijn eigen kansen niet zo hoog inschatte. Hij vond die klim iets te lang voor hem. 1,7, 1,8 kilometer ongeveer. Ja, en dan vind ik toch dat Van der Poel zichzelf een beetje onderschat. Gaan we naar de grote prijs Montreal, die over diezelfde klim gaat kijken in 2022. Toen werd het een sprint tussen 5 renners. Gewonnen door Tadej Pogacar, maar de nummer 2 was Wout van Aert. Ja, en als Wout van Aert dit parcours aan kan, dan moet Mathieu van der Poel dat ook aankunnen. Dat was volgens mij vorige week nog een beetje onzekerheid bij hem. Nou, als die na afgelopen zondag niet weg is gegaan, dan weet ik het ook niet meer. En de slotrit in de ronde van Luxemburg wist hij te winnen na een solo van, hou je vast, 175 kilometer. Iets wat we eigenlijk nooit in het wielrennen hebben gezien. Ja, en dat maakt Van der Poel toch weer speciaal. En ja, het mooie, weet je wel, Pogacar wint altijd op grootse wijze. Maar als Van der Poel wint, die wint steeds op spectaculaire wijze. En wat dat betreft, je weet het nooit met hem. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, hij moet meteen een goed gevoel in Montreal krijgen wanneer hij zijn verkenningsrondjes daar rijdt. En als hij daar zelf in gaat loven, dan ben ik echt overtuigd dat hij dit parcours moet aankunnen.
0: Heb je niet het idee dat hij dat een beetje heeft gedaan om de concurrentie op verkeerde been te zetten? Om te roepen, het is mijn parcours niet?
1: Nou, die klim is inderdaad lang. We weten dan uit het verleden dat hij op langere klimmen toch wel ten opzichte van de lichtgewichten echt iets tekort kwam. Remco Evenepoel heeft dat ook benadrukt na de wedstrijd in Montreal vorige week zondag. Tot hij aangaf van, ja, maar het is echt iets voor de lichtgewichten. En we zagen dat ook toen in de uitslag. Isaac Del Toro won voor Paul Sijkshas. Dus je zag echt de klimmers naar voren komen. Maar ja, we weten van der Poel, in Zurich hadden we ook een parcours met heel wat hoogtemeters, vergelijkbaar met Montreal. Daar stond hij op het podium, Luik Bastenaken-Luik, een van de klassiekers, van de monumenten zelfs, met de meeste hoogtemeters, heeft hij ook al op het podium gestaan. Volgens mij moet het ook heel vaak bij Van der Poel net in zijn hoofd goed vallen. En dan kan hij veel meer aan. Dat hij juist 2 weken geleden nog aan het twijfelen was, kan ook misschien komen een slecht WK een mountainbike gereden. Echt een off day had hij toen. En tot dat nog een beetje te veel in zijn hoofd zat. Dus daarom denk ik dat het gewoon heel belangrijk wordt dat het eerste gevoel op dat parcours, als dat goed is, nou, dan reken dan maar op dat hij zondag weer voor spektakel gaat zorgen en heel dicht bij de wereldtitel gaat komen.
0: Ja, ik weet zeker dat de concurrentie rekening gaat houden met Mathieu van der Poel. Dat voor later, donderdag, dan komt Nederland weer in actie met de wegwedstrijd. Vrouwenelite, wat kunnen we daar nog van verwachten? Mogen we daar iets van verwachten? Wat zeg je nou?
1: Zaterdag is die wedstrijd.
0: Oh, zaterdag is die wedstrijd. Wat mogen we daarvan verwachten, van de vrouwenelite?

0: tijdrit niet verder dan de 8e plek kwam. Maar ik denk dat ze tegenwoordig als wielrenster groots genoeg is om zich daar overheen te zetten.
1: Ik wens je morgen een hele goede reis en heel veel plezier in Canada. Raymond Kerkhoffs.
0: Ja, ik wil nog heel even één laatste mededeling. Want er heeft nu in Nederland de snelste tijd neergezet bij de belofte. Ryan Gall uit de Metac-ploeg, die heeft nu echt de snelste tijd gezet. En is 7 seconden sneller dan Nicolas Milesi, waar ik het net over had.
1: Okay.
0: Dus misschien hebben we vanavond nog Nederlands succes toch alweer in Canada.
1: Nou, is toch goed dat we jou op het goede moment naar de telefoon hebben. Wie gaan daar nog komen die hier nog... Die nog over zijn tijd heen kunnen komen?
0: Ja, ik vind dat veel te moeilijk bij de belofte om dat aan te geven, omdat er maar heel weinig tijdritten in die categorie zijn. En de verhoudingen altijd in die categorie ook echt heel onduidelijk zijn. Maar ik denk dat hij nu wel heel dichtbij in ieder geval een medaille gaat komen. Dat durf ik bijna mijn handen voor in het vuur te steken.
1: Nou, dat zou een sensatie zijn. Raymond Kerkhoffs, dankjewel voor je tijd en voor deze update. En heel veel plezier in Canada tijdens de WK wielrennen.

0: GPR Sportradio, apologize. Timbaland hoorde je samen met One Republic. We hadden het net al even over het WK wielrennen. In Canada is dat. Raymond Kerkhofs hadden we aan de telefoon. En het was zo mooi dat hij zei, ja, maar wacht even, ik moet je nog even wat vertellen. Want het gaat namelijk heel erg goed met een van onze mannen. En dat maakte hij even live bekend. Die vraagt sowieso in de medailles vallen. En dan hebben wij natuurlijk meteen het livezender Emma Odek. Ja, dat roepen we meteen in het leven natuurlijk.
1: Ja.
0: Is er al iets bekend over Ryan Gal? Want die had de snelste tijd. Bij de junioren is dit, hè? Dit is bij de jonkies nog, hè? Tijdens het WK. Dus dan zou het gaan om goud.
1: Ja, ik zie... Ja... Hallo?
0: Ja?
1: Hoor je mij? Ja,
0: ja, ik hoor jou.
1: Ik zie op mijn scherm een hele blije Ryan Gal, want hij heeft goud.
0: Nou, het is ongelooflijk. Dus na het zilver van vanmiddag bij de

0: dames. Nu dus ook bij de juniorenmannen goud.
1: Ja, de mannen onder 23, de tijdrit, hebben we goud gehaald. Want Ryan Gall wist in 37 minuten en 26 seconden zijn tijdrit af te leggen. En dan vinden we het eerstvolgende Nederlander, Michiel Maurits, op nummer 9. Dus twee Nederlanders in de top 10, waarvan eentje zelfs goud. Dus dat is prachtig.
0: Het WK wielrennen in Montreal, Canada, hoor je ook hier bij GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Het is weer Bol 10-daagse en we hebben weer heel veel deals voor je gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung met onder andere smartphones en televisies. Dus snel even bollen.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Alleen vandaag bij Bol Garmin Vivo Active 6 voor €229.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je

0: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Alle Sikkens verf bestel je bij...
8: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: GVR Sportradio. Rob Spijker.
16: Zometeen even contact hebben met commentator van Sportza, Peter van den Bent. Hij komt uit België. En natuurlijk hebben we het dan over het Belgische nationale elftal. En over die Nederlandse coach in België, Van Bommel.

GPR Sportradio heb je aanstaan op de maandagavond. En misschien een leuke tip aankomende donderdag. Dan speelt het Nederlandse elftal tegen het Duits elftal. Beide elftallen zijn een beetje opnieuw in de opbouw. En ze moeten meteen aan de bak voor een zware pot voetbal. Dat is namelijk voor de Nations League. We hebben vanmiddag allemaal de persconferentie kunnen zien, kunnen horen. En alles wat Xavi te melden had. Aankomende donderdag moet het echt gebeuren. En die wedstrijd, en dat is nou juist het leuke om te weten, die hebben wij hier live. Donderdagavond Nederland, Duitsland voor de Nations League. We hebben net te horen gekregen, dat hoorden we eigenlijk van Raymond Kerkhoff, die we aan de telefoon hadden om even met hem over het WK in Montreal te praten, het WK wielrennen. Hoorden we dat Ryan Gal de snelste tijd had en later is daar niemand meer overheen gegaan. Dus er is Nederlands goud in Canada. We gaan proberen om Ryan in ieder geval in zijn reactie nog even voorbij te laten komen. En dan hoor je dat natuurlijk ook hier bij GPR Sport.

0: Building a bridge to your heart. We hebben het eerder al gehad over het Nederlands elftal en over de persconferentie van Xavi. Maar ook voor onze zuidenburen begint de Nations League weer. België neemt het vrijdag op tegen Italië, gevolgd door nog een thuiswedstrijd tegen Frankrijk. En dan ook nog een duel tegen Turkije. Ook pittige tegenstanders. De reeks wordt op 5 oktober afgesloten met een uitwedstrijd tegen Frankrijk. En onder leiding van de nieuwe bondscoach Mark van Bommel, die eerder al bij Royal Antwerp coachte, krijgen AZ-keeper Jari de Busser en ook oud-Ajaxiet Mika God de kans om te debuteren en te laten zien wat ze kunnen. Pieter van den Bemt is sportjournalist, commentator bij het Vlaamse Sportnieuws, dienst Sportza en ook Eleven Sports. En ook werd hij in 2005 door radiovisie.eu verkozen tot de beste sportradiostem in Vlaanderen. Peter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, inderdaad, goede stem. Welkom in de uitzending. Het Belgische team staat eigenlijk net als Nederland en Duitsland ook weer een beetje aan een soort van nieuwe start zo na het WK. Hè. Ze hebben al een nieuwe coach.
1: Ja. Ja.
0: En zie je dat ook
1: meteen? Dat is niet ongebruikelijk, hè?
0: Ja, en vooral als
1: Na zo'n groot toernooi, toernooi wordt er vaker van bondscoach gewisseld. En België was er wel aan toe. Dat is toch de opinie van de mensen die het van wat naderbij hebben gevolgd na Garcia. Ook al speelde België kwartfinale tegen Spanje, werd het maar nipt uitgeschakeld. Dus na, laten we zeggen, dik anderhalf jaar was toch min of meer uitverteld met Rudy Garcia. Voilà, we zitten met Mark van Bommel, die vandaag overigens zijn eerste training heeft geleid. Ik ben niet zelf gaan kijken in Tubeke, maar ik heb gelezen dat het er ontspannen aan toe ging. Want ja, de meesten zijn pas vandaag toegekomen. Hebben gisteren of eergisteren nog gespeeld. Dus voilà. Het zijn de witte broodsweken natuurlijk nog. Het is de eerste schooldag.
0: Ja, mochten jullie wel gewoon kijken bij de training?
1: Ja, het was vandaag een open training. En zelfs met supporters. Dat zal wel de laatste keer zijn, denk ik. Maar ja, dat is gebruikelijk. Ja. Dat de voetbalbond wel een keer, zeker in zo'n langere interlandperiode, de deuren openstelt. En dan kunnen fans van de officiële fanclub zich registreren, denk ik. En komen kijken. En de pers ook. En voor de rest van de week zijn er af en toe momenten waar het eerste kwartiertje open is. En niet meer dan dat. En wat plaatjes te schieten en dan buiten.
0: Ja, en toen Mark van Bommel uit de hoge hoed kwam, hoe werd er in België tegenaan gekeken?
1: Verdeeld, zal ik zeggen. Ten eerste, vreemd genoeg, want ik zei, de meeste volgers die het van nabij hebben gevolgd vonden wel degelijk dat het einde verhaal was voor Rudy Garcia, maar lang niet iedereen was het daarover eens. En je weet dat wij in België twee hoofdtalen spreken, Nederlands en Frans, en dat de meningen vaak over de bondscoach uiteenlopen. Nou, dat was nu niet anders. Ik ga niet zeggen dat unisono in het zuiden van het land, het Franstalig België, iedereen vond dat Rudy Garcia een nieuw contract had moeten krijgen, want hij is voor alle duidelijkheid niet ontslagen. Het contract is gewoon iets verlengd. En dat in het noorden iedereen vond dat het welletjes was geweest, dat nu niet. Maar toch, en zeker bij de supporters, had hij, ondanks het feit dat er toch wel wat vragen konden gesteld worden bij zijn doen en laten, toch een grote vorm van populariteit. Er waren heel veel supporters die vonden dat hij wel moest blijven. Dus dat ontslag, zeker in het zuiden van het land bij de fans, van een Franstalige Fransman bondscoach, gekoppeld aan de aanstelling van een Frans onkundige Nederlandstalige Nederlander, dat veroorzaakt dus wel een beetje deining, zal ik maar zeggen. En daar kwam ook nog een keer bij, en dat is dan, ik zou zeggen, dat waren dan ernstige argumenten, dat Mark van Bommel hier natuurlijk als coach van Antwerpen geschiedenis geschreven heeft, hè, door de dubbel te pakken. Intussen 4 seizoenen geleden, 3 jaar geleden zou je kunnen zeggen. Dus dat was sensationeel. Maar wat vooral dan was blijven hangen, was het laatste half jaar van Antwerpen, wat helemaal niet goed meer was en waar wel verhalen naar boven kwamen over te weinig trainen, te veel vakantiedagen. En goed, Antwerpen, ook door omstandigheden, er moesten spelers verkocht worden, zoals Vermeer in de winterstop. Maar dat Antwerpen is dan natuurlijk wel steil de berg afgegaan. En dan vroeg men zich wel af, ja, welke versie van Bommel gaan we krijgen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En dan is ook meteen de afwezigheid van Koert Wardaar. Die heeft gezegd van, nou, de Nations League laat ik lekker even aan me passeren. Daarna mag je me altijd nog een keer bellen. Dan heb je als Van Bommel, denk ik, meteen een probleem, of niet?
1: Nee, eigenlijk niet. Dus dat heeft hij wat mij betreft goed gemanaged. Hoewel iedereen natuurlijk liever heeft dat Thibaut Courtois toch een van de, zo niet de allerbeste doelman van de wereld, bij de duivels tussen de palen staat. Ook voor de misschien net iets minder belangrijke competitie als de Nations League. Maar er is wel begrip voor het feit, hij heeft dat uitgelegd, dat hij steeds vaker af te rekenen met kleine kwaaltjes. En zo'n interlandperiode is dan eigenlijk voor dat al wat geteisterde oudere lichaam ideaal om wat te recupereren, wat rust te nemen en kleine kwaaltjes te laten helen. Dus in die zin Heeft de bondscoach met hem een gesprek gehad in Madrid. En wat hij daar, ja, ik zou zeggen, slim aan toevoegde, was dat hij gezegd heeft tegen Courtois, kijk, ik kan je niet garanderen, want Courtois heeft gezegd, voor de kwalificatiewedstrijden van het EK ben ik wel weer beschikbaar, ook als het in Armenië is of in Timbuktu. Van Bommel heeft hem dan gezegd, en ook in de media, kijk, ik kan jou dan niet garanderen dat je dan een basisplaats heeft. Dat zal afhangen van het niveau dat zijn vervanger haalt in de komende Nations League campagne. Maar goed, wat mij betreft is dat toch maar een beetje is dat toch maar een beetje window dressing. Want als Thibaut Courtois fit is, hij meldt zich bij de nationale ploeg, hij is geselecteerd, ja, dan gaat hij toch gewoon spelen. Ongeacht het niveau van de zeer talentvolle doelmannen die wij hebben, want ze groeien hier aan de bomen, zoals je wil weten in België, de uitstekende doelmannen van absolute topklasse. Ja. Maar nog geen van allen, niet Sander Lammers van Man United, niet Mike Penders, die op de bank zit bij Chelsea, niet Maarten van der Voort, of de jonge doelman van Genk, die nu voor 35 miljoen, 18 jaar een paar wedstrijden, maar in het eerste heeft al verkocht is aan Liverpool. Nee, Thibaut Courtois steekt daar nog bovenuit. Okay, maar nog een keer, ja. Een probleem is het niet geweest en een groot item eigenlijk ook niet. En hij heeft dat wat mij betreft prima gemanaged.
0: Ja, misschien kwam het zelfs wel goed uit. Tijdens het WK voetbal heeft Mika Gods, oud Ajaxiet, niet meegedaan. Die werd niet eens opgeroepen. Nee. En daar waren de meningen ook nogal over verdeeld. Dus dan is het natuurlijk meteen scoren als je die er meteen bij haalt, toch?
1: Ja, en natuurlijk in Nederland kijken ze misschien niet verder dan de Nederlandse competitie. Maar we hadden natuurlijk wel aan de linkerkant, waar Mika Gods toch altijd opereert en ook succesvol was. Formidabel heeft gepresteerd, voor alle duidelijkheid. Wordt in België ook erkend. In een elftal dat niet geweldig draaide. Wij hadden dan natuurlijk op de linkerkant twee sensaties uit de Premier League lopen. Met Doku en met Trossard. En oké, Doku heeft het uiteindelijk helemaal niet waargemaakt. Dat is een ander verhaal. Trossard in zekere zin wel. Maar in die zin was het niet onlogisch dat er daar niet nog één bij geselecteerd werd met Mika Gods. Van wie we toch min of meer weten dat hij, als hij niet speelt, niet noodzakelijk gedurende 5 weken het makkelijkste karakter is. Dus dat heeft allemaal een beetje meegespeeld, denk ik. En daar was toen niet al te veel stennis over in de Belgische media of bij Belgische supporters. Maar ondertussen, hij heeft zich ontwikkeld, heeft een toptransfer gemaakt naar PSG en is daar weliswaar vaker als invaller ook heel erg goed begonnen. Dus ik vind het ook maar niet meer dan logisch dat hij er nu wel bij is. Natuurlijk overigens, ja, Trossard en Doku. Doku is er niet bij, geblesseerd. En Trossard is wel opgeroepen, maar zal ook de eerste wedstrijd niet spelen. Dus dat is nu wel wat plek aan die linkerkant.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze hem in Parijs wil leren dat hij ook op de bank moet zitten en dat hij dan niet meteen moet gaan piepen.
1: Ja, dat denk ik wel. Daar loopt nogal wat schoon volk rond, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk ook net iets makkelijker om bij een nieuwe club, waar je nog moet bewijzen, op de bank te gaan zitten. En overigens, we weten van Luis Enrique bij Paris Saint-Germain, die roteert heel erg veel. En zeker in de Ligue 1, dus je krijgt daar heel erg veel speelkansen. Dat zal niet mankeren voor Mika Gods. En het is zeker een van de offensieve compartimenten, een van de absoluut grote talenten van het Belgisch voetbal. Dus geen discussie daarover.
0: En dan hebben we natuurlijk de aankomende 3 weken hebben ze vrij in de competities. En dan moet België voetballen tegen Italië, Frankrijk en Turkije, waarvan 2 van die teams ook een nieuwe bondscoach hebben. Ja. Gaan die nieuwe bondscoaches, gaat dat allemaal invloed hebben op die wedstrijden?
1: Dat denk ik wel, hè? Want het is toch zowel voor België met Italië, dat met Mancini, die we coach heeft, Frankrijk met de grote, langverwachte verlosser Zidane, als voor de Fransen en Italianen die naar België kijken, toch een beetje afwachten welke accenten worden er gelegd. Dus je kan niet kijken naar vorige wedstrijden op het WK of elders, want ja, het is een nieuwe trainer met nieuwe accenten, hier en daar nieuwe spelers. Dus het is toch een beetje een zoektocht, hè? Van Bommel zei, we hebben bijvoorbeeld vele wedstrijden bekeken van Mancini bij zijn vorige clubs en met de vorige keer Italië, om zo'n beetje een idee te krijgen. Dus in die zin is het een zoektocht. Maar ik vind het wel reuze interessant de komende 3 weken met geweldige wedstrijden voor de Belgische nationale ploeg. 2 keer tegen Frankrijk, tegen dat vernieuwde Italië, tegen Turkije. Die zijn er na 2 wedstrijden al uitgegaan op het WK, maar dat was niet de sportieve logica werd daar niet gerespecteerd, vond ik, in die wedstrijden. Dus dat is ook gewoon een heel goede ploeg. Maar voor Mark van Bommel is het wel een start die kan tellen natuurlijk. Hè. Je wil als bondscoach toch graag goed beginnen. Precies om wat ik zei, dat er toch een beetje deining is geweest bij zijn aanstelling. Dat is ondertussen voor alle duidelijkheid al lang weer naar de achtergrond verdwenen. Ja. Maar stel je maar eens voor dat je links en rechts pandoering krijgt. Ja, dan is dat toch geen vrolijke manier om aan je ambtstermijn te beginnen, denk ik. En ja, als je tegen Frankrijk speelt, waar de spelers op scherp zullen staan om zich te bewijzen voor de nieuwe bondscoach, waar toch redelijk wat kwaliteit loopt, ja, dan kan dat gebeuren natuurlijk.
0: Ja, maar volgens mij kun je het dan alleen maar goed doen tegen een Frankrijk.
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk zeker ja, ik vind, ja, en het gaat natuurlijk ook niet over de Nations League. Hè. Die competitie is wel iets belangrijker geworden de voorbije jaren, heeft aan aanzien gewonnen. Maar het gaat natuurlijk wel over het Europees kampioenschap voetbal. De kwalificatieronde die er later aankomt en het EK zelf natuurlijk. Hè. Dat is waarvoor Mark van Bommel is aangenomen en waar hij zal worden op afgerekend. Ja. Hoop ik dat het niet op de Nations League is, want zoals ik zei, ja, dat kan lelijk tegenvallen met die tegenstanders.
0: Maar als we dan toch even kijken naar de Nations League, Peter. Wat verwacht je van het Belgische team? Kunnen ze door, denk je, met Italië, Frankrijk en Turkije in hun pool?
1: Ja, wel, kijk, ik denk dat Frankrijk te hoog gegrepen is. Je kan misschien wel een resultaat halen of een zeer goede prestatie leveren een keer en toch verliezen. Ja, je speelt helemaal tegen wat mij betreft misschien wel het allerbeste team ter wereld, dat dan geen wereldkampioen geworden is, maar het misschien wel is. En Italië en Turkije zijn denk ik van het niveau van België. Dus daar vind ik wel dat België goede prestaties moet leveren en resultaten moet neerzetten. En dat zou zeer wel gekomen zijn dat België als nummer 2 een keer kan doorgaan. Want dat hebben ze nog maar 1 keer gedaan. De Nations League is vaak geen geweldig succes geweest voor de Belgen. Maar je moet wel, vind ik, ook al is het nieuwe ploeg, nieuwe principes, met een paar jongens die er niet bij zijn, grote vraagtekens rond de wedstrijdfitheid van Lukaku. Zit op de bank bij Fenerbahce, komt maar niet op dreef. De Bruyne worstelt nog toch een beetje met zijn niveau eigenlijk bij Napoli. Hè. Dat zijn ook dragende spelers. Trossard is dan geblesseerd, dus het is niet allemaal ideaal. Maar je moet wel in die wedstrijden tegen Italië en Turkije competitief zijn. Dat vind ik wel. Anders is het echt wel mislukt en is het geen goede start.
0: Peter van den Bemt, commentator Sportza over het nationale team van België. Dank voor je tijd, Peter.
1: Graag gedaan.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Het vliegverkeer in het noordoosten van Amerika kan worden hervat na een grote telecomstoring eerder vandaag. Daardoor konden er lange tijd geen vliegtuigen vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. Door de storing liepen eerder vandaag al honderden vluchten naar het noordoosten van de VS vertraging op. Bij een controle in Den Haag bleek een automobilist nog een flinke belastingsschuld open te hebben staan. Het ging om 100.000 euro aan achterstallige wegenbelasting, meldt RTL Nieuws. De man had het bedrag gewoon op zijn rekening staan en maakte het direct over. Het is niet bekend of hij ook een boete moet betalen. Bij de gedwongen ontruiming van een flat in Parijs zijn ruim 75 katten gevonden. De dieren zijn er erg slecht aan toe en in de diepvries werden dode kittens gevonden. Een deel van de katten is door dierenbeschermers opgehaald. Die denken dat de bewoner dwangmatig steeds weer nieuwe dieren in huis haalde. En de Formule 1 racers worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter, heeft Autosportfederatie FIA besloten. Het heeft allemaal te maken met een aanpassing van de motor, waardoor meer brandstof nodig is. Maar de FIA houdt de grootte van de tank hetzelfde en kort de race zelf daarom iets in. Het komt neer op 2 of 3 rondes minder. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht vanuit het noorden bewolking en 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen en dan 17 tot 21 graden.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
14: Gigaveel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
18: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker.
20: Een goed uur geleden haalde Ryan Gal goud tijdens het WK wielrennen bij de tijdrit onder de 23. We hebben zo meteen zijn eerste reactie hier voor je. En we gaan het ook nog even hebben over die knokpartij tijdens die NASCAR race.

0: GPR Sportradio, veel muziek van John Parr en St. Elmo's Fire.
1: GPR Sportradio.
0: We hebben een mooie update voor je, want vanmiddag tijdens het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Nienke Vink al zilver gehaald. Zij werd ooit elfde in de Tour Femme. Maar vanmiddag heeft ze dus ook hartstikke goed gedaan. Dat was in de tijdrit onder de 23. En Ryan Gal, dat was eigenlijk toen we Raymond Kerkhoffs over het wielrennen in de uitzending hadden. Die deed het ook heel erg goed in de tijdrit. Raymond wist ons in de uitzending te vertellen dat hij een hele goede tijd had gereden. Een paar ritten later kwamen we erachter dat hij goud had te pakken. Hij was de snelste. En dit is zijn eerste reactie.
2: Ja, it hasn't sunk in yet. I don't know what happened really. I knew my numbers were good. I felt good. And also the final part of the TT, I could push really hard still on the climbs. And I knew I did a good TT, but I didn't realize I did a great TT.
0: Hij wist dat hij een goede tijd reed, maar had echt absoluut niet in de gaten dat het ook goed was voor eremetaal. En dat heeft hij wel gehaald. Ryan Gal, goud op de WK wielrennen tijdrit onder de 23. Wat een heerlijke eerste reactie. Die hoorde je bij Eurosport voor de microfoon. Dit is GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, Madonna en Get Together. De pitstraat van Bristol was tijdens de NASCAR race van afgelopen weekend veranderd in een boksring na een incident in ronde 41. Tussen Carson Hosevar en Ryan Blaney gingen de twee na de finish elkaar even opzoeken.
1: Wow, Carson Hosevar doet het weer! Carson Hosevar doet het weer! Dit gaat gedoe opleveren. Weer ruimt Hosevar een concurrent op. Er wordt in ieder geval nog gepraat. Oh, maar daar wordt gevochten. Ziet Blee niet dat dit Blee daar bevond? Ja, zeker. Dat is dus geen praten. Dat is wat er momenteel aan de hand is. Ryan Blee die gaat daar Hosevar te lijf zitten.
0: Rick Winkelman, commentator bij NASCAR, tegenwoordig ook bij alle bokswedstrijden. En hij maakt ook voor ons de podcast Autosport aan tafel. Rick, goedenavond.
2: Ja, je kan me voor alles inhuren. Als het gevochten wordt, zelfs ook tegenwoordig.
0: Ja, precies. Wat is er dit weekend allemaal gebeurd, hè, man? Is dat normaal dat dat gebeurt tijdens de NASCAR?
2: Nee. Het is iets wat al een tijdje suddert. Je hebt de twee namen al even laten horen, hè? Ryan Blaney en Carson Hosevar. Die met elkaar te vuist gingen. Maar het is met name Carson Hosevar, die eigenlijk altijd al in zijn loopbaan, die nog vrij kort is, het is een jonge coureur, maar die heel erg agressief rijdt. Oké, dat mag op zich. Maar die ook wel bepaalde grenzen overgaat. Maar ook zich niet houdt aan, ja, zeg maar, ongeschreven wetten. Wat op zich ook weer zo goed recht is natuurlijk. Maar er zijn gewoon bepaalde dingen die doe je niet in NASCAR. En daar houdt hij zich niet aan. En dat gebeurt al heel vaak. En zo speelde zich ook afgelopen zondag weer af met Ryan Blaney. Waardoor Blaney serieus in de problemen kwam. En dat kostte misschien ook wel de overwinning. Ja, na afloop werd daar nog even door de twee heren over nagesproken, zeg maar. En het was lang geleden dat er gevochten was. Maar nu dus wel.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het niet alleen om die laatste race ging van afgelopen weekend, maar dat er dan bij beide wel iets meer bij zit, hè? Omdat die ene gozer zich de hele tijd al misdraagt.
2: Ja, klopt. Maar hij misdraagt zich wel, maar het is ook niet dat hij dingen doet die volgens de letter van de wet niet mogen. Alleen, je hebt gewoon bepaalde ongeschreven wetten in NASCAR en daar houdt hij zich dus niet aan. En alle andere coureurs wel. En dat werkt gewoon wrevel op in het begin. En dat escaleert op een bepaald moment. Want we zitten nu in de playoffs. Dus ja, als dan Ryan Blaney enorm wordt genaaid door Carson Hosevar. Ja, dat komt veel harder aan bij Blaney. Of bij welke coureur dan ook die in de playoffs zit. Dan eerder in het jaar, weet je wel. Ja. En dus dat is ook wat er nog speelt. Het was een optelsom eigenlijk. Het is het arrogante gedrag ook van Hosevar wat niet helpt. Dus was het vechten. En in principe, Blaney kwam niet naar Hosevar toe om te vechten. Maar die pakte hem gewoon vast. En Hosevar gaf toen gelijk Blaney een harde klap. En Hosevar is heel lang en groot. En Ryan Blaney is heel klein. En Hosevar met zijn lange armen kon hij gewoon Blaney slaan. Blaney kon niet terugslaan. Ja, dus toen liep het een beetje uit de hand, zeg maar. Blaney trok zich even terug uit het gevecht. Maar dacht toen, ja, maar wacht eens even. Als ik geslagen word, dan moet ik terugslaan. En toen ging je weer naar Hosevar toe. En toen gaf die Hosevar weer een klap. Ja. Enzovoort.
0: Maar die Hosevar, aan welke ongeschreven wetten houdt hij zich niet dan? Kun je eens wat noemen?
2: Nou ja, wat bijvoorbeeld een regel is. Je laat elkaar, ja, zoals ze dat noemen, leven, zeg maar. Als een coureur een beetje een fout maakt of zo, of in een lastig parket zit, dan ga je niet bijvoorbeeld zo'n coureur nog even een extra duwtje geven. Zodat hij misschien, in plaats van dat hij nog net zijn auto op kan vangen, als je hem even niet raakt, dat dan lukt. Maar wat Hosevar doet, als je ziet dat een coureur voor hem een beetje bijvoorbeeld een beetje begint te driften, een beetje te veel in de spin raakt, dan geeft hij juist een tikje bijvoorbeeld. En zoiets gebeurde ook afgelopen zondag. NASCAR is een hele harde manier van racen, maar er zijn wel degelijk ongeschreven wetten en bepaalde dingen die je gewoon sportief moet oplossen. En dat doet Hosevar dus niet.
0: Nee.
2: Het is dus niet dat hij daarvoor gestraft kan worden, maar het is gewoon wat in de paddock leeft bij de coureurs. Dit is no-go, dit doe je niet. Maar Hosevar doet dat soort acties dus wel.
0: Ja, Verstappen heeft in 2018, ik heb het even over Formule 1 in Brazilië, het even aan de stok gehad met Ocon. Hij heeft daar later een taakstraf voor gekregen. Binnen de FIA gaan ze dat wel aanpakken. Doen ze dat bij NASCAR helemaal niet?
2: Nee, dat doen ze niet bij NASCAR. Daar zeggen ze, coureurs moeten het onderling oplossen. dus dat zal nu geen straf komen. Ook omdat die vechtpartij, die was ook na de race. Dus dat zal nu geen

0: vechtpartij. Maar niet dat er mensen levensgevaarlijk bedreigd zijn of gewond zijn geraakt of zo.
1: Nee,
0: het was gewoon een vechtpartijtje.
1: Ja, een vechtpartij als in de kroeg. Maar het lijkt er ook een beetje op alsof ze het bij NASCAR en die Amerikanen, die vinden het allemaal prachtig dat er gevochten wordt. Want het wordt overal gedeeld en online gegooid, hè?
0: Ja, maar niet in Amerika, want je komt het ook in Nederland nu plotseling overal tegen. Dat zelfs hele grote mediabedrijven als nu.nl die laten het zien. Stiekem is dit natuurlijk ook goed voor NASCAR, hè? Want je bent nu toch, jij belt mij ook erop, je bent toch wel nieuwsgierig geworden van, hey, wat is dat en gebeurt het dan misschien komende zondag weer?
1: Ja.
0: Want zondag rijden ze weer, hè? Ze rijden 38 races per jaar. Dus dat zou zomaar kunnen, want ja, er is gewoon heel veel ruzie binnen NASCAR. Vaak naar die Hosevaart toe. Heel veel spanning omdat we in de play-offs zitten. Andere coureurs die zich al een keer duidelijk hebben uitgelaten over Hosevaart en hebben gewaarschuwd, we komen achter je aan. Dus ja, dat wordt wel een to be continued verhaal voor de komende weken.
1: Ja, maar dan gaan mensen wel voor de verkeerde dingen kijken. Maar goed, dan heb je in ieder geval kijkers, laten we het daarop houden. Is de rest van het weekend wel een beetje gelopen zoals het moest gaan, met leuke races?
0: Sorry, want je viel even weg.
1: Is de rest van het weekend, is dat wel een beetje gelopen zoals het moest gaan?
0: Ja, absoluut. De wedstrijden die zijn gewoon goed momenteel. Want het is heel spannend. Omdat ik al zei dat we in de play-offs zitten. Volstrekt onvoorspelbaar wie er gaat winnen. En dat is natuurlijk altijd leuk.
1: Ja, en aankomend weekend dan is het alweer race zondag. Wat kunnen we daarvan verwachten?
0: Heel veel verschillende verhaallijnen. Want A, er is gewoon iemand die een race kan winnen. B, hoe gaat het verder met de play-offs? En C, hoe gaat het verder met Hosevaart? Dus dat is natuurlijk wel een extra verhaallijn die er nog meer dan de laatste weken bij komt. Afwachten, ik heb er al wel je zin in, zeg maar.
1: Ja, ik heb één tip voor Rijn Blaney. Hou die helm langer op. Dat zou ik in ieder geval doen. Deze week heb jij natuurlijk ook weer Autosport aan tafel. Heb je daar al iets over te melden over Autosport aan tafel? Weet je al wie er bij je aan tafel zit deze week? Toevallig.
0: Ja, we hebben Luke Hartog te gast. Je weet wel, die Ollie Milroy uit die brandende auto heeft gehaald in China.
1: Mooi verhaal.
0: We hebben Luke al vaker gesproken en te gast gehad. Maar nu willen we eigenlijk een beetje, omdat hij dat inmiddels ook aan het doen is, een beetje even achteroverleunen. Dat ongeluk, dat hele verhaal, dat weten we. Maar Luke wil gewoon zijn best gaan doen om de sport veiliger te maken. Dat is nu zijn drive om dat te doen. Dus ik wil hem vragen hoe hij dat gaat doen. En daarnaast, behalve Luke, hebben we ook iemand van Autosportbond KNAF. Bij Autosport aan tafel, die zich met dat soort zaken bezighoudt. Dus ik kan me zo voorstellen dat Luke bijvoorbeeld zegt, ik wil graag dat er bij raceauto's voortaan dat en dat gaat gebeuren. Nou, dan kan die man van de KNAF, die kan vertellen, oké, dat kan wel of niet, of dat komt er al aan, of dat gaat niet, of dat gaat wel. Dus wat ik wel interessant vind, Luke heeft gewoon een aantal ideeën, en die hebben we allemaal, die heb ik ook, van hoe autosport nog veiliger zou kunnen worden. En dan kan zo'n KNAF-official goed zeggen of onze ideeën ook uitvoerbaar zijn. Dus dan hebben we gelijk dat hele verhaal rond.
1: Ja, nou, we hebben alweer interesse in de volgende Autosport aan tafel. Rick Vinkman, dankjewel voor je tijd. Autosport aan tafel, dat vind je natuurlijk bij ons online. Ga maar even checken. Dat is GPR Sport.

0: GPX Sport Radio met die ene hit van Bob Marley die na zijn overlijden pas uitkwam en toen een hele grote hit werd. Iron Lion Zion. Luke Littler heeft het gehad met het Nederlandse publiek. En dat is helemaal wederzijds. Littler die afgelopen weekend in het AFAS Live bij de World Series of Darts in Amsterdam continu werd uitgefloten, heeft zich namelijk afgemeld voor de Eurotour. En die is aankomend weekend in Maastricht. We hebben het erover met Tim Hartman. Hij volgt het darten op de voet voor het AD. En nu dus ook een beetje voor ons. Tim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat is dit nou? Dat Littler zich in één keer afmeldt voor de Eurotour in Maastricht.
1: Ja, ja, hij is inderdaad, wat je zegt, klaar met de Nederlanders. En nou, wat dat betreft bevinden we ons in goed gezelschap. Want hij was ook al een tijdje klaar met de Duitse fans. En ja, de Eurotour in Maastricht, dat is overigens niet komend weekend, maar in oktober.
0: Oh, sorry.
1: En maar ja, dat is zeg maar de laatste Eurotour van het jaar. En ja, er zitten natuurlijk verschillende aspecten aan. Aan de ene kant is hij dus klaar met Nederlandse fans. Aan de andere kant kan hij het ook leiden om zich ja, af te melden. Want hij staat al, nou, volgens mij staat hij vijfde op de Eurotour ranglijst. En je moet in de top 32 eindigen om aan het EK mee te mogen doen. Dus ja, hij denkt van ja, als ik dan toch word uitgefloten in Nederland, dan blijf ik lekker thuis wat dat betreft.
0: Ja, maar ik weet dat jij geen psycholoog bent, maar hoe vervelend is het voor een darter, al dat gefluit en gejoel om je heen? Want ik kan me voorstellen, als ik een voetbalwedstrijd zie, dan gebeurt het iedere wedstrijd. Maar heeft dat dan niet met focus te maken tijdens het dartsen?
1: Ja, nou, het is inderdaad, aan de darters die moeten natuurlijk een pijltje in van die kleine vakjes priegelen. Maar wat je vaak hoort bij darters is dat zeg maar het massale gefluit, dat ze dat nog niet eens zo irritant vinden. Maar er is altijd een eenling of ja, twee mensen die dan ja, of iets harder fluiten of op hun vingers fluiten, zeg maar, dat er altijd net één toontje is die afwijkt. En dat schijnt heel erg af te leiden. Want ik heb het hier vaak met Nederlandse darters ook over gehad. En ja, die zeggen van ja, dat massale gejoel, daar kunnen we nog wel mee leven. Maar als je dan net wil gooien en dan zo'n irritant fluitje hoort, ja, dat is hetgene waar alle darters zich vaak aan storen.
0: Ja, Nederlanders hebben dat ook meegemaakt, hè, in Duitsland. Van Gerven en ook van Barneveld. Ja. Die zijn er ook uitgefloten, maar die gaan dan gewoon terug naar Duitsland. Dan is er toch niks aan de hand. Dan laat je toch niet kennen. He, toch?
1: Nee, nou, daar heb je helemaal gelijk in. Want Michael van Gerwen die heeft heel vaak gezegd van ja, je moet er maar mee leren leven. Die zegt dan van ja, denk je dat ik vroeger in Engeland nooit werd uitgefloten? Want ja, als die Nederlanders tegen Engelsen staan, heel veel toernooien zijn in Engeland, ja, dan zijn ze ook voor de Engelsen. En dat is natuurlijk nu wat er precies gebeurt. Littler die werd uitgefloten omdat hij tegen Danny Noppert stond in de eerste ronde. Ja, daarom floten de Nederlanders hem uit. En ja, Littler is ook wel een type die dan een beetje provoceren, of terug provoceert, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan daar wordt het over het algemeen niet beter van als je erop gaat reageren.
0: Nee, maar nu heeft hij dus gezegd dat hij niet naar Maastricht gaat in oktober, maar dat doet hij puur omdat hij het kan leiden. Hè? Want anders had hij, als was hij zeker gegaan, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Want nou ja, wat ik net al zei, hij moet in de top 32 eindigen om aan het EK mee te mogen doen in Dortmund. En ja, daar zijn die Eurotours, dat zijn een soort kwalificatietoernooien voor dat EK. En nou ja, hij staat volgens mij, als hij ze nu allemaal afzegt, mag hij alsnog meedoen. Dus ja, als er dan een toernooi is waarvan hij zegt, nou, daar zijn Nederlanders die maar uitfluiten, dan krijg je dus dit.
0: Ja, Tim Hartman van het AD, dank voor je tijd. En we gaan Littler beter in de gaten houden nog.
1: Yes, geen probleem.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
7: Download de app en start met vinden.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: GPR Sportradio.
21: Sportradio.
15: Rob Spijker.
20: Afgelopen weekend vond het WK hardlopen op de wegplaats in Kopenhagen. 3 onderdelen. En ook die halve marathon waar dat record werd gebroken. Er deden ook Nederlanders mee. En daar gaan we het zo meteen over hebben met Tijn Piest.

0: GPR Sport Radio, Katy Perry en Raw. We gaan even kijken in Kopenhagen, want daar is namelijk een nieuw wereldrecord gelopen op de halve marathon. Afgelopen weekend vond het WK hardlopen op de weg plaats in Kopenhagen. Op 3 onderdelen, de mijl, 5 kilometer en dus die halve marathon. Daar hebben de internationale toppers gestreden om de wereldtitel. Tijn Biest, hij schrijft onder meer voor hardloopnetwerken en was zelf ook aanwezig bij de wedstrijd. Tijn, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, je was dit weekend aanwezig in Kopenhagen tijdens het WK hardlopen op de weg. En hoe heb jij die dagen daar beleefd, Tijn?
1: Ja, het was leuk. Het was een tweede WK op de weg. Eigenlijk pas voor 3 onderdelen. Dus de 5 kilometer, de mijl en de halve marathon. Best wel gemêleerd deelnemersveld. Veel wereldtoppers waren er. Komen we zo even over te spreken nog. Maar het was echt wel een leuk toetje naar het baanseizoen.
0: Ja, en er deden ook Nederlanders mee. Geen medailles helaas voor de Nederlanders. Maar volgens mij hebben ze het wel goed gedaan, of niet?
1: Ja, er waren wegrecords voor Mike Foppen en Stefan Nillissen. Dus respectievelijk de 5 kilometer en de mijl. Voor Nillissen was het toch wel even zwaar nog na die Europese titel. Hij had een beetje zin eraf, maar hij miste wat agressie, zei hij ook. En Foppen die was juist echt wel heel erg in vorm. En die gaat zeker nog wat mooie wedstrijden ook doen binnenkort.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat er best wel een verschil in zit. Hè? Of je nou een normale, tussen haakjes, atletiekwedstrijd gaat lopen. Of je gaat de weg op. Bijvoorbeeld alleen al met het schoeisel. En daar kan eigenlijk je hele lichaam anders op reageren. Kan ik me zo voorstellen. Is dat zo?
1: Ja, dat is wel zo. Natuurlijk, de schoenen worden ook wel heel erg aan de spikes aangepast. Veel demping, veel carbon erin tegenwoordig. Soms stikstof zelfs. Dus dat is allemaal wel redelijk goed te doen. De winnaar van de mail zei ook van de lijkt eigenlijk een spike. Maar dan voor de weg, best wel dun zoltje. Je moet daar toch wel even aan wennen, dat klopt.
0: Ja. Er is bij de grote toppers is er een wereldrecord gelopen. Verbroken moet ik eigenlijk zeggen, tijdens de halve marathon. En dat gebeurde met 1 seconde verschil. Is dat normaal dat ze dat doen met 1 seconde verschil?
1: Bij de Afrikaanse dames, is niet heel gebruikelijk. Wordt toch wel vaak ook wel veel harder gelopen. Was een women's only record, dus dat is ook wel echt vrouwen in 1 race. Niet het officiële wereldrecord, want bij de vrouwen op maar liefst 1 uur 2 staat. Echt wel een hap nog eraf. Maar dat was wel een bijzondere tijd, ja, die 1:05:15.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, als je dat bij atletiekwedstrijden ziet, bij bijvoorbeeld het polstok hoogspringen, dan snoepen ze er juist steeds iedere keer maar een heel klein beetje vanaf. Want er staan grote bonussen op. Hè? Staan die bonussen er ook op tijdens zo'n halve marathon?
1: Oeh, dat weet ik niet helemaal. Volgens mij gaat het niet om de gebruikelijke 50.000 euro. Zeker niet bij Women's Only Record. Dus ik denk dat er weinig geld echt is verdiend door die atleten afgelopen weekend. Dus dat is altijd het nadeel met zo'n WK. Heel lucratief is het eigenlijk niet.
0: Ja, ik begreep dat je vlak voor dit interview zelf ook nog even aan het trainen was. Als je nou na dit WK zelf je hardloopschoenen aan zou mogen trekken. Hou je dan het tempo een beetje bij van wat er is gelopen?
1: Dan de halve marathon misschien net een kilometer of 2 misschien bij de mannen. Veel verder kom ik helaas niet.
0: Tijn Biest over het WK hardlopen in Kopenhagen. Dankjewel voor je tijd, Tijn.
1: Yes, dankjewel.

0: GPS Sportradio, Brian Adams en Run to You. Het is die maandagavond die fijn is voor wielerliefhebbers. Je hoorde het eerder al bij ons in de uitzending dat Ryan Gal vanavond wereldkampioen bij de belofte op het onderdeel tijdrijden is geworden. Dat is één keer eerder gebeurd in de vaderlandse wielergeschiedenis, namelijk in 2007. Toen werd Lars Boom in Stuttgart wereldkampioen bij de belofte op dit onderdeel. En Lars hebben we nu aan de telefoon. Dag Lars.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik heb begrepen dat jij het nieuws van ons moest horen.
1: Ja, ik had een drukke dag en was met werk bezig en mijn dochters waren thuis. Dus dan kijk je niet altijd maar weer het wielrennen.
0: Nee, ik kan me voorstellen.
1: Maar ik ben blij verrast om dat te horen, zeker.
0: Ja, wat was je reactie toen je het hoorde?
1: Nou ja, heel erg blij voor die jongen natuurlijk, omdat het toch een bijzondere prestatie is. En het is niet zomaar een overwinning. Het is een mooie trui die je meepakt. En ik denk dat hij er misschien nog wel een jaartje in kan fietsen volgend jaar. Dus dat maakt alleen maar mooi meer bijzonder.
0: Ja, wat was dat voor jou toen in 2017? Hoe was dat, wereldkampioen worden?
1: In 2007, ja, voor mij kwam het ook een beetje onverwachts. Het was niet helemaal gepland. En natuurlijk heb je daar naartoe gewerkt. Maar ja, het blijft een bijzonder moment in je carrière. En vooral omdat het een tijd dat is toch helemaal bijzonder.
0: Ja, want hoe kan zo'n overwinning je nou net even die boost geven, zodat het bij de grote jongens verder gaat redden?
1: Nou, die gaat het zeker wel, redden weet je natuurlijk niet. Maar gaat zeker wel opgepikt worden door een profploeg als je een wereldtitel behaalt. En ik denk dat het ook sowieso een boost gaat geven voor de wegrit. Omdat je toch voelt op zo'n dag dat je door de pijn heen kan rijden. Dat je af kan zien als een beer. En dat je op die manier toch de beste prestatie uit jezelf haalt. En dat heeft op een wegrit ook wel effect, zeker.
0: Ja, dan nog even over jou. Bij jou werkte het heel erg goed. Wereldkampioen veldrijden, toer-etappen. Je hebt behoorlijk wat Nederlandse kampioen gehad? Of denk je dat je dat sowieso wel had gehaald?
1: Nou, dat weet je natuurlijk nooit. Maar het zijn fases in je carrière waar je mooie dingen behaalt, zeg maar. En ik hoop voor die jongen dat het ook zo mag zijn.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als je wereldkampioen wordt, dat er dan behoorlijk wat op je afkomt. Wat zou je Ryan aan willen raden?
1: Nou ja, wij zeggen altijd voetjes op de grond houden en kijken waar je vandaan komt, al heb ik altijd gezegd. En proberen een mooie ploeg te zoeken die bij je past de komende jaren.
0: Ja, je bent momenteel ploegleider van FDJ United US. Tot ieders verbazing kwam Fem van Empel bij jullie terug in het wielrennen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, gewoon soms een berichtje sturen en vragen hoe het met iemand is.
0: Ja, is dat echt zo? Gewoon op het persoonlijke vlak gaan zitten? Helpt dat?
1: Ik denk dat Fem ook wel dat ze ons een mooie ploeg vinden en zien wat we allemaal mee bezig zijn. En ik heb Fem al een keer eerder in de ploeg willen hebben. Toen werkte ik nog bij een ander team. Dus we hebben altijd wel een beetje contact gehouden. En dan helpt het als je gewoon geïnteresseerd bent in iemand en vraagt hoe het met iemand gaat. En daarna zijn we rustig in gesprek gegaan over de randzaken, zeg maar.
0: Ja, wat verwacht je van haar?
1: Ik verwacht dat ze gewoon op een goed niveau gaat starten, denk ik. En dan langzaam probeert hopelijk haar draai te vinden. En dan gaan we zien waar dat toe leidt.
0: Ja, dan tot slot natuurlijk nog even terug naar het WK. Wat verwacht je van jouw kopvrouw, Demi Vollering, bij de wegwedstrijd aankomend weekend?
1: Toch wel mooie dingen. Ik denk dat de wegwedstrijd daar beter ligt als de tijdrit. Misschien toch wat tegengevallen voor haar. Ondanks dat ze toch wel een redelijk goed gevoel had. Maar ik denk de wegrit waar ze de duidelijke kopman is voor Nederland. Dat ze alle pijlen op de wereldtitel richt. En hopelijk gaat dat goed komen.
0: Lars Boom, ploegleider van FDJ United US. Dank voor je tijd.
1: Jo, fijne avond. Hoi.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een internationale politieactie zijn bijna 500 mensen opgepakt, van wie de meeste in Costa Rica. Ook werden 150.000 kilo cocaïne, 200 wapens en $135.000 aan contanten in beslag genomen. De Belgische politie had de leiding over de actie, waaraan meer dan 30 landen meededen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel iets meer betalen dan nu. Dat komt doordat het nieuwe systeem duurder uitpakt dan het kabinet had gedacht. Het zou voor een gezin met twee kinderen die twee keer per week naar de opvang gaan om zo'n €120 extra per jaar gaan. Het nieuwe stelsel moet in 2029 ingaan. Salah Abdeslam, de enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs van 2015, blijft in de isoleercel. De rechter wees zijn verzoek om zijn situatie te versoepelen af. Abdeslam hoorde bij de groep die in Parijs onder meer het Stade de France en concertzaal Bataclan aanviel. Er vielen 130 doden. En na het verlies van de CDU bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker daar opgestapt. Dat maakte hij bekend na de zware nederlaag gisteren, waarbij zijn partij voor het eerst in de geschiedenis de kiesdrempel niet haalde. CDU-bondskanselier Friedrich Merz blijft op advies van de partijleden wel aan. Vannacht vanuit het noorden bewolking en het koelt af naar 9 tot 13 graden. Morgen bewolkt met in het noorden en oosten kans op motregen. Dan 17 tot 21 graden.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
6: Echt lekker.
5: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
7: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: voor €229.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro, groot in genieten.
7: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
10: Goedenavond, 10 uur geweest bij GPR Sportradio met zo direct meer over het luistervoer wat we voor je hebben. Want we hebben namelijk een leuke podcast. Vertel ik je straks meer over. Verder gaan we het ook hebben over voetbal. Women's Champions League voetbal.

Goedenavond, het is Danny hier tot 12 uur. En ik zei het net al, we hebben luistervoer voor je. En dat luistervoer bestaat uit de podcast Formule 1 aan tafel. Want iedere maandag en vrijdag wordt er een nieuwe aflevering voor je opgenomen van de podcast. Er staat dus weer een nieuwe voor je klaar. Gisteren voor je opgenomen, je kan hem beluisteren. En aanstaande vrijdag komt dan alweer de nieuwe uit. En tussendoor hebben we er ook nog eentje. Het houdt niet op, hè. Want morgen vanaf 4:30 hebben we namelijk ook Autosport aan tafel. Waarin Rick Winkelman belangrijke mensen uit de Nederlandse autosport ontvangt om daar eventjes lekker over te praten. Dat hoor je dus allemaal gewoon hier bij ons, want wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio op de maandag. En deze maandag, ja, daar zitten we aan de vooravond van het voetbal van morgen. Want morgen begint namelijk de leaguefase van de UEFA Women's Championships League. Met onder andere twee wedstrijden om 18:45. Bayern München speelt tegen Manchester City. En Inter, die moeten openen tegen BK Häcken. Die wedstrijden worden allebei om 18:45 gespeeld. En welke wedstrijden er nog meer zijn, hoor je zo direct hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio richting 10:30. Goedenavond. Even terug in de geschiedenis naar 21 september. We gaan terug naar het jaar 1983. Het Nederlandse voetbalelftal speelt in Brussel namelijk een wedstrijd tegen België. Het wordt 1-1. Nieuwkomer Marco van Basten scoort na rust voor Oranje. In 1983 alweer, zo lang geleden. En ook Adrie van Tichelen, die is dan afkomstig van FC Groningen, die maakte zijn debuut voor Oranje in die wedstrijd in 1983. 2021 dan. Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal wint de WK-kwalificatiewedstrijd in Reykjavik tegen IJsland met 0-2. En in datzelfde jaar een bijzonder moment. Want de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk die stelt zichzelf op in een team van voetbalclub Inter Mungo Tapu, waarvan hij ook nog de clubeigenaar is. Heeft hij zichzelf gewoon in de opstelling gezet. En in de rust deelt hij geld uit in de kleedkamer. Zuid-Amerikaanse voetbalbond vond dat waarschijnlijk niet zo'n goed idee. Die hebben toen vervolgens wel even een onderzoek ingesteld. Dat dus in de geschiedenis op deze dag, 21 september. Wat gebeurt er dan morgen, 22 september? Nou, onder andere wielrennen en voetbal. Ga ik je zo direct meer over vertellen op GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen?
7: Drakentemmen in het Verre Oosten?
8: Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
15: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
19: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
7: Morgen wordt er gevoetbald. De Women's Champions League van de UEFA wordt gespeeld. Er zijn nog 3 wedstrijden die om 9 uur plaatsvinden. Welke dat zijn, ga ik je zo direct vertellen. En we kijken ook naar het wielrennen op de weg. De wereldkampioenschappen in Montreal.

Wij zijn GPR Sportradio. Goedenavond. Morgen wordt er gevoetbald. Het is het UEFA Women's Champions League wat gespeeld wordt met 5 wedstrijden. 3 wedstrijden beginnen morgenavond om 9 uur. Arsenal tegen HB Keuken. Dan hebben we Juventus. Die moet het opnemen tegen Benfica. En ook om 9 uur een leuke kraker. Want dan moet Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. En we weten dat Arsenal als titelhouder aan deze Europese campagne begint. Nou, die hebben misschien in de eerste wedstrijd niet de lastigste. Hoewel, je weet het maar nooit. Morgenavond om 9 uur gaan die wedstrijden plaatsvinden. Straks meer sport hier op GPR Sportradio.

Nog meer sport voor je. En nu even een hele goede tip, want als je nog een leuke doodje zoekt, heb je al gekeken op onze app. Want we hebben namelijk een webshop, GPR Sportradio. Daarin vind je leuke sweaters, hoodies, t-shirts, maar ook mokken met onder andere die legendarische kreet van Olaf Mol. Yo, hey, yo, ho, maar nog veel meer leuke spullen. Je kan hem vinden op onze website, maar je kan hem ook vinden op onze GPR Sportradio app. Rechts onderin klik je op de webshop en dan kun je die leuke artikelen vinden. Dus mocht je nog een cadeautje zoeken, hey, gratis tip van mij.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel.
5: Er is een grote brand uitgebroken bij een afvalverwerker in het Achterhoekse Dinxperlo. Vlammen slaan uit bergen afval en er staan mogelijk gasflessen op het terrein. Volgens de Gelderlander gaat het om een bedrijf die vorig jaar de deuren moest sluiten vanwege illegale praktijken. Sindsdien lag er achtergebleven afval op het terrein. ChatGPT-maker OpenAI wordt door een Canadese provincie voor de rechter gesleept vanwege een dodelijke schietpartij. Een 18-jarige transvrouw schoot begin dit jaar in Canada 8 mensen dood, onder wie haar moeder. Ze plande de schietpartij met ChatGPT, die volgens de aanklagers niets deed met waarschuwingssignalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil met alle bonden praten over het hervormen van de Wereldvoetbalbond. Dat stelt hij voor in een brief aan de ruim 200 aangesloten bonden. Infantino kreeg veel kritiek op zijn plannen om de FIFA te commercialiseren. Onder meer de UEFA en Amerikaanse bonden zegt het vertrouwen in hem op. En het vliegverkeer in Noordoost-Amerika heeft een groot deel van de dag te maken gehad met een telecomstoring. Daardoor liepen honderden vluchten naar het Noordoosten vertraging op. Later konden er lange tijd geen vluchten vertrekken vanaf 2 luchthavens in New York en 1 in Boston. 3 KLM-vluchten onderweg naar New York kunnen gewoon landen. Vannacht neemt vanuit het noorden de bewolking toe en wordt het tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen, maar dat stelt niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zei hij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
10: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
20: Morgen wordt in Montreal het WK wegwielrennen gehouden met 3 onderdelen. Daar ga ik je zo direct meer over vertellen. En er wordt getennist in Singapore, want de Singapore Tennis Open die gaat deze week beginnen. Straks meer erover.

GPR Sportradio met meer over het WK wegwielrennen in Montreal. Er staan namelijk morgen 3 onderdelen op het programma. Om 2:30 begint de mixed relay voor landenteams. Die gaat over 40,6 kilometer. En daarna is het tijd voor de junioren. Ze rijden hun individuele tijdritten. De mannen die starten dan morgen om 6:15 over 20,3 kilometer. De vrouwen die starten wat later om 9:15. Die moeten 10,7 kilometer afleggen. Start en finish liggen in Montreal. En de aankomstlocatie is bij het Parc Jean Mans. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat verlopen. Hoor je natuurlijk ook meer over, want we houden je op de hoogte van je favoriete sporten hier op GPR Sportradio.

Wij zijn GPR Sportradio. We blikken even terug in de geschiedenis van 21 september. Dan heb ik het over de sportgeschiedenis. Want als ik je ermee terugneem naar 1952 maar liefst. Eerste officiële interland van de nationale voetbalploeg van de Duitse Democratische Republiek. De DDR, die had je toen nog. En in 1955 is het voor het eerst dat een Nederlandse voetbalclub in een Europacup toernooi actief is. PSV uit Eindhoven mocht aantreden, maar het ging niet helemaal goed. Ze verloren namelijk met 6-1 van Rapid Wien. Dat was de eerste binnenkomst in een Europacup toernooi voor een Nederlandse ploeg. Maar goed, 1955, lang geleden. Hoop gebeurt in de tussentijd en tegenwoordig zitten we er wat beter bij. En dan hoor je er natuurlijk ook meer over hier op GPR Sportradio.

Dit is GPR Sportradio. We houden je op de hoogte van je favoriete sporten. Dus ook over de Formule 1. En dan moet ik je toch even vertellen dat we een raar weekend krijgen. Nou ja, raar weekend. Een ander weekend dan wat je gewend bent. Want de Formule 1 wordt namelijk niet op zondag verreden. De wedstrijd is al op zaterdag. Laat ik het schema even met je doornemen. Aankomende donderdag 24 september 10:30. De eerste vrije training. Tweede vrije training is dan die middag om 14:00. De derde vrije training vrijdagochtend om 10:30. Kwalificatie vrijdagmiddag om 14:00. En uiteindelijk dus de race zaterdagmiddag om 13:00. De grote prijs van Azerbeidzjan in Baku. Dan weet je dat even, dat het toch andere tijden zijn. En uiteraard het live commentaar van die wedstrijd hoor je natuurlijk met Olaf Mol en Jack Ploy hier op GPR Sportradio.

0: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
1: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
5: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood. Gaat lukken.
3: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
11: GPR Sportradio met die leuke podcast. Ik zal ze zo direct nog eventjes voor je op een rijtje zetten. En verder gaan we het hebben over tennis, want de Singapore Tennis Open is deze week opgewaardeerd naar de WTA 500. Hoor je zo direct meer over.

0: Shape of You.
1: GPR Sportradio richting middernacht, maar niet voordat we het over tennis gehad hebben. Want de Singapore Tennis Open is opgewaardeerd naar de WTA 500. En vormt nu een belangrijke halte in de Aziatische najaarsreeks. Jessica Pegula, Miranda Andreeva en Amanda Anisimova. Die behoren tot de sterke namen in het enkelspelveld. Ook Nederland is vertegenwoordigd, want Demi Schuurs staat in het dubbelspel ingeschreven met de Australische Ellen Perez. En op de indoor hardcorebanen wordt gespeeld om belangrijke punten in de race naar de WTA Finals. Dat dus in Singapore deze week, hoor je natuurlijk ook meer over hier op GPR Sportradio.

GPR Sportradio. We praten hierbij over je favoriete sport. Maar we hebben ook natuurlijk hartstikke leuke podcasts voor je. Hou je van Formule 1? Zit je goed? Want Formule 1 aan tafel, de podcast, die komt elke maandag en vrijdag uit. Elke maandag staat die klaar voor je om 4:30. En elke vrijdag ochtends om 6:00 in de aanloop naar een Grand Prix. Uiteraard dan met Olaf Molder bij onze Formule 1 commentator. Presentatie is in handen van Frank Evenblij. Maar dat niet alleen. We hebben ook nog die andere podcast, Autosport aan tafel. Die komt elke woensdag. Die kun je dan ook beluisteren vanaf 4:30. En alle podcasts, je kan ze natuurlijk beluisteren via de podcast-apps. Maar je kan ze natuurlijk ook nog bekijken als videocast in de Kijk-app.

0: 8 richting de dinsdag. En op die dinsdag dus heel veel sporten. Onder andere het WK wegwielrennen in Montreal. Er wordt getennist in Singapore. Er is voetbal, want de Champions League voor vrouwen is bezig. En daar ga je veel over horen. Morgen hier op GPR Sport Radio. Met vanaf 6 uur natuurlijk Ronald van der Geer.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sport Radio. Sport Radio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sport Radio. Ik ben Alissa Hippe. De brandweer is druk bezig met een grote brand in het Achterhoekse Dinxperlo. Bij een afvalverwerker daar gaat een grote berg afval en hout in vlammen op. Mogelijk liggen er ook gasflessen. Een naastgelegen tankstation wordt door de brandweer beschermd met een watergordijn. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. De Oekraïense president Zelensky heeft op een Iers vliegveld overleg gehad met de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst. De mannen spraken elkaar kort op de landingsbaan, terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt. Waar het over ging is niet bekend. Zelensky reist nu door naar Amerika voor een ontmoeting met president Trump. Een Canadese provincie klaagt OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aan vanwege een dodelijke schietpartij begin dit jaar. Het bedrijf zou waarschuwingssignalen niet serieus hebben genomen toen een 18-jarige vrouw de schietpartij met de chatbot plande. Ze schoot 8 mensen dood. Nabestaanden klaagt het bedrijf eerder ook al aan. En een gigantische internationale politieactie heeft bijna 500 arrestaties, 150.000 kilo drugs en honderden wapens opgeleverd. 34 landen werkten aan de actie mee, die al jaren werd voorbereid. Wereldwijd werden bijna 600 vliegtuigen, schepen en containers doorzocht. Het is droog met opklaringen. Geleidelijk neemt vanuit het noorden de bewolking toe. Het wordt tussen de 9 en 13 graden. Morgen is er veel bewolking met in het noorden en oosten kans op motregen. Het wordt 17 tot 21 graden.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
7: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
11: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
14: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
15: Ik heb hier de biefstuk Bali.
16: Lekker.
12: Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
14: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: GPR Sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: NTR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De brandweer in het Achterhoekse Dinxperlo krijgt hulp van Duitse collega's met het blussen van een grote brand bij een afvalbedrijf vlakbij de grens. De brand woedt in een grote berg afval en hout. Ook wordt er extra gelet op mogelijke gasflessen op het terrein en wordt een naastliggend tankstation door de brandweer beschermd. De Amerikaanse regering wil miljarden dollars investeren in de wederopbouw van energievoorzieningen in het Midden-Oosten. Volgens een Amerikaanse krant is het geld bedoeld om schade door de oorlog met Iran te herstellen en minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor onder andere olie en gas. De enige nog levende dader van de aanslagen in Parijs in 2015 blijft in de isoleercel. Hij wou terug naar een normale cel, maar een rechter wees dat verzoek af. Bij de aanslagen op het voetbalstadion en de concertzaal, die hij meer dan 10 jaar geleden met een aantal anderen pleegde, vielen 130 doden. En FIFA-baas Gianni Infantino wil onderzoek laten doen naar de manier waarop de Mondiale Voetbalbond belangrijke beslissingen neemt. Dat schrijft hij in een brief naar alle ruim 200 aangesloten voetbalbonden. Ook wil hij praten over grote hervormingen. Eerder kwam Infantino onder zware druk te staan nadat hij het WK commerciëler wilde maken. Het is afgekoeld naar 9 tot 13 graden en de bewolking neemt vanuit het noorden toe. Morgen overdag veel bewolking en in het noorden en oosten kans op motregen. Al stelt dat niet veel voor. Het wordt 17 tot 21 graden.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Alissa Hippe. De grote brand bij een afvalbedrijf in Dinxperlo in de Achterhoek is onder controle en de meeste hulpdiensten zijn weer vertrokken. De brandweer verwacht wel nog uren bezig te zijn met nablussen. Omdat er weinig wind stond, is de overlast voor omwonenden meegevallen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een opvallende ontmoeting op een vliegveld in Ierland. Terwijl hun vliegtuigen werden bijgetankt, sprak de Oekraïense president Zelensky daar met de hoogste baas van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Wat er is gezegd is niet bekend. Zelensky is onderweg naar Amerika voor een VN-vergadering en ontmoeting met president Trump. Een Nederlandse vader is in België veroordeeld voor de moord op zijn 14-jarige zoon. Hij moet 23 jaar de cel in. De man weigerde zijn doodzieke kind medicijnen te geven, omdat hij ervan overtuigd was dat God hem zou genezen. Pas maanden na het overlijden werd het lichaam van de jongen gevonden door de politie. En de politie is een woning in het Noord-Brabantse Etten-Leur binnengevallen, maar zonder resultaat. Er bleek niemand thuis. Ze vielen het huis binnen omdat er ruzie zou zijn geweest, zegt Omroep Brabant. De wijk was een tijd lang afgesloten, straten waren afgezet met linten en voorbijgangers kregen te horen dat ze er niet in mochten. De bewolking neemt vanuit het noorden toe en het is tussen de 9 en 13 graden. Morgen blijft het bewolkt met kans op wat motregen in het noorden en oosten. Er staat weinig wind en wordt een graad of 17 tot 21.
0: GPR Sport.